0: de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen 2 mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten 2 mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

voorbij gaan. De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Grootnieuwsradio. Grootnieuwsradio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden, maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen, is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.
4: If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Vandaag in Levenswoorden gaan we luisteren naar een overdenking van Leeuwe-Jan van Dalen. Hij is predikant bij de CGK in Zwolle en een tijd geleden met Open Doors op reis geweest en daar verhalen gehoord vanuit de vervolgde kerk. Maar die verhalen die hoor je soms ook dichtbij. Dichtbij omdat er ook mensen uit die landen komen waar christenen vervolgd worden. Ze vluchten naar hier, naar Nederland en nemen die verhalen met zich mee. Zo ook Sahar. Zometeen horen we zijn verhaal. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Lucas. Lucas 15, vers 10. Daar staat: zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over een zondaar die tot inkeer komt.

0: Eline, je hoorde Jezus overwinnaar. In levenswoorden horen we regelmatig verhalen vanuit de vervolgde kerk. Meestal verteld door mensen die in die landen zijn geweest. En dat maakt dat die verhalen soms best ver weg voelen. Maar het kan zomaar zijn dat iemand uit de vervolgde kerk vlakbij jou woont. In een asielzoekerscentrum bijvoorbeeld. En zo komen die verhalen toch opeens heel dichtbij. Eén zo'n verhaal hoor je vandaag verteld door Leeuwe-Jan van Dalen, dominee uit de CGK Zwolle. Hij vertelt het verhaal van Sahar.
1: In mijn vorige woonplaats, Hogeveen in Drenthe, mocht ik 15 jaar wonen en werken als predikant. Ik weet nog dat in 2015 de grote oude gevangenis werd omgebouwd tot een AZC. Als kerk gingen we bijbelstudies organiseren voor asielzoekers die op zoek waren naar het evangelie. Er kwamen velen op af. Soms hadden we zelfs een groep van meer dan 30 mensen. Ze kwamen voornamelijk uit Iran en Afghanistan en andere landen in het Midden-Oosten. Een van hen was Sahar. Sahar, een jonge vrouw uit Iran, was samen met haar man Milad en hun dochter Baran gevlucht. Ze moesten hun vaderland Iran ontvluchten, omdat ze zich bekeerd hadden tot het christendom. Via Open Doors is veel informatie te vinden over de moeilijke positie van de ondergrondse kerk in Iran. Het verhaal van Sahar ontroerde mij. Zij ontmoette Jezus voor het eerst in een droom. Dat gebeurde in december 2007, een paar dagen voor kerst. Sahar had een moeilijk leven. Haar bestaan was zwaar. Ze was depressief. Ze kon goed leren en studeren, maar ze mocht van haar vader niet naar school. Ze moest ook trouwen met een man die ze zelf niet had uitgezocht. Gelukkig bleek dat later een hele goede keus. Ze was op zoek naar God, maar kon God niet vinden in de islam. Ze had niets met de God en het godsbeeld van de islam. Eigenlijk wilde ze niet meer leven. Toch bleef ze zoeken naar God en de zin van het bestaan. Op een nacht droomde ze. Ze vertelde me, ik kende Jezus nog niet. Ik had alleen iets over hem gehoord. Dat hij Isa heet. In de Koran is dat een profeet. Ik droomde dat ik op een hoge berg stond en de hele schepping onder mij zag. Het was heel rustig, vredig, stil. Opeens stond er een man naast mij, in een lang wit kleed. En vraag me niet waarom, maar ik wist meteen dat het Jezus was. Hij pakte mijn hand. Hij keek vol liefde in mijn ogen en hij zei: mijn dochter, je bent naar mij toegeroepen. Toen ik wakker werd, was ik enorm blij. En ik ging op zoek naar wie die Jezus is. Ik bezocht een kerk en vanaf die dag leerde ik Jezus kennen. Stapje voor stapje. Hij is mij altijd trouw gebleven. Hij heeft mijn leven totaal veranderd. En dat is waar. Want Sahar woont nu in Nederland en heeft een bediening in het Koninkrijk van God.

0: Shane en Shane, you're the break every chain in levenswoorden. We luisteren vandaag naar een overdenking van Liewe Jan van Dalen, predikant bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle. En een tijdje geleden met Open Doors op reis geweest om daar verhalen van de vervolgde kerk te horen. Al komt dit verhaal van dichterbij.
1: Van huis uit ben ik een gereformeerde jongen. Ik ben degelijk opgevoed met de Bijbel. Het woord van God was heel belangrijk in mijn opvoeding, maar ook in mijn opleiding. En nog steeds speelt de Bijbel een hoofdrol in mijn leven. Zowel voor mij persoonlijk, als voor mijn werk als predikant, in de prediking, in pastoraat, in toerusting. De Bijbel voert de boventoon. Ik heb altijd geleerd en gedacht dat mensen tot geloof komen door het woord van God, door de Bijbel te lezen of erover te horen in de verkondiging of in een gesprek. Zoals klonk in de reformatie, sola scriptura, door het woord alleen. Maar het bijzondere is dat ik in de Bijbel zelf lees dat God zich soms ook op andere manieren aan mensen bekend maakt. Ik wil enkele versen noemen of voor je lezen uit het begin van het Matthäus-evangelie. Want als je Matthäus 1 en 2 leest, dan kom je steeds weer tegen dat God spreekt door een droom. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 20, waar God tegen Jozef in een droom zegt: verlaat Maria niet. Ze is zwanger, maar neem haar tot je vrouw. En dan in hoofdstuk 2, als het eerst gaat over de wijzen uit het oosten, je weet wel, die magiërs die de toekomst aflezen uit de sterren, dan staat er dat zij door God via een droom gewaarschuwd worden om niet naar koning Herodes terug te gaan. Daarna komt het nog 3 keer voor. Want in vers 13 van hoofdstuk 2 staat: nadat de wijzen op die manier de wijk hadden genomen, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Even later, in hoofdstuk 2 vers 19, dan staat er dat als koning Herodes gestorven is, dat opnieuw een engel van de Heer aan Jozef in een droom verschijnt, als Jozef nog in Egypte is. En dan zegt de Heer via die engel in een droom: maak je gereed en ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. De laatste keer dat het staat in het Matthäus-evangelie is vers 22. Jozef durfde niet naar Judea te gaan, omdat hij hoorde dat Archelaus, daar zijn vader Herodes als koning was opgevolgd. Nadat hij in een droom een aanwijzing had gekregen, week hij uit naar Galilea, waar hij ging wonen in de stad Nazareth. Misschien heb je het wel eens gehoord. Juist binnen de context van de islam komen veel mensen Jezus tegen in een droom. Ze hebben geen Bijbel. Ze weten weinig van het evangelie, meestal niets. Het is levensgevaarlijk voor hen om een Bijbel in huis te hebben. Maar God weet hun harten te bereiken door zichzelf te openbaren in een droom. En bijna altijd zijn zulke dromen levensveranderend. Er is een leven voor de droom en dan is er een leven na de droom. Door Jezus Christus. Wat kunnen wij daaruit leren? Dat God meerdere wegen gebruikt om tot harten van mensen te spreken. Ik denk aan een bekende uitspraak: als ergens een deur dichtgaat, dan opent God ergens anders wel een raam. Onze God is een God van kracht en macht. Hij laat zich niet vangen in onze menselijke schema's. Hij weet de harten van mensen te raken, waar ook ter wereld, op zijn moment en op zijn manier.

0: heen. Lef en Reijer, je hoorde Armen om je heen bij Groot Nieuws Radio. Heb je nou de helft van de overdenking gemist of de hele overdenking? En schakel je nu pas in? Je kunt alle overdenkingen van Levenswoorden terugluisteren via grootnieuwsradio.nl/podcast.
1: I wanna dance like David. I wanna faith like Paul. I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
2: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus. Met in het voorprogramma Josh Baldwin. Bestel nu jouw kaarten voor King & Country via eventsforchrist.nl.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
9: een dagje naar het strand gaat,
8: of gewoon thuis blijft,
9: Hoop reist met je mee.
8: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
9: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
8: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
9: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
8: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eigenlijk...

0: snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemorgen. Ja, wakker worden met horen dat het opnieuw een zonnige en warme dag wordt. Welke muziek hoort daarbij? Hoe hou jij de zomer een beetje vast? Hoe beleef jij deze tijd in de warmte en natuurlijk verkoeling, maar ook genieten van die ultiem lange zomeravonden en de ochtenden op deze warme dagen die wel extra bijzonder zijn? Welke muziek hoort er voor jou bij deze zomerse temperaturen? Laat het weten via een appje naar de studio. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Eén ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
14: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou.

0: NVM. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Nieuwe Morgen.
2: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.

0: dat is mooi. Inge die laat weten, wij hadden tickets gewonnen bij Groot Nieuws Radio voor een van de concerten van Reni en Elisa zijn in Dronten geweest. En dat was heel erg fijn. We hebben enorm genoten. En hartelijk dank. Nou, heel graag Daan en Inge. Mooi om deze ochtend zo samen te beginnen. Opnieuw een warme, mag het al tropische dag heten. In ieder geval morgen 34 graden. Overmorgen wordt het ook ongeveer zo warm. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hou jij het een beetje vol met de hitte?
1: Ja, dat lukt nog wel.
0: Oké.
1: Okay. Niet al te druk maken.
0: Nee,
1: dat
0: precies. Oh, ja, ik was op zoek naar wat drama, maar ja, je kan ook gewoon zeggen, nou, het lukt wel. Ja, geen probleem.
1: Ja, als je drama wil, dan kan het natuurlijk. Hè?
0: Ja, nou, kom maar. Heb je het ook zo warm? Slaap je nog wel goed? Wat moet je?
1: Als een blok, heerlijk.
0: Oh. Nee, joh, hartstikke fijn. Nee, gekkigheid. Nee, het is wel grappig. Ik heb zeg maar twee soorten gesprekken deze dagen met mensen. Aan de ene kant, ene categorie mensen van lekker, gewoon zomerachtig. En de ander, warm. Ja, warm.
1: Ja. Nou, dat is een goede reden om extra ijsjes te eten,
0: nou,
1: toch?
0: Nou, precies. En op het werk, je werkt bij het Leger des Heils, is dat nog een beetje te doen?
1: Nou ja, het begint wel, de temperaturen beginnen op te lopen, zeg maar, met die warmte. En dan, zowel in het echt of zelfs in de onderlinge verhoudingen, zeg maar, kan het wel eens gaan oplopen als de temperatuur oploopt.
0: Zo ja, ja precies.
1: Ja, want, niet ook mijn collega's, hè, maar bewoners.
0: Bewoners, want wat doe je bij het Leger des Heils?
1: Ik ben coördinator op een afdeling die, die dak- en thuislozen opvangt die lichamelijke klachten hebben. We blijven een aantal weken of een aantal maanden om te herstellen bij ons.
0: Oké. Okay. Ja. En is deze warmte dan extra uitdagend?
1: Ja, sowieso omdat de doelgroep die wij hebben is ook lichamelijk wel kwetsbaar. Dus daar moeten we extra goed op letten. De gemoederen lopen ook gewoon sneller op.
0: Oké.
1: Als het warm wordt.
0: Ja, ja precies. En dat is dan in de zomer sowieso?
1: Ja, over het algemeen wel. Als het warmer wordt, dan hoort er vaak wat alcohol bij. En iets meer dan voor de meeste mensen goed is.
0: Ja, precies.
1: Dus, daar moeten we alert op zijn, maar dat lukt best met elkaar.
0: Ja, want hoe hou jij dan het hoofd koel? Niet alleen tijdens deze hitte, maar ook in jouw uitdagende werk?
1: Goed. Ik heb een mooi team om me heen. We houden van mensen en dat is onze drijfveer. En ja, goed, wij kunnen niet iedereen redden, hè?
0: Nee.
1: Dat scheelt.
0: Ja.
1: Dus niet ons, we doen ons best en God moet de rest doen.
0: Nou,
1: en
0: zeg
1: sommige
0: dat.
1: Mensen willen ook gewoon niet alle hulp.
0: Ah.
1: Dat is ook een goed recht.
0: Iets met je cirkel van invloed. En daar dan
1: Juist,
0: wat je kan doen.
1: Juist, en de rest loslaten.
0: Hé, wat een heerlijke plaat heb jij aangevraagd om deze ochtend mee te beginnen, zeg.
1: Ja, goed hè, daar word ik helemaal blij van.
0: Nou, het is goed wakker worden. Dankjewel, Lara. Mooie dag.
1: Alsjeblieft. Fijne dag.

0: dingetje maakt. Goedemorgen.
1: De dagtekst.
0: Uit het evangelie van Lucas over verloren zijn en gevonden worden. Het verloren schaap, een verloren geldstuk, gelijkenissen daarover. En dan in Lucas 15, vers 10. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Lucas 15, vers 10 is de dagtekst van vandaag. Terwijl jij je wakker meldt in de app, dat kan gewoon heel makkelijk. De Club van Wakkere Mensen, elke ochtend met liefde samengesteld. Ja, en ik weet ook een heel aantal van jullie luistert gewoon. Hoor je er ook bij? Doe ik niet moeilijk over.

0: Charity Gale, thank you Jesus for the blood. Terwijl de club van wakkere mensen behoorlijk wakker is. Corine, dit clublid is ook weer wakker. Nu mezelf nog uit bed hijsen. Leuk om een appje van je te krijgen, Corine. Roelof Jan onderweg vanuit Barneveld naar het mooie Elburg. En of dat mooi is, iedereen gezegende dag toegewenst. Dankjewel, Roelof Jan, wens ik jou ook toe. Kees meldt zich vanuit Echt. Lieneke is erbij. Maral zit in zijn laatste werkweek, vrijdag op vakantie. Is een mooi vooruitzicht. Hendrik las vanmorgen in zijn dagboek dat God ons een toekomst vol van hoop geeft. Gerda, die is wakker, maar blijft nog even lekker onder de dekens. Sokken en lange mouwen aan hier vandaag. En de regenjas. Tja, verschil moet er zijn. Ja, jij zit dan wel in het mooie Noorwegen, Gerda. Maar het weer is misschien een iets wat ander verhaal. Maar goed, Mariet loopt nu al lekker met hond Tommy door het weiland. Het gras is lekker koel. En Tommy gaat achter de hazen aan. Ah, dat is een enig filmpje wat je stuurt, Mariet. Rosa heeft het nu al lekker warm. En Jan zegt, geniet van deze dag met dit warme weer. Warme groet uit Hollandse Veld. Dat is een heleboel warmte in één keer. Dankjewel. En André die zegt, wakker hoor, koffie op en vrij vandaag. Nou, dan heb je een lekkere warme dag. Het is nog niet eens half zeven geweest. Een warme en lange dag natuurlijk. We hebben geen airconditioning thuis. Wel Arco, alle ramen kunnen open en deuren. En dat staan ze nu ook. Voor en achter de zonwering, gordijnen dicht, heerlijk koel te houden.
1: Groot Nieuws Radio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
2: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
3: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
2: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app. God van

0: ademprojecten volg ik ook. Het is bijna 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Problemen bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal toen een flinke onweersbui losbarstte. De wedstrijd in Philadelphia werd 2 uur stilgelegd en een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0. In Montreal, Canada, zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Het gebeurde in een Joodse wijk. En het wordt heet vandaag en daarom zijn er in Amsterdam 12 speciale plekken waar je even kunt afkoelen. Het kan bijvoorbeeld in een bibliotheek, een kerk en een supermarkt. De hond mag ook mee.
2: Grootnieuws update.
0: Kamerleden van de Commissie Asiel en Migratie krijgen vanmiddag 120.000 kaarten overhandigd. Het gaat om een actie van het kerkasiel in Kampen om aandacht te vragen voor de familie Baba Jans en 420 andere gewortelde kinderen. Je hoort het al in het ANP-nieuws. Kerkcentrum De Nieuwe Stad in Amsterdam is een van de officiële culteplekken. Inwoners van Amsterdam-Zuidoost kunnen daar terecht deze dagen. De gemeente richt zich daarbij vooral op stadsdelen waar de hitte het hardst aankomt en woningen vaak moeilijk afkoelen. De sluiting van scholen tijdens de coronapandemie werkte kindermishandeling, depressies en eetstoornissen in de hand. Dat zei kinderarts Illy maandag, gisteren dus, tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tijdens deze verhoren, die in totaal 9 weken duren, worden diverse betrokkenen uit de coronatijd gehoord. Het idee is dat er lessen kunnen worden geleerd voor een volgende virusuitbraak. De Nederlandse samenleving is verweest en zoekt haar toevlucht tot oppervlakkige vormen van verbondenheid. Dat betoogde SGP-Kamerlid André Vlag gisteravond in de jaarlijkse Schaapmanlezing. Dat is een politiek-maatschappelijke lezing vernoemd naar een katholieke priester. Vlag hield een pleidooi voor herwaardering van het gezin, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Grootnieuwsradio weerbericht dan van Buienradar. Vandaag zonnig, droog en warm, 23 graden op de Wadden, 32 plaatselijk in het zuiden van het land. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 7 kilometer file. Vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A27 bij daar richting Gorkum is de weg dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen tot 17 juli door werkzaamheden. En tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum staat daarom 6 kilometer file.
0: Ja, Christian, je zal maar 54 geworden zijn vandaag. God dankbaar voor alles, appje. En nu een verjaardagsrondje lopen in het mooie Hierde. Van harte gefeliciteerd, hè?
2: De Nieuwe Morgen

Prachtige muziek van Sarah Noah, Waar was jij? Zometeen lezen we samen in de Bijbel. Je kunt 2 Korinthe 12 er vast bij pakken. Over zwakheid en kracht van God.

0: Met Mar, Run to the Father. En dit, ja, inderdaad, lekker hoor, Alexander. Ik ben het helemaal met je eens. Skillet en Refuge.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik 2 Korinthe hoofdstuk 12 uit de Basisbijbel. Paulus' zwakheid en de kracht van God. Het is waar, het heeft helemaal geen zin om op te scheppen. Maar als ik het dan toch doe, zal ik opscheppen over de dingen die de Heer me heeft laten zien. Ik zag ze voor me als in een droom. Ik weet van een gelovige die 14 jaar geleden werd meegenomen naar de derde hemel. Ik weet niet of hij met lichaam en al naar de hemel ging, of dat alleen zijn geest werd meegenomen, alleen God weet dat. Hij kwam in het paradijs. Ik weet niet of hij daar met lichaam en al was, of alleen met zijn geest, alleen God weet dat. Daar hoorde hij dingen die een mens niet onder woorden kan en mag brengen. Over zo iemand wil ik opscheppen, maar over mijn eigen persoon wil ik niet opscheppen, behalve dan over mijn zwakke kanten. Toch zou ik niet alleen maar dwaas zijn als ik opschepte. Want wat ik zou zeggen, zou wel de waarheid zijn. Maar ik zal niet opscheppen, want ik wil niet dat de mensen mij belangrijk vinden door de dingen die ik over mijzelf zeg. Ze moeten mij alleen geloven door de dingen die ze zelf van mij zien en horen. Ik mag niet te veel verbeelding krijgen door de dingen die de Heer mij heeft laten zien. Daarom laat Hij toe dat ik word geplaagd door een scherpe doorn in mijn lichaam. Met die doorn bedoel ik een duivelse geest die mij met zijn vuisten stompt. Dat houdt mij bescheiden. 3 keer heb ik aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden. Maar Hij zei tegen mij: je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent. Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien. Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God. Nu heb ik opgeschept als iemand die zijn verstand kwijt is. Dat is jullie schuld, want eigenlijk hadden jullie mij moeten prijzen en niet ikzelf. Jullie hebben zelf gezien dat ik niets minder ben dan die geweldige boodschappers van God, ook al ben ik helemaal niemand. Want ik ben een echte boodschapper van God. Dat kunnen jullie zien aan al het geduld dat ik altijd heb gehad, wat er ook gebeurde. Ook aan alle wonderen die de Heer bij jullie heeft gedaan. Waarin heb ik jullie dan minder goed behandeld dan de andere gemeenten? Alleen hierin, dat jullie mij niets mochten geven. Vergeef me dat ik zo oneerlijk ben geweest. Paulus' liefde voor de gemeente. Ik sta nu klaar om voor de 3e keer naar jullie toe te komen. En weer zal ik niets van jullie aannemen. Want ik kom niet voor jullie geld, maar voor jullie zelf. Want zo is het in het gezin ook. Kinderen hoeven niet te sparen voor hun ouders, maar ouders sparen voor hun kinderen. Ik vind het fijn om alles wat ik heb voor jullie te gebruiken. Want jullie zijn mijn kinderen. Ik houd zoveel van jullie dat ik zelfs mijzelf aan jullie wil geven. Zelfs als jullie daardoor minder van mij zouden houden. De mensen zien wel dat ik geen geld van jullie vraag. Toch zeggen sommigen over mij dat ik jullie met bedrog heb ontvangen. Maar heb ik daar dan iets aan gehad? Hebben de broeders die ik naar jullie heb toegestuurd dan iets voor me meegebracht? Ik heb Titus gevraagd om naar jullie toe te gaan en stuurde die andere broeder met hem mee. Heeft Titus dan geld van jullie gevraagd? Jullie hebben toch gezien dat hij en ik vanuit dezelfde gedachten leven en werken? We gaan toch op dezelfde manier met jullie om? Misschien denken jullie dat ik me aldoor bij jullie aan het verdedigen ben voor wat ik heb gedaan. Maar ik zeg dit allemaal om jullie geloof ermee op te bouwen, lieve broeders en zusters. God en Christus weten dat dit waar is. Want ik ben bang dat jullie als ik kom op de een of andere manier niet zo zullen zijn als ik hoop. En dat ook ik niet zo zal zijn als jullie hopen. Ik ben bang dat er misschien verdeeldheid, jaloersheid, ruzie, boosheid, geroddel, trots en wanorde bij jullie zullen zijn. Ik ben bang dat als ik weer kom, God mij in jullie ogen zal vernederen. En dat ik verdrietig zal zijn over een heel aantal van jullie. Dat zij wel in Jezus zijn gaan geloven, maar toch nog steeds niet zijn gestopt met het doen van verkeerde dingen. Bijvoorbeeld verkeerde dingen op het gebied van seks en andere dingen die God niet wil.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: villa en verborgen rijkdom. Terwijl John zich wakker meldt vanuit Arnhem, Koen erbij is, groenteboer in Kesteren. Jolanda laat weten nog een ritje te hebben met de auto. Bergse Hoek Zwolle, lekker meeluisteren. Ineke Piet, Miranda Bas, vertrouwde namen in de ochtend. Steva, die is zo onderweg naar training voor het werk in Zoetermeer. Nu vanuit Putten rijden met Groot Nieuws Radio. En Alexander zegt, we beginnen lekker cool. Buiten is het 16,9 graden en binnen 21,8. De deur lekker open. We gaan ervoor om er nog wat af te krijgen. Ja, mensen, hou het hoofd koel. Probeer het binnen een beetje koel te houden. En als dat niet lukt, ja, gewoon maar een beetje rustig aan, hè. Alles op een half tempo komt helemaal goed vandaag.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Groot Nieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moeten eindjes aan elkaar knopen.

0: gebeurde allemaal in een Joodse wijk. Maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden... bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De files van gisteren staan er op dit moment opnieuw. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Noorderloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli. Tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht. Onder andere tussen Afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44. Tussen Knoopend Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file.
4: Goedemorgen, doe jij aan een tropenrooster vandaag? En zo ja, wat is dat voor jou? Misschien ook wel je kinderen die eerder beginnen en om 12 uur alweer voor je deur staan. Misschien dat je zelf bepaalde klusjes in huis even uitstelt. Of nou ja, vul maar in. Laat het weten via de Groot Nieuws Radio app. Doe jij aan een tropenrooster? En hoe ziet dat rooster er voor jou uit? Ik kan je geruststellen, de Nieuwe Morgen doet zeker niet aan een tropenrooster. Gewoon vertrouwd op het juiste tijdstip, op het goede moment.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bijbeleak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: De Nieuwe Morgen.
17: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.

0: intiem was dat. Een kampvuurconcert met 9000 mensen tijdens opwekking. Een unieke ervaring in ieder geval met Martijn Buwalda. Nu op je radio. Zo wil ik leven. Goedemorgen. Dat je nog steeds met zonder jas de deur uitkomt en ook niet hoeft na te denken over wat je zal eten vanavond. Ik bedoel, het wordt pasta salade of barbecue. Kies je voor menu A of menu B. Zul je ook horen rond lunchtijd. En dat tropenrooster, ja, Margriet laat weten, hier geen tropenrooster nodig. 7 graden en regenachtig. Dat is het geval in het noorden van Noorwegen. Heel veel sterkte daar, Margriet. Lydia, die woont in Nederland. Lekker aan het werk tot 9 uur. Daarna de was wegwerken. Vervolgens afkoelen in een koud dompelbad. Gevolgd door een heerlijke siesta in de hangmat. Zo heb ik aan het einde van de dag ook nog zin om te koken. Klinkt heel aanlokkelijk. De man van Mariet, die is Riet Dekker. En die heeft zijn werktijden wel wat aangepast. Om 6 uur beginnen en dan doorgaan tot het echt te warm wordt. Gisteren was dat ongeveer rond 2 uur. Tempo aanpassen, veel drinken. Nou, dat lijkt wel het advies in het algemeen eigenlijk. Veel scholen en aangepast rooster vandaag. Ik kreeg zelf ook een uitgebreide mail met schooltijden die wijzigen. De ene klas die zo laat uit was, de andere zo laat. Geen les in de middag, tenzij er een toets is. Maar als je een toets hebt die heel belangrijk is, ga je van de ene naar de andere klas. Het zal wel aan mij liggen, maar ik begreep er heel weinig van. Ik vind het allemaal best. Bikini mee en van school direct maar naar het zwembad. Praktisch is het niet altijd even handig, snap ik ook wel. Aan de andere kant, stel je voor dat jouw kind in een klaslokaal met 35 graden moet zeggen of iets met een D of DT is. En is het eigenlijk hitteplan of hittenplan? Mensen, het is warm deze week. En dan is er ook nog het WK. Het land staat op zijn kop deze ochtend. Nou, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Want als ik kijk naar de appjes die er binnenkomen, dan is het nog best wel uit te houden.
1: De dagtekst.
0: Ja, uit het evangelie van Lucas over verloren zijn en gevonden worden. Het verloren schaap, een verloren muntstuk, gelijkenissen daarover. En dan staat er in Lucas 15, vers 10... Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Lucas 15, vers 10 is de dagtekst van vandaag. Een warm goedemorgen.

0: kippenvel. Jesus at the Center van House of Worship. Het kan zijn dat jij donderdag op vrijdagnacht voor de tv zit. Dan speelt Nederland weer op het WK tegen Tunesië. Maar misschien lig je donderdag op vrijdagnacht gewoon lekker te slapen. Kan ook. Ik schaar mijzelf onder die laatste groep. Toch, of je er nou veel of weinig mee hebt, voetbal is een geweldige metafoor voor het leven. In deze WK-periode brengen we dan ook graag een beetje verdieping aan in alle voetbalgekte.
1: Vrienden van Oranje.
0: Je hoort allerlei mensen die in de basis staan van ons team Oranje, de vrienden van Groot Nieuws Radio. We leggen hen door voetbal geïnspireerde vragen voor om deze vrienden van Oranje beter te leren kennen. Zoals Patricia van Roon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, eigenlijk geen vast luisteraar van De Nieuwe Morgen, want normaal gesproken staat bij de klanken bij jou aan in de huiskamer. Patricia, dat moet je nu missen. Zullen we gewoon even schakelen met blij de klanken?
2: Ja, heel goed.
0: Nou,
2: ja.
0: Daar gaan we.
2: Zal ik op ook wel moment uitleggen.
0: Ja, ja, is goed. Ja, prachtig, Patricia. Dat is ons themakanaal met koor- en kerkmuziek. Wat doet dat met jou als je de hele dag daarnaar luistert?
2: Nou, dat doet heel veel met me, want ik ben helemaal niet met het geloof opgegroeid. En ik ben sinds 3 jaar bij de Bethlehemkerk in Den Haag. En toen heb ik pas de psalmen leren kennen. En nou, dus als ik blijde klanken opzet, dat doe ik meestal 's avonds, moet ik eerlijk zeggen, okay, hoor.
0: Ja.
2: Dan leer ik die psalmen kennen.
0: Wat bijzonder. En je zegt, ik ben helemaal niet met het geloof opgegroeid. Hoe is dat zo gekomen dan?
2: Nou, ik ben met voetbal opgegroeid, heel erg.
0: Nou ja, ik vind het op zich niet erg, hoor. Maar
2: nee, hoor. Nou ja, nee, om een lang verhaal kort te maken. Ik ben inderdaad, ja, zeg maar, neutraal, zeiden mijn ouders. Nou, dat bestaat helemaal niet. Maar goed, ik ben neutraal opgevoed. Mijn vader nam me altijd mee naar het voetbal op zondag. En pas zo op mijn 40ste ben ik in Indonesië tot geloof gekomen.
0: Wat?
2: En terug in Den Haag ben ik lid geworden van de Gereformeerde Christen Indonesia Nederland.
0: Ja.
2: De Indonesisch-Nederlandse kerk. En die zongen geen psalmen, maar veel Johan de Heer,
0: ja,
2: destijds.
0: Ja,
2: dus
0: ja,
2: dat hoor je ook in blijde klanken.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En nieuwsgierigheid is gewekt. Hoe kom je dan zo in Indonesië terecht?
2: Ja, mijn man had daar als tiener gewoond. Dus die wilde terug naar toen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben daar een jongetje geadopteerd. Op afstand. Ja, dat is een heel verhaal. Ja. En hij was christen. Hij nam me mee naar zijn kerk. En daar gebeurde het.
0: Wat een ontzettend bijzonder verhaal, ja, zeg, Patricia.
2: Nou, dat is het ook, hoor. Ik sta nog te stralen nu.
0: Nou,
2: eigenlijk,
0: dat kan ik me voorstellen, omdat het leven wel een bijzondere loop met jou heeft genomen.
2: Heel
0: of God
2: bijzonder.
0: Eigenlijk, hè?
2: Heel bijzonder. Dat is 30 jaar geleden al ruim, hè?
0: Zo. Hey, en je zegt zo even tussendoor, ik ben met voetbal opgegroeid, dat is,
2: ja,
0: misschien heel erg. Nou ja, dat weet ik niet, want voetbal en geloof, gaat dat een beetje samen voor jou?
2: Voor mij gaat dat heel goed samen, maar sommige fronsen wel, heb ik gemerkt. Maar ik sta wel heel anders in dat voetbal dan vroeger. Vroeger kon ik niet slapen als ze verloren, bij wijze van spreken. En nu denk ik, ja, dat de beste mag winnen en ze moeten ook al die gekkigheid,
0: nou,
2: niet.
0: Ja.
2: Ja, en gisteren dacht ik even, ik wou dat er 80.000 mensen voor de Heer Jezus juichten met spandoek en uitdossing. Hè. Het is natuurlijk wel een soort pseudo-religie, hoor.
0: Nou, Patricia, ik stel me dat opeens voor. Ja, daar zou je toch kippenvel van krijgen?
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Ja, want dat vind ik nu het leuke van het WK. Al die culturen, al die vlaggen, ja, alles zit door elkaar.
0: Ja.
2: Ik bedoel, waar ik kom in de stadions, word ik nog als een halve crimineel behandeld.
0: Ja, ja, ja. En geloof is ook dit WK best wel aanwezig, hè?
2: Ja, dan gaan ze daar weer over spotten, zoals Johan Derksen. Sorry, Johan Derksen, maar die vindt dat raar, dat een groepje zich dan afzondert van het geheel.
0: Mm.
2: Ja, dan heb ik in de commentaren gezegd, we zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Maar goed, dan krijg je die discussie weer.
0: Zeg, Patricia,
2: ja,
0: in het kader van een door voetbal geïnspireerde vraag, Wie was voor jou een belangrijke coach?
2: Nou, de eerste die echt meteen bij mij te binnen schiet, hij leeft niet meer, is dominee Boediman. Die heeft mij, ja, dat woord kende ik niet, maar zeg maar discipelschap. Hè. Ik kwam in die Indonesische kerk en ik wist van niks. En in de Indonesische cultuur toen zeker ging alles, ja, alles gaat via de dominee. Dus er was nog niet zo dat je iemand in de gemeente kreeg die jou begeleidde. Dus hij begeleidde mij en dat ging per brief. Er was nog geen iPhone of app of weet ik het. Dus ik schreef brieven als ik met een probleem zat of als ik het ergens tegenaan liep. En hij coachte mij, zeg maar. Toen ben ik ook een bijbelschool gaan volgen. Want ik wilde alles inhalen, zeg maar, wat ik had gemist. En daar heeft hij, toen is hij mijn supervisor geworden. Dat moest toen, hè. Je moest iemand hebben naast je.
0: Wat bijzonder.
2: En ik heb er nog eens over zitten nadenken deze dag. Hij deed dat toch een beetje net als Paulus met Timotheus. Hè? Dus in het begin heeft hij me echt heel, heel erg begeleid. Dus heel veel. Maar dat werd steeds een beetje losser. En toen kreeg ik ook... hij was eigenlijk heel slim. Want op een gegeven moment zei hij dat hij het zelf niet kon doen. En of ik dat wel wilde doen. En zo heeft hij mij een beetje... steeds meer verantwoordelijkheid gegeven.
0: Dat is echt een mentor en jij als discipel, wat bijzonder. Ja. En je zegt dat is de eerste wie je aan denkt, want er zijn meer mensen geweest?
2: Nou ja, ik had natuurlijk een voorgesprek, zeg maar. En dus ik dacht eerst alleen maar aan mensen. Maar ik denk, als ik nu in mijn leven kijk, hij is er al lang niet meer. Ja, dan is voor mij mijn coach de Heilige Geest. Dat klinkt heel vroom, maar en dat lukt ook niet altijd. Maar dat is het toch wel, hoor. En ja, er is nog iemand geweest, die heet Alice Yu, die leeft ook niet meer. En die heeft mij begeleid, zeg maar, met alle liederen. Johan de Heer, die heeft me echt de liefde... liefde voor het geloof, hoe kan je dat nou zeggen?
0: Ja, nou blijf zo, ook. Precies zo.
2: Ja.
0: En als ik het zo hoor, Patricia, dan ben jij misschien nu, na al die jaren, ook wel zelf een coach voor mensen om je heen?
2: Ja, nou ja, officieel zijn er slechts twee, door mij weer, één naar de kerk. Die was helemaal afgedwaald, zeg maar. En de ander is echt tot geloof gekomen. Misschien luistert ze nu, dat is Margreet.
0: Oh, dus maar, je bedoelt echt mensen... Ja, en je zegt officieel, maar Patricia, jij vertelt mij nu... flarden uit je leven. Je weet toch niet hoe het loopt?
2: Precies,
0: je weet toch niet wat je voor iemand hebt betekend?
2: Nee. Daarom. Gelukkig weet je dat ook niet. En ik laat de heer zijn werk doen. Maar zelfs op de tribune bij... mag ik mijn club noemen? Nee,
0: ja, natuurlijk mag dat.
2: Sparta Rotterdam, dat is ook heel apart. Want
0: Sparta Rotterdam, ja.
2: Nou ja, Kaap Verdi, die heeft twee spelers van onze jeugd. Nou ja, goed, dat is weer een ander verhaal. Maar,
0: zelfs op de tribune ben jij nog ook bezig met geloof?
2: Nou, achter me wordt... ik heb dan vrije plaats. En achter me is iemand die zit echt voet. Echt GVD voluit, naar mijn oren doen pijn. En dan kijk ik om. Nou, dan word je ook niet heel vriendelijk behandeld, hoor.
0: Nee.
2: Maar... Mijn Facebook-Sparta-vrienden weten allemaal dat ik gelovig ben. En ik heb zelfs ook een keer een boodschap gebracht... van kan geloof en voetbal... kan je 's ochtends U zij de glorie zingen... en 's middags rood-wit is onze glorie. Daar heb ik een keer iets over verteld. En Paulus die heeft zich ook helemaal... in zijn gehoor verdiept om de boodschap te brengen.
0: Ja?
2: Dus dat probeer ik soms wel.
0: Ik vat hem helemaal, Patricia. Zeg, ik wens je een ongelooflijk mooi WK toe. Want volgens mij gaat dat wel lukken. En dank voor de inspiratie die jij een beetje als onze coach ook wel vanochtend hebt gegeven. In ieder geval als een van de vrienden van Oranje. Dank je wel, Patricia van Roon.
2: Geen dank.
0: Ja, en wil jij...
2: Leuk om dit te vertellen.
0: Ik vond het ook heel erg leuk om je te spreken. Een laatste gewetensvraagje dan toch nog, Patricia?
2: Ja, ja.
0: Ga jij kijken, 's nachts van de week?
2: Ja. Nee, alleen als Nederland speelt kijk ik 's nachts.
0: Okay.
2: En ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat Curaçao speelde 's nachts heb ik ook gekeken.
0: Nou, vooruit.
2: Ja. Maar voor de rest niet, nee, dan zou ik nu met hele grote ogen op stilte
0: Nee, dat is ook niet de bedoeling.
2: Ik ga gewoon gewoon op normale tijd slapen en ik sta op. En gelukkig hebben we smart tv's. Hè. Je kan alles terugkijken.
0: Patricia, dankjewel. Mooi om je te spreken nogmaals. En wil jij nou dit Team Oranje ook ondersteunen? Kom dan bij de Vriendenclub van Groot Nieuws Radio. grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ja, bijna in het kader van voetbal, zal je zeggen. Je mag ook verliezen van Eline. Dat is makkelijk, hè? Maar toch leuk ingekopt. Het is bijna 7:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Steeds meer mensen in ons land hebben geldzorgen. Volgens het Nibud komt maar 40% moeilijk rond. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Ook hebben veel huishoudens maar weinig spaargeld om klappen op te vangen. In Nederland zijn tientallen wolven de afgelopen jaren van de aardbodem verdwenen. En het vermoeden is dat ze zijn gedood door stropers. Dat zeggen onderzoekers die denken dat boeren het stiekem hebben goedgekeurd. En de grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK voetbal. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde.
2: Groot nieuws update.
0: Kamerleden van de commissie Asiel en Migratie krijgen vanmiddag 120.000 kaarten overhandigd. Het gaat om een actie van het kerkasiel in Kampen om aandacht te vragen voor de familie Babajans en 420 andere gewortelde kinderen in Nederland. Kerkcentrum De Nieuwe Stad in Amsterdam is een van de officiële culteplekken. Inwoners van Amsterdam-Zuidoost kunnen daar deze dagen terecht. De gemeente richt zich daarbij vooral op stadsdelen waar hitte het hardst aankomt en woningen vaak moeilijk afkoelen. De sluiting van scholen tijdens de coronapandemie werkte kindermishandeling, depressies en eetstoornissen in de hand. Dat zei kinderarts Illy gisteren tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tijdens deze verhoren, die in totaal 9 weken duren, worden diverse betrokkenen uit de coronatijd gehoord. Het idee is dat er lessen kunnen worden geleerd voor een volgende virusuitbraak. En onder meer de SGP en ChristenUnie stellen Kamervragen aan minister Sterk over de acute problemen in de kraamzorg. Directe aanleiding is het bericht dat in onder meer Utrecht en Zuid-Limburg hoogzwangere vrouwen eerder toegezegde kraamzorg niet kunnen krijgen. Er zijn te weinig mensen. Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag zonnig, droog en warm. 23 graden op de Wadden, 32 in het zuiden van het land. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
3: De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een 30 minuten vertraging tussen Afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file.
4: Annemarie Biljart.
0: Marinela, die luistert mee vanuit Zwolle. Patricia meldt zich vanuit België. En Jacco onderweg. Ja, waar precies weet ik niet. Maar hij heeft wel tijd om een fotootje te appen naar de studio.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

Michael W. Smith en Friends. En daarvoor muziek van Darlene Zack, die pas nog deelde over hoe deze verwarrende tijd en wereld waarin van alles aan de hand is haar raakt, en hoe tegelijkertijd de Bijbel handvatten geeft over wat dan te doen. Zoals in de eerste brief van Petrus staat: bid, heb lief en wees gastvrij. En daardoor laat Darlene Zack zich inspireren. Zometeen de overdenking van Els van Dijk.

0: Muziek van de Opwekking Band. De overdenking krijg je op dinsdagochtend in de Nieuwe Morgen van Els van Dijk. Met als thema vandaag veilig.
1: We leven in een angstige en onveilige wereld, waarin allerlei problematieken ons boven het hoofd lijken te groeien. En het is daarom dat ik mensen hoor zeggen dat ze het nieuws maar niet meer volgen. Het is te groot, te veel, te beangstigend. Ik begrijp het wel, maar toch. Het is opvallend dat Henri Nouwen al jaren geleden dit schreef. De stem waaraan wij het meest behoefte hebben, zegt: vrees niet. Wees niet bang. Die stem kondigt een totaal nieuwe manier van zijn aan. Een zijn in het huis van de liefde. Het huis van de Heer. Jezus biedt ons dit huis aan midden in onze angstige wereld. Ik denk dat we juist in deze tijd geroepen worden om met elkaar een dergelijk huis vorm te geven, waarin we ook anderen onderdak bieden. Het is nodig om ons samen te mogen koesteren in de liefde en de trouw van onze Heer en Heiland. Daar wordt de chaos in deze wereld niet minder van, maar ze heeft toch echt niet het laatste woord. Jezus reageert niet op de onrustige manieren in dit leven met de opmerking dat het maar beter is dat we ons niet zo bezighouden met de dingen van deze wereld. Hij bedoelt ook niet dat je je maar moet terugtrekken en een rustig, kalm leven moet gaan leiden, ver verwijderd van de problemen van deze wereld. Wat hij wel vraagt, is het zwaartepunt te verleggen, het centrum van onze aandacht te verplaatsen en onze prioriteiten te wijzigen. Jezus wil dat we onze aandacht verleggen van de vele dingen naar het enig noodzakelijke. Hij zoekt een verandering van het hart. Doorslaggevend is dus of je er met je hart bij bent. Als je bezorgd of angstig bent, bevindt je hart zich op de verkeerde plek. Namelijk bij jezelf. God nodigt je uit om je hoop niet te baseren op iets wat na het verdwijnen van je pijn en je teleurstelling en je verdriet komt opdagen, maar op de feitelijke aanwezigheid van Gods genezende geestkracht te midden van alles wat je doormaakt. Als je ervoor kiest om je soms triviale en oppervlakkige verlangens los te laten en erop te vertrouwen dat je leven kostbaar en zinvol is in de ogen van God, dan begint er echt iets nieuws met je te gebeuren. Iets wat boven je eigen verwachtingen uitgaat. Als je kiest voor hoop, zal er iets met je gebeuren wat ook je eigen voorstellingsvermogen te boven gaat. Het houdt in dat je gaat leven vanuit de overtuiging dat God je in liefde vormt, je in genade draagt en je verhoudt van de bronnen van je angst. Ik kwam een prachtig voorbeeld tegen in een van de boeken van Spurgeon. 5 jonge studenten waren op een zondag in Londen en ze wilden de vermaarde Spurgeon horen spreken. Dat was toen nog in die tijd zo. En terwijl ze voor de deur stonden te wachten, werden de studenten begroet door een man die zei: heren, laat mij u rondleiden. Wilt u de stookinstallatie van deze kerk zien? Ze waren niet zo erg geïnteresseerd, want het was een warme dag in juli, maar ze wilden de vreemdeling niet voor het hoofd stoten, dus ze gingen mee. Ze liepen een trap af en hun gids deed zachtjes de deur open en fluisterde: dit is onze stookinstallatie. En verbaasd zagen de studenten 700 mensen met gebogen hoofden die om een zegen baden over de dienst die spoedig zou beginnen in de zaal boven hen. De man deed zachtjes de deur dicht en stelde zich toen aan de studenten voor. Het was niemand minder dan Charles Spurgeon. En door deze actie liet hij heel duidelijk zien dat het niet om hem gaat in de kerk, maar om de Heer van de kerk en de gemeenschap die gelovigen dankzij hem mogen vormen. Je zou kunnen zeggen dat er zonder gemeenschap geen leven is. De vraag is dus hoe we met elkaar de stookinstallatie van christelijke gemeenschappen, of nog sterker, van het Koninkrijk van God kunnen vormen.

0: Thank you.
1: Jesus Army en Thank You na de overdenking van Els van Dijk.
2: En verder vandaag.
1: Het is zomer, althans zeer zomerse temperatuur in ieder geval. En dus zorgt Benita Miranda weer voor een zomerslied. Vanmiddag komt ze in Backstage langs in de studio. En het gaat dan onder meer over dit lied.
3: Ziel, waarom ben je verdrietig? En voel je zo angstig? En ben je zo onrustig binnenin mij?
1: Ja, dat is fijn hoor. Benita Miranda in Backstage tussen 2 en 4 hier bij Groot Nieuws Radio. Om de zomerse sfeer nog een extra zetje te geven. En dat lukt heel best deze ochtend. Op dit moment nog de ramen open, want het is nog lekker koel buiten.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorinchem. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
2: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd.

0: via eventsforchrist.nl.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen en onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in meskelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurden de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoosten wind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden. De komende dagen steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam. Tussen Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
5: Goedemorgen. Ja, warm, hè? Ja, warm. Nou, op zoek naar het coolste plekje bij jou in huis. Of misschien wel in jouw tuin. Onder die ene boom. Of daar in het hoekje van je keuken. Laat even weten. Het coolste plekje bij jou in de omgeving. Een fotootje erbij via de app van Grootnieuws Radio. Gaan we even een mooi lijstje samenstellen. Zo in de nieuwe morgen.
6: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
15: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU. Samen werkt beter. RMU.nl.
16: GardenOnline.nl

0: Overkapping hoeft niet duur te zijn. Gardenonline.nl.
1: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel Concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: De Nieuwe Morgen.
5: Met Annemarie Biljart.
4: Het christelijke radiostation.

0: En zo is het. No longer slaves, the child of God van Battle Music. Goedemorgen. Op zoek naar het coolste plekje bij jou in de omgeving. Nou, er komen mooie dingen binnen, hoor. Ayan die stuurt een mooi fotootje, loopt op dit moment buiten. Een heerlijke bomenrij. Nu even het coolste plekje, zometeen weer de zon in. Joke die doet in Vlissingen op dit moment de ramen open. Want daar regent het zelfs een beetje. En die koelte laat hij maar binnenstromen. Mariet stuurt een fotootje van de tuinposter van de Dolomieten. Ja, daar koelt het 's nachts in ieder geval lekker af. Teun die zegt, mijn coolste plekje is de hal en het toilet. Harry die laat weten, onder onze overkapping hangt een grote ventilator. Maakt het heerlijk koel en voorkomt ook de muggen. Een beetje decadent misschien, maar wel erg lekker, kan ik me goed voorstellen. En Mike en Klaas, ja, dat was te verwachten natuurlijk. In de auto met Groot Nieuws Radio en de airco aan. Mensen, let een beetje op elkaar vandaag, want het gaat warm worden. En de temperatuur loopt de komende dagen alleen maar op. Ik moet je bekennen, het zwembad in onze tuin is inmiddels weer een feit. Lang getwijfeld zijn we die fase niet al lang voorbij. Nou, ik kan je het vertellen, je bent nooit te oud voor een opblaasbad. Wel te groot misschien, maar nooit te oud. En verder hoeft het wat mij betreft ook niet al te zwaar te maken allemaal. Want het warme weer heeft zeker ook fijne kanten. Geen jas mee, lekker buiten eten. Lange, zwoele zomeravonden. En dan is het nu nog maar ochtend. Dinsdag 23 juni is het vandaag. In Kampen hebben ze alle 120.000 kaarten inmiddels in postzakken zitten. Kaarten die persoonlijk overhandigd gaan worden aan Kamerleden van de Commissie Asiel en Migratie in Den Haag. Het gaat om het kerkasiel in Kampen die dit geïnitieerd heeft. Hoor je zometeen meer over.
1: De dagtekst.
0: Uit het evangelie van Lucas over verloren zijn, gevonden worden. Denk aan het verloren schaap, het verloren muntstuk, gelijkenissen daarover. En dan staat er in Lucas 15, vers 10... Zo zeg ik u, er heerst ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Lucas 15, vers 10 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

0: mighty name of Jesus. Vanmiddag tussen 12 en 2 worden in Den Haag maar liefst 120.000 kaarten overhandigd. Voor jouw beeld, dat past in zo'n 58 postzakken. Dan weet je ongeveer hoeveel dat is. De kaartjes gaan gegeven worden aan de Kamerleden van Commissie Asiel en Migratie. Een kaartenactie vanuit het kerkasiel in Kampen die aandacht vraagt voor de familie Babayans en de 420 andere gewortelde kinderen in Nederland. Herman Stomphorst is coördinator van het kerkasiel in Kampen. Onderweg naar Den Haag. Goedemorgen, Herman.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar even, hoe is het nu met de familie Babayans?
1: Ja, het is heftig voor ze, want het duurt natuurlijk ontzettend lang. Al bijna 600 dagen in kerkasiel. En daarvoor al 11 jaar gewacht op een oplossing. Dat is zwaar voor ze.
0: Ja, en dan mag je in Nederland blijven. Althans, dat wordt gedoogd, om het heel precies te zeggen. Maar je zit wel in die kerk al zo lang. Waarom?
1: Ja? Ze kunnen niet naar buiten inderdaad. En ze zitten vandaag ook vol verwachting naar een livestream te kijken uit Den Haag. Want daar kijken ze naar uit dat Den Haag een oplossing biedt voor hen.
0: Ja, want daarvoor is deze actie bedoeld. Wat staat er op die kaarten?
1: Hele diverse boodschappen. Het zijn blanco kaarten die wij uitgedeeld hebben. We hadden er oorspronkelijk 25.000 besteld. Die waren binnen een dag weg. Uiteindelijk zijn er 120.000 kaarten geschreven. Dat geeft ook aan hoe breed dit leeft. Mm. En er staan boodschappen op voor de politiek. En die variëren van open uw hart tot een rechtvaardig vluchtelingenbeleid. Wil niet zeggen dat kinderen in de knel moeten komen. Hele diverse teksten voor onze politici. En die zijn geschreven ook aan verschillende Tweede Kamerleden, aan de minister. En die hopen we vandaag te gaan overhandigen.
0: Ja, want het gaat dus om de familie Babayans en 420 andere gewortelde kinderen in Nederland. Wat betekent dat als je geworteld bent in Nederland? Jij kan er wel iets bij verzinnen, maar wat behelst die term?
1: Nou, wij stellen die grens op 5 jaar. Dat is natuurlijk een fictieve grens, maar 5 jaar wordt daar algemeen voor gehanteerd. En geworteld zijn, dat wil zeggen, je hebt hier je vriendjes en vriendinnetjes. Je voelt je hier thuis, je weet dat dit het land is. Vaak kennen de kinderen ook het land helemaal niet waar ze naartoe uitgezet worden. In dit geval naar Oezbekistan. Dan kennen ze het land niet en ze worden in één keer zo weggerukt bij hun vrienden en vriendinnen. Dat heeft impact voor de kinderen zelf, maar ook voor hun vrienden en vriendinnen die dit soms ook meerdere keren per jaar meemaken. En dat is gewoon ontzettend triest. Want je trekt als het ware een boom in één keer met de wortels uit de grond. Nou, dan hoop je dat de boom blijft leven als je hem weer herplant. Maar we weten met een boom hoe lastig dat is. Laat staan ook met kinderen.
0: Het kabinet is nu 121 dagen onderweg. Hoe hoopvol ben je nog over dat zij hiernaar gaan luisteren in Den Haag? Dat ze zeggen, nou inderdaad.
1: Nou, als ik alle harde taal hoor, dan word ik heel pessimistisch. Als ik hoor dat er een migratiepact aangenomen wordt waar dit soort kinderen ook in terugkeerhubs buiten Europa geplaatst kunnen worden, dan word ik echt in en in verdrietig. En tegelijkertijd denk ik, het kan toch niet zo zijn. We hebben nu die snelle procedures voor elkaar, wat in 2019 beloofd was. Het kan toch niet zo zijn dat we 420 kinderen daar de dupe van laten worden dat het zo lang geduurd heeft. Die procedures zijn altijd zo lang geweest. Nu worden ze versneld. Dan denk ik, dan zou de overheid toch ook één keer over haar hart kunnen strijken en kunnen zeggen van, wij lossen dat voor deze 420 kinderen op. Dat is niet de grootste uitdaging van Nederland.
0: We gaan kijken of dat inderdaad het gewenste effect heeft. Als die 120 kaarten vandaag worden aangeboden aan die Kamerleden van de Commissie Asiel en Migratie en zeker ook aan minister Bart van der Brink. Herman Stomphorst van het kerkasiel in Kampen, hartelijk dank.

0: gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Waar veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Hey!

0: Hillary Scott and the Scott Family, Thy Will. Half negen is het. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Ongelukken met vetbaars kosten een handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna €250.000 uitgekeerd aan slachtoffers, omdat de vetbiker doorreed of niet was verzekerd, meldt één vandaag. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen door de dure boodschappen en hoge brandstofprijzen, zegt budgetvoorlichter Nibud. Vooral mensen tussen de 18 en 30 komen in de knel. En werkgevers moeten deze week goed inspelen op de hitte, zeggen 2 Arbo-diensten. Ze adviseren extra pauzes, het verlagen van de werkdruk en het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag.
2: Groot nieuws update.
0: Kerkcentrum De Nieuwe Stad in Amsterdam is een van de officiële koelteplekken. Inwoners van Amsterdam-Zuidoost kunnen daar deze dagen terecht. De gemeente richt zich daarbij vooral op stadsdelen waar hitte het hardst aankomt en woningen vaak moeilijk afkoelen. Kamerleden van de commissie Asiel en Migratie krijgen vanmiddag 120.000 kaarten overhandigd. Het gaat om een actie van het kerkasiel in Kampen om aandacht te vragen voor de familie Babajans en de 420 andere gewortelde kinderen in Nederland, vertelde Herman Stomphorst van het kerkasiel net bij ons.
3: En geworteld zijn, dat wil zeggen, je hebt hier je vriendjes en vriendinnetjes. Je voelt je hier thuis, je weet dat dit het land is. Vaak kennen de kinderen ook het land helemaal niet waar ze naartoe uitgezet worden. In dit geval naar Oezbekistan. Je trekt als het ware een boom in één keer met de wortels uit de grond. Nou, dan hoop je dat de boom blijft leven. Als je hem weer herplant. Maar we weten met een boom hoe lastig dat is. Laat staan ook met kinderen.
0: Ja, dat over geworteld zijn. De Nederlandse samenleving is verweest en zoekt haar toevlucht tot oppervlakkige vormen van verbondenheid. Dat betoogde SGP-Kamerlid André Vlag gisteravond in de jaarlijkse Schaapmanlezing. Dat is een politiek-maatschappelijke lezing vernoemd naar een katholieke priester. Vlag hield een pleidooi voor herwaardering van het gezin, schrijft het RD. En onder meer de SGP en de ChristenUnie stellen Kamervragen aan minister Sterk over de acute problemen in de kraamzorg. Directe aanleiding is het bericht dat in onder meer Utrecht en Zuid-Limburg hoogzwangere vrouwen eerder toegezegde kraamzorg niet krijgen, want er zijn te weinig mensen. Het Groot Nieuws Radio weerbericht dan van Buienradar. Bewolking is er op dit moment, ook wat lichte regen, maar verder een zonnige, warme dag met 23 graden op de Wadden en 32 in het zuiden van ons land. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
4: Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum.
5: Annemarie Biljart.
0: Ja, Corrie. Ik ging hier bijna te blozen. Niet alleen het coolste plekje met OE, maar ook het coolste met COO. Omdat ik altijd in de auto zit en naar Groot Nieuwsradio luister.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

Ik hou van mooi weer, maar dit is er toch wel wat over aan het gaan, vind ik. En dan denk ik vooral aan mensen die wonen op een klein appartement, geen tuin hebben en moeten proberen te slapen in veel te warme omstandigheden. Ik bid voor hen. En een tip voor iedereen die op zoek is naar verkoeling. Bij ons in de kathedraal en in vele andere kerken is het nog altijd lekker koel.

Laudate, ik geef mijzelf aan uw volkomen. En daarvoor hoorde je muziek van Thorne Wells. Het middelste vers van de Bijbel, in het middelste Bijbelboek, Psalm 118, vers 18. Het is beter tot de Heer toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Nou, en die Psalm 118, die staat centraal zometeen in de overdenking die je krijgt op dinsdagochtend van Els van Dijk.

0: Hillsong Chapel en Hosanna. De overdenking van Els van Dijk. Je vindt haar hele serie overigens in de podcast Preken en Overdenkingen. Maar de nieuwste afleveringen in de Nieuwe Morgen op dinsdagochtend. Psalm 118 staat centraal.
1: Er zijn van die mensen die veel plezier en voldoening vinden in zaken op een rijtje zetten. In statistieken, in doorgronden van details. Nu ben ik zelf niet zo'n type. Nou ja, ik heb de boel wel graag op een rijtje. Maar ik ben eerder iemand van de hoofdlijnen en hoofdzaken dan een detailjager. Niettemin kwam ik een heel aardig overzichtje tegen dat ik graag met je deel. Het uitgangspunt is Psalm 118. Psalm 118 blijkt volledig symmetrisch te zijn. Psalm 118 is het middelste hoofdstuk van de Bijbel. Psalm 117, net voor Psalm 118, is het kortste Bijbelhoofdstuk. En Psalm 119, net na Psalm 118, is het langste hoofdstuk. De Bijbel heeft 594 hoofdstukken voor Psalm 118 en 594 hoofdstukken na Psalm 118. Als je alle hoofdstukken bij elkaar optelt, behalve Psalm 118, zijn het in totaal 1188 hoofdstukken. Psalm 118 vers 8 is het middelste vers van de Bijbel. En wat staat daar? Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Ik las ergens dat de kans groot is dat je maar weinig nagedacht hebt over de huisvesting van je ziel. We creëren prachtige huizen voor ons lichaam, maar onze ziel moet het doen met een tegen de heuvel aangebouwd krot waar de ijzige nachtelijke wind ons snijdt en de regen ons drijfnat achterlaat. Is het dan geen wonder dat de wereld zo vol koude harten is? Maar het is niet nodig. We hoeven niet buiten te leven. Het is niet Gods bedoeling dat je rondzwerft als een Bedouin. God wil dat je de kou achterlaat en intrekt bij Hem. Onder zijn dak is er ruimte voor je. Op zijn tafel staat een bordje klaar. En Hij wil graag dat je in zijn huis komt wonen. Waarom wil Hij dat? Dat je het huis met Hem deelt? Gewoon. Omdat Hij je vader is. En vanuit die gedachte spreekt het volgende gebed me aan. Heer, ik heb vanavond buiten gestaan. Onder uw wijde hemel keek ik naar boven. En zag miljoenen sterren, grote en kleine. Is het waar? Is uw liefde zo wijd als de hemel? Kent u ons allen zoals u alle sterren kent en feilloos voert langs hun banen? Geef mij vertrouwen in u, ook als er nevels zijn en wolken. Als ik de zon van uw liefde niet zie, uw goedheid en uw grootheid niet kan ontdekken. Geef mij helderheid van geest, om ook in het donkerste uur uw lichtend aangezicht te zien en uw vriendelijke ogen te ontwaren. Het eerste en het laatste vers van Psalm 118 luidde: Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig.

0: Joke Buijs. En stromen van zegen. Even kijken hoor. Geld overgemaakt voor het zwembad. Tim, goedemorgen.
1: De eerste blessing van de dag.
2: De eerste verzoekplaat vandaag is voor Hanna. Van Judith horen we dat je na tegenslag weer bent opgestaan. En je bent een fantastische vriendin. En Judith die stuurt ons voor jou op pad met een blessing. We zijn er zo met muziek op maat. Mochten we trouwens nog ergens een tussenstop moeten maken voor morgen, laat het even weten. Geef ons even door welke plaat er dan gedraaid mag worden. En dan, dan gaan wij aan de slag voor je. Een appje naar de studio en gewoon lekker die radio aan.
0: De blessings zijn er na het nieuws van 9 uur.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HAZET.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
14: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna 250.000 euro, meldt 1Vandaag. Het fonds springt bij als de

0: In het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoosten wind. De komende dagen nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Staan nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda-West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier.
4: Yes, dank ANWB. Zometeen in Blessings draaien we natuurlijk weer jouw verzoekplaat. Een zegen voor het land. Maar eerst een stukje afstemming. Laat even weten, wie ben je? Waar kunnen we je bereiken vandaag? En wat houdt jou op dit moment bezig? Deel met ons jouw unieke luisterstatus. We stemmen weer graag op je af met de Blessings.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Blessings.
17: Met Tim Hendricks.
1: Het christelijke radiostation.

Delirious met I Could Sing of Your Love Forever. En het is mooi om jou te zien binnenkomen hier bij Blessings. Erna checkt in, zegt goedemorgen vanuit een zonnig Hoge Zand uiteraard op deze dag. Wat wasjes draaien en even een uur Blessings genieten met een bakje koffie. Een gezegende uitzending iedereen. Goedemorgen Erna. Heidi die vinden we vanmorgen bovenop haar koffer. Ze stopt de laatste dingen erin en probeert hem dan dicht te krijgen om vanmiddag op het vliegtuig te stappen richting het eiland Rodos. Arinka die maakt momenteel een kerstpuzzel. Aniek uit Arnhemuiden die heeft haar bouwradio aangeslingerd. Zegt ik ben lekker in de schuur plinten aan het schilderen. Wie verzint dat nou met die hitte? Maar op de een of andere manier is dat voor mij perfect schilderweer. Al 5 jaar aan het klussen in onze woning. En deze plinten die lagen nog te wachten op een hittegolf. Albert Groeneveld zegt lekker mijn verjaardag aan het vieren met mijn vriendin. Iedereen een gezegende uitzending. En Cora meldt zich vanuit een zonnig Hardenberg en laat weten, mijn zoon ligt ziek op de bank met een dikke trui aan en een deken over hem heen. En ik ben deze emmer bessen aan het schoonmaken. Fijne blessings, zegt Cora. En Cora, ik zeg beterschap voor jouw zoon. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is hè, op deze dinsdagmorgen. Dit zijn de blessings van 23 juni in het jaar 2026. En Martijn Buwalda zingt voor je, je zou eens moeten weten. Dit liedje aangevraagd door Judith Jacobsen. Voor Hanna, lieve Hanna, zegt Judith. Zo knap hoe jij na tegenslag je steeds weer weet te herpakken. Je zou eens moeten weten hoeveel bewondering ik daarvoor heb. Dit liedje is voor jou, om je dat te vertellen. Je bent zo'n moedige vrouw. En ik ben dankbaar voor onze hechte vriendschap. Tot snel en liefs van Judith.

0: mag de muziek vandaag persoonlijk opvatten. Dit was Martijn Bewalda en hij zong voor je. Je zou eens moeten weten. En Judith dacht bij dit liedje aan jou, Hanna. Geertje de Boer, Geertje de Boer uit Ureterp. Goedemorgen. We gaan een heel mooi lied draaien. Reijer en Anne-Michel die staan klaar met het liedje. Voldoende voor vandaag. Maar eerst ga ik het woord geven aan Petra. En Petra spreekt ook weer namens Sibylle, namens Melle, Sanne en Ime en Johannes.
1: Lieve Mem, vandaag is het Mem haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd. We zijn dankbaar voor weer een nieuw levensjaar. En voor wie Mem mag zijn voor ons. Een lieve, betrokken en sterke moeder. Of zoals Ilko zegt, je mag er zijn, Geertje. Zeker als moeder ben je een topper. En natuurlijk altijd lief en aardig. We houden van Mem. Liefs, Sibylle, Melle, Sanne, Ime, Johannes en Petra.

Meijer en Anne-Michel met voldoende voor vandaag. Ik stel voor dat we nog even een rondje luisterstatussen doen. Even kijken hoe het met Christine is. Die zegt, ik heb vandaag een cursus, de kracht van spel, voor nieuwe input voor mijn kindercoachingspraktijk. Het is een monster, dus ga vanavond ook heerlijk naar het strand. Ah, succes Christine, klinkt mooi. Johan heeft zojuist harsspetters op de lak van zijn auto proberen te verwijderen. Deels gelukt, ja, en het valt er vervolgens gewoon weer op. Mariet, die viert haar oudejaarsdag. Geniet er nog even van, Mariet. En Jeanette, die gaat zo vrijwilligerswerk doen. Luisterstatus van Johnny, die zegt in de Westerschelde-tunnel 60 meter onder NAP met Grootnieuws Radio naar Hoek. Ja, dan ook een verdrietige luisterstatus. Gert-Jan, jij laat weten dat je onderweg bent naar een dankdienst voor een luisteraar van Grootnieuws Radio. Johan van Dijken. Hij was schipper. Annemarie en Arjan, ja, voor jullie een hele mooie luisterstatus. Want vandaag is jullie trouwdag, 15 jaar getrouwd vandaag. Van harte gefeliciteerd allebei. Fantastisch, we vieren het mee hoor. En dat doen we ook met het draaien van het volgende lied. De zegen. Over jullie uitgezongen door Eline. En ook over jullie uitgezongen Jannes en Eefje Post uit IJsselmuiden. Want ook jullie mogen jullie huwelijksjubileum vieren. En daarom deze blessing namens jullie liefhebbende kinderen en kleinkinderen. Ze laten weten, lieve Jannes en Eefje, van harte gefeliciteerd met jullie 55-jarig huwelijksjubileum. Vandaag vieren we dit heugelijke feit samen met alle die jullie lief en dierbaar zijn. In al die jaren is er veel gebeurd. En noemen we op een dag als vandaag ook de naam van Bertus. We wensen jullie Gods onmisbare zegen toe. Jullie liefhebbende kinderen en kleinkinderen. En dit is Eline met de zegen voor jullie.

Harry en Ellen met de zegen in de rug weer onderweg naar huis vanuit Frankrijk. Goeie reis, Harry en Ellen. En goedemorgen alle medewerkers van het Lente Scheuze College uit Vlaardingen. Een blessing voor jullie. Ik mag voor jullie draaien voor King & Country, Unsung Hero. En hier zit een boodschap voor jullie in. En ik mag daar het volgende aan toevoegen. Jullie krijgen deze plaat aangeboden door de familie de Jong. Ouders van Merel. En Merel zelf natuurlijk. En de boodschap luidt: beste medewerkers van het Lente Scheuze College. In het bijzonder de docenten van TL. We willen jullie bedanken voor de fijne jaren die Merel bij jullie op school heeft gehad. Vanaf dag 1 kwam Merel al enthousiast thuis over hoe geweldig ze de school vond. En ze is eigenlijk altijd enthousiast gebleven. Het was heel fijn om te zien dat jullie als docenten altijd in haar bleven geloven en bleven investeren. Merel is dankzij jullie echt gegroeid en we zijn jullie ontzettend dankbaar. We wensen jullie Gods zegen toe en ga met God, jullie doen prachtig werk. Groetjes van de ouders van Merel en Merel zelf natuurlijk. En gaaf dat het ook gewoon gezegd wordt. Dat is goed dat tegen elkaar te zeggen. En voel je vrij als je zelf ook een boodschap hebt door te geven met een mooi lied in dit programma. Ga naar grotingsradio.nl/blessings en vraag hem aan. Maar wij gaan dus nu luisteren naar Unsung Hero voor King & Country. Voor, nogmaals, alle medewerkers van het Lente Scheuze College uit Vlaardingen.

voor deze blessing met For King and Country, Unsung Hero. Ja, ze schreven dit liedje voor hun moeder. Maar in dit geval dus, ja, slaat het ook heel mooi op de medewerkers van het Lente Scheuze College uit Vlaardingen. En over Unsung Heroes gesproken, je bent er ook een. Pa Ton Wierks uit Dordrecht. Ja, als vader word je, ja, zeer gewaardeerd, word je... Ja, ben je geliefd? Laura, je dochter hier, ze zegt zondag was het vaderdag. En ik wil je zeggen dat ik trots ben op jou. Dat ik trots ben op hoe je steeds meer groeit in het geloof. En ja, God bless you. En we maken de blessing af met deze plaat. Laura heeft het voor je uitgezocht en dat is niet voor niets. Luister naar de tekst. Luister naar hoe Gerald en Linda Troost het voor je zingen. Goud in jou, aangevraagd door je dochter Laura. Ton Wierks uit Dordrecht. Het is voor jou.

was het verzoek van Mike Leeflang, dus bij deze Trinity met Mooi hier voor je op Gronings Radio vandaag. En ik krijg net door van Gerlies dat Gerold en Linda, we hoorden ze net met het liedje Goud in jou, ze vieren vandaag hun trouwdag, dus felicitaties voor hen op zijn plaats. Absoluut Gerlies, gefeliciteerd Gerold en Linda, ook namens ons. En dan namens Rutger de volgende plaat, want zegt Rutger, graag wil ik een mooie blessing opdragen aan Gideon Hiemstra. Hij is een trouwluisteraar van jullie. Hij luistert heel Europa door in zijn vrachtwagen. Vorige week is hij in zijn vakantie getroffen door een hartstilstand. Gideon, wij wensen jou en je dochter Gods zegen toe en zijn helpende hand. Namens Rutger, plump, and God will take care of you.

Gideon, voor jou en je dochter. God will take care of you. Van Plamp. En deze was natuurlijk ook voor jou, Rianne, op een dag dat je je even niet zo fit voelt. En Nelly Hobo, je zegt: ik wil graag een blessing opdragen aan mijn buurvrouw Hanna. Het is vandaag 4 jaar geleden dat haar man Piet overleden is en het blijven moeilijke dagen. We draaien Psalm 121 met de muziek van Sela. Je hoort de woorden uit deze psalm terug in het lied Als ik naar de bergen kijk. En dit lied ook voor Diane van Reelwijk uit Hazeswoudendorp. Met een hele dikke knuffel van Sabine Teel erbij. Want lieve Diane, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ik wens jou een hele fijne dag. Een dikke knuffel dus en muziek van Sela. Als ik naar de bergen kijk.

0: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: Ja, ik krijg een verzoek en een luisterstatus van Romy Haarsma. Romy zegt, ik ben nu 3 weken onderweg in het zonnige Spanje naar Santiago de Compostela. Nog maar 90 kilometer te gaan. Nou, 90 kilometer nog maar. Nou, daar ben je er bijna. Ik hoop zondag na 12 jaar samen met mijn man en onze 4 volwassen kinderen aan te komen op mijn bestemming. Onderweg luister ik elke morgen naar Blessings en geniet daar enorm van. En ja, ik vraag het lied I've Got Joy aan. Het komt vaker voorbij. En ja, ik wil hiermee ook een hartelijke groet overbrengen aan mijn zus Sjilke en schoonzus Renske. Ik wens jullie nog vele gezegende en bemoedigende uitzendingen. Heel veel liefs van Romy. Romy, jij heel veel succes met nou, de laatste loodjes, 90 kilometer. Heel veel succes voor jou. I've Got Joy voor onderweg. Sissy Winans komt eraan. En ik draai deze plaat ook namens Marian. Marian die felicitaties wil doorgeven aan haar lieve man. Haar lieve man die vandaag 47 jaar is geworden. Dus ook voor jou namens Marian deze plaat.

0: I've got Jesus, so I've got joy. Wat een heerlijke plaat om mee richting Thijs en Jorieke te gaan. Want die zitten zo weer voor je klaar. En ja, wel weer gaaf hoor. Ik heb hier heel veel zin in de uitzending vandaag met Otto de Bruyne. Ja, dan weet je het wel. Dan is het inspirerend. Dan hang je aan zijn lippen. Thema vandaag is mens worden. Misschien wel ons grootste doel op aarde en tegelijk het doel waar we vaak ver van wegdrijven, omdat we meebewegen in de stroom van onze tijd. We horen hoe Otto dit zelf ontdekt. Hoe het mens worden helpt om op God gericht te zijn en niet op de afgoden van onze tijd. Dus zometeen Otto de Bruyne in Thijs en Jorieke. Bedank ik jou heel erg voor het luisteren naar de blessings en het doorgeven van de blessings. Met natuurlijk altijd de uitnodiging om zelf ook een blessing door te geven. Dat kan met een plaats op de radio. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/blessings.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hey, zag je dat ook?
1: Wat?
4: Die auto voor ons, met een Grootnieuwsradio bumpersticker.
1: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
4: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
1: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
4: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt een vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Files worden weer korter. Er staan nog wel een paar lange files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file bijvoorbeeld tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat. En door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout staat de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 29 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur.
23: Zometeen
24: Thijs en Jorieke.
25: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
26: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
26: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
26: Aldi.
27: Bij Hema houden we echt van...

0: Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
8: Thijs en Jorieke
9: met Lucas Kramer.
8: Het christelijke radiostation.

0: Natalie Grant. I'm gonna praise you. En Mary Mary. I'm gonna praise you. You're the Shackles.
1: Thijs en Jorieke.
2: Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 23 juni 2026. Leuk dat je luistert vandaag naar Thijs en Jorieke. Ja, er zijn veel verhalen te vertellen vandaag. Maar eentje die mij vers op het netvlies staat. Ja, dat is het verhaal van vallen en weer opstaan. Ja, afgelopen weekend heb ik meegedaan aan Cycle for Hope. Dat is een fietsevenement voor de hoop. Misschien heb je er wel van gehoord. We hebben geld opgehaald van mensen die bijvoorbeeld leven met een verslaving. En ook, en ik weet niet of je dat ook kent, dat is een proces van vallen en opstaan. Ja, de ene keer dan gaat het heel erg goed. En de andere keer zit je weer in een diep dal. Ja, en precies dat heb ik ook wel ervaren in de 5 etappes die ik heb gefietst de afgelopen weekend. Ja, ik moest in 1 etappe zelfs opgeven vanwege de hitte. Het was echt beter dat ik gewoon even niet ging fietsen. En ik dacht ook wel, ja, als dit het wordt met deze vorm, met deze toestand, met deze omstandigheden, ja, dan gaat het me echt never nooit lukken. Nou, het wonder is, in zo'n fietsevenement, maar ook in het leven, ja, dan zijn er mensen die je er doorheen trekken, die naast je staan, je helpen, je een duwtje in de rug geven, een koude douche geven, gewoon op de fiets, dat kan gewoon. En ergens ben ik er ook vast van overtuigd dat je kracht van boven ontvangt. Juist ook op kwetsbare momenten. En dat heb ik dus afgelopen weekend ook mogen ervaren. Ja, tijdens Cycle for Hope.

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

Phil Wickham en Homesick for Heaven. En daarvoor hoorde je de Opwekking Band en Heer ik roep vanuit het dal. Ja, vandaag in Thijs en Jurieke horen we een gesprek uit het rijke archief van dit programma. En vandaag een gesprek met Otto de Bruyne. Thijs en Jurieke spraken hem over het thema mens worden. En dat is een groot doel dat zomaar uit het zicht kan verdwijnen als we meebewegen in de stroom van onze tijd. Ja, zometeen hoor je dat gesprek. Na muziek van The Psalm Project. God van liefde, God van trouw.

0: Een prachtig lied deze dinsdagochtend bij Groot Nieuws Radio. God van liefde, God van trouw. Dat was de Psalm Project. Ja, je zou kunnen zeggen dat we vandaag een beetje op de filosofische tour gaan. Want Thijs en Jorieke spraken vorig jaar met kunstenaar Otto de Bruyne over wat ons mens maakt. Ja, je zou ook kunnen betogen dat we het gaan hebben over de kern van ons bestaan. Namelijk hoe God ons gemaakt en bedacht heeft. En waartoe we zijn voorbestemd. En hoe ons hele wezen op hem gericht mag zijn. We gaan luisteren naar dat gesprek met Otto de Bruyne.
1: We hebben het vandaag over mens worden. 30 jaar geleden schreef je een boek met die titel. Is het een thema dat al dus heel lang met je meegaat?
2: Nou, 40 jaar.
1: 40 jaar al?
2: Ja, jouw leeftijd.
1: Oh, in 85.
2: Ja. Nee, kijk, ja, 83. Dit is een thema wat eigenlijk altijd bij me gebleven is. Ik denk via mijn moeder, die heel erg lette op: ben je echt of ben je niet echt? Wie ben jij? Dat kon ze zo indringend vragen ook. Ja, voor een puber altijd, niet altijd even leuk, maar goed.
1: En wat antwoordde jij dan?
2: Nou, toen zij het vroeg, probeerde ik dat te ontwijken. Want je was natuurlijk iets aan het maken op die tijd. En nu denk ik vaak van ja, het is wel de meest goede vraag eigenlijk. Maar het gaat om de mens. En de hele Bijbel gaat om de mens, niet om God. Het gaat over de God die mensen zoekt. He, dus eigenlijk is het zo dat ik denk wel eens, waarom ben ik nou ooit christen geworden? Niet omdat ik zo'n veel zondebesef had of dacht van, oh help, ik ga naar de hel of zoiets dergelijks. Maar eigenlijk, ik wilde gewoon vreugde. Joy, joy, joy, joy. Dat was eigenlijk, want ik was een somber type in mijn puberteit, filosofisch ingesteld. Ik luisterde naar zware klassieke muziek, Rachmaninoff en zo, noem maar op. Ja. Ik ben zo'n zware ziel, ben ik eigenlijk. Mm-hmm. Een beetje melancholisch aangelegd vanuit mijn Zeeuwse achtergrond. Nou, met andere woorden, deze man had vreugde nodig. En blijkt dat vreugde het grote doel van God is. God wil lachen. Het hele leven is bedoeld om, niet lachen voor de lol, maar vreugde te hebben omdat je wordt wat je bedoeld bent te worden. He? Dus wat liefde, als je zegt wat is liefde? Het doel van de liefde is de vreugde. En de vreugde is nog belangrijker dan de liefde, want de liefde gaat naar de vreugde. Eerste stap is liefde natuurlijk, weet ik ook wel. Maar je komt bij de vreugde. En ik hoorde een trompetje. Ik was ergens terechtgekomen op een of andere jongerenbeweging in Haarlem. En daar was een piano en er was een trompetje. En dat trompetje dat heeft mij gewoon over de streep geholpen. Niet een of andere leer of een of andere bijbeltekst of weet ik veel wat. Maar dat trompetje dat speelde: dit is mijn vreugde, altoos te zijn. Heel ouderwets lied.
1: Ja.
2: Weet je wat dat? Ja, een hele oude. Maar in ieder geval, de tekst interesseerde me ook niet. Maar dat trompetje, de vreugde, het enthousiasme, daar kwam alles samen.
1: Toen voelde jij die vreugde en je dacht, dit is het.
2: Dat wil ik. Dat wil ik, maar hoe? Nou, dat bleek eigenlijk gaandeweg dat ik een keer door mijn knieën moest zakken. Om te ontdekken dat het niet om mij ging, maar om wat God wilde met mijn leven. He, dus die omslag moet je maken. Maar uiteindelijk ga je pas veel later ontdekken waar die vreugde vandaan komt en hoe die vreugde als het ware geboren wordt in je leven. Dus ja, ik denk.
1: Dat is dus wat jou destijds dus raakte. Je hebt er dus 40 jaar geleden al over geschreven. Je bent nu dat boek aan het herzien. Waarom is het dus een thema wat toch dus zo na aan jouw hart gaat?
2: Omdat ik kijk, ik heb heel veel gezien. Ik heb in Afrika gewoond, sloppenwijken noemen op, armoede. Ik heb bij Tierfund gewerkt, 17 jaar lang. En ik heb gezien wat armoede kan doen. En het gekke is dat in het diepste putje van de armoede zie je mensen toch vreugde hebben. Dus het gaat niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant. Er is een mens die in de moeite en in de ellende en in de verdrukking toch vreugde kent. En Jezus zegt het ook. Die zegt op een gegeven moment in zijn zaligsprekingen, zegt hij, zalig degene die vervolgd worden. En meteen erop zegt hij, verheug je. Want, met andere woorden, nu ben je bij de kern gekomen. Dat je namelijk de volwassenheid hebt bereikt om het offer te willen betalen voor de liefde. En voor mij. En voor het recht. En dat is jouw grootste vreugde. En niet de korte termijn behoefte, bevrediging, die wij lol noemen of vreugde of nou ja, likes of leuk.
1: Dus wat is voor jou, want je roept al, het gaat om de vreugde. Wat is dus voor jou vreugde?
2: Ik denk dat vreugde voor mij is een combinatie die heeft te maken met vrede, vrijheid, vreugde. En die te maken heeft met humor, met zelfrelativering, met weten dat het goed is, weten dat je omsloten wordt door een feestje, door een maaltijd. De tafel is heel belangrijk. Het is het middelpunt van de kerk ook. De tafel waar je eet, waar je samen bent. En de vreugde dat jij er mag zijn aan die tafel.
1: Dat is vreugde.
2: Ja.
1: Je bent het boek aan het herzien. Dat deed je een paar jaar terug ook al. Toen met het boek Brood voor een gebroken wereld. Heeft dat te maken met de levensfase waar je in zit? Een soort terugblikken en je boodschap aanscherpen?
2: Nou, ik word iedere keer weer opnieuw getriggerd. Door die helezelfde vraag. Ben je mens geworden? Ik sta voor de spiegel. Ben 40 jaar christen? Nee, ik ben, wat zeg ik? 60 jaar of 55 jaar christen. Sta voor de spiegel. Wat staat er voor die spiegel? En een of andere tuitkop die precies weet hoe het in elkaar zit, of een blokhoofd met een goede leer en zo. Of wat voor type? Ben ik bang voor deze wereld? Ben ik bang voor de maatschappij? Trek ik me terug in een hoekje, een of ander halleluja-hoekje, terwijl ik daar zit te zingen dat Jezus koning is over de hele wereld? Trek ik me terug in een soort muizenholletje, weet je wel? Wat is dit eigenlijk, dit hele christenleven? En hoeveel tijd heb ik besteed aan geneuzel? En die vraag kwam weer terug nu ik op deze leeftijd ben, dik boven de 70. Dat ik denk van ja, ben je nou mens geworden? Vind ik een leuke vraag. Maar dat is niet zoiets van een heel dramatische vraag, maar het is een soort samenvatting. Want toen ik in jaren 35 was, schreef ik een boek erover, hield ik daar toespraak over, en ik verbaas me dat het een rode lijn van mijn leven is.
1: Wat verbaast je?
2: Ja, verbaasd. Ik denk, hè, heb ik dat in 1983 ook al gezegd?
1: Ja.
2: Ja, kennelijk is dat een spoor geweest. Ik ben christen geworden om mens te worden. Ik ben geen mens die christen moest worden. Nee, ik ben christen geworden om een ander doel. Mens te worden. En dat is voor mij een heel groot perspectief. En ik denk dat God zegt ook niet, laat ons christenen maken, of gereformeerden, of hervormden, of katholieken, of evangelische. God zegt, laat ons mensen maken.
1: Dus ook niet, laat ons christenen maken.
2: Absoluut niet. Dat worden we genoemd door andere mensen. Kijk, Thomas Halik.
1: Zo noemen we onszelf ook natuurlijk.
2: Ja, moet je mee uitkijken.
1: Ik ben christen.
2: Ja, dat wil ik ook wel graag zeggen. Dat is geen enkel probleem. I'm proud to be a Christian. Dat is geen enkel probleem. Maar ik vind wel dat het een versmalling is, want God maakt mensen. En er zijn mensen die niet eens weten dat ze christen zijn, omdat ze de naam van Jezus misschien niet eens kennen, maar van ik zeg, welkom in het Koninkrijk van God. He, als C.S. Lewis, die schrijft op een gegeven moment in zijn laatste boek, De Laatste Strijd, The Last Battle, dan zit er een soldaat van de duivel zit in de hemel. En dan zegt prins Caspian, wat doe jij hier? Je hoort hier niet. En dan komt Aslan, de leeuw, die komt dan als Christus, die komt erbij en die zegt, iedereen die oprecht naar de waarheid gezocht heeft, heeft niemand anders gezocht dan mij. En dan zeg ik bij de waarheid ook de goedheid, de liefde. He, dus met andere woorden, er zijn wegen die wij niet kennen, maar God zegt, hier zijn mensen gemaakt. Dus dat is een heel brede opvatting. En ik heb moslims gesproken, prachtige mensen, die zeggen van ja, wij zijn in dat opzicht één, en God maakt wel uit hoe dat verder zit in de toekomst.
1: Want ze zijn mens geworden.
2: Ze zijn mens geworden en ze zijn een voorbeeld voor mij.
1: Waar ben je mens geworden?
2: Ik denk dat je iedere keer weer gecorrigeerd wordt door het leven zelf. De liefde, het huwelijk, de kinderen, je lichaam, je psyche, je denken. Op een gegeven moment ga je tegen de vlakte. Op een gegeven moment ga je door een burn-out of door een hevige toestand. Dat zijn hele onverwachte processen die je niet moet gaan zoeken, maar die over je heen komen. En door imperfectie en teleurstelling en door een grondhouding te hebben van geven, van gunnen, van er willen zijn voor een ander, voor jezelf, voor deze wereld. Die grondhouding en het leven wat jou corrigeert, ja, die maak je gaandeweg steeds meer mens. En soms moet je weer bij nul of bij af beginnen.
1: Maar wat is dan mens zijn?
2: Mens zijn is, ik zal een portret geven. Dat is iemand die arm van geest is, die kan treuren, die gerechtigheid zoekt, die barmhartig wil zijn, die vrede sticht, die het offer wil betalen van het lijden en die de vreugde kent. Dat zijn de 9 zalensprekingen van Jezus.
1: En dat maakt je mens.
2: Nou ja, dat zegt Jezus. Dat is de gelukkige mens, de echt gelukkige mens. Dat is de mens die in deze wereld, in deze tijd, dus de mens van nu, mens is geworden. En als er geen offer meer is, als mensen wel alleen maar op zichzelf vertrouwen en eigenlijk alles menen zelf te kunnen realiseren en niet in offer brengen, het hele begrip offer niet kennen of het begrip belofte niet kennen. Een belofte doen is volwassen worden, is mens worden. En je daaraan houden, dat is mens worden. Een deugd en een plicht te kennen, dat zijn allemaal kanten die in onze maatschappij lastig zijn geworden. Maar dat maken je wel mens.
1: En is dat waar God in ons leven mee bezig is? Om ons steeds meer dan tot die mens te maken?
2: Ja, want hij is degene die mensen maakt. Het is de kraamkliniek. De gemeente en de kerk is ook gewoon een kraamkliniek. Dan ga je door het geboortekanaal heen en dan zie je de wereld en dan word je mens.
1: En dan ben je een baby.
2: En dan word je mens. Hè? Dat is een,
1: dus dan word je mens?
2: Levenslang. Ja. Het is nooit af, klaar. He, dus je bent onderweg. En dat je bent mens en je wordt mens levenslang. Dus dat is zo is dat. En dat is leuk, dat is echt mens.
1: En dat is waar je zegt, daar is God soort van mee bezig. Want je bent geboren, dus je bent een mens. Ja. Maar dat menswording, dat is een levensproces.
2: Ja, maar dat is het karakter van een mens. Een dier zegt dat nooit. Die zegt niet, ik ga dier worden. Nee, het typische van een mens is dat hij weet dat hij onderweg is naar iets wat hij zou willen. Mm-hmm. Worden, groeien, streven, bereiken. He, dus typisch wat wij. Dat is nou echt een mens.
1: He? Dieren doen dat niet.
2: Nee. We zijn mens tussen engel en dier. En, zegt Pascal. En dat wil zeggen, tussen de dier en de engel zit een mens. U heeft hem bijna goddelijk gemaakt, zegt de Bijbel. Maar dan zegt Pascal erbij, maar mensen die een engel willen zijn, worden heel gauw beestachtig, een dier. Mm. Dan raken ze hun positie kwijt. Want dan willen we heiliger zijn dan we eigenlijk zijn. En dan gaan we spelen dat we meer zijn dan we zijn. Dat heet zonde. Mm. Dat heet dat je je plaats niet weet. Dat je niet in je eigen schoenen loopt. Snap je?
1: Ja, maar dat zeg je ook in een preek die je hierover gehouden hebt. Zeg je ook van, mens worden is ook dus in je eigen schoenen gaan staan.
2: Ja.
1: Dat jij wordt.
2: Ja,
1: en dat je niet iemand anders.
2: Precies.
1: Wordt, die echtheid, die vraag die jouw moeder aan jou stelde. Ja. Wie ben jij nou echt?
2: Ja. Nou ja, dat waren de oude Grieken, zeiden dat ook. Hè. Die zeiden op een gegeven moment, ken uzelf. Dat stond boven de tempel van Delphi. Ken uzelf. En dat betekent eigenlijk niet zoiets van psychologisch, van weet nou precies hoe je in elkaar zit. Lees nog eens een boekje over psychologie. Uh-huh. Nee, het betekent, ken jouw plaats. Ten opzichte van God en zijn schepping. Want daar sta jij tussenin. Hè? Jij staat tussen de natuur en de anderen in en alles om je heen. En jouw maker. En die plek is heel cruciaal dat je dat in de gaten houdt. Dat je niet voor God gaat spelen. En dat je hem ook niet vergeet en alleen maar voor boom of dier gaat spelen.
1: Ja. In dat mens worden, zit daar voor jou dan de kern van het evangelie?
2: Absoluut. Het evangelie gaat over de mens. En Jezus is een middel, is geen doel.
1: Want hoe heeft Jezus offer hier alles mee te maken?
2: Nou, toen hij zei, het is volbracht, toen zei hij eigenlijk, nu kunnen we de mensen weer mens worden. Nu staat de deur weer open voor de mens. Want voorheen was hij verdwenen. Hij had zich verstopt. Hij zat achter de struiken. Hij moest geroepen worden, waar ben je? En waar is je broer? Waar ben je nou, verdwijnende mens? Je bent verdwenen. En Jezus brengt ons weer thuis. Hij zegt, ik ben de deur. Waar naartoe? Naar het mens zijn. Voor Gods aangezicht. Opdat God vreugde kan hebben over ons en wij met hem. Joy unspeakable.
1: Dan kom je weer op die vreugde.
2: Vreugde is het centrale punt.
1: Dus Jezus is het middel om ons terug te brengen tot het mens worden.
2: Ja, het kruis van Golgotha is geen doel. Het is de as van een wiel. Het draait er wel om, maar het gaat er niet om.
1: Maken wij het vaak tot een doel?
2: Ja, waarom? Omdat wij altijd bang zijn dat we gestraft worden voor onze zonden. Dus het kruis is zo belangrijk. Omdat we niet naar de hel willen, maar naar de hemel. Dus het kruis is zo belangrijk. Met andere woorden, het kruis wordt het centrum vaak van alles wat je dan hoort. Je denken dat het daarom gaat. Maar dat is niet waar. Het is een weg. Een waarheid over het echte. Het is de ware weg over het leven. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, hij is de ware weg naar het leven. Dat klinkt een beetje oneerbiedig. Maar het is gewoon, als de zonde er niet was, was het kruis ook niet nodig geweest. Dus door ons verstoppertje te spelen, door onze verdwijning, heeft God gezegd, ja, maar dan moet ik mijn zoon geven om jullie weer terug te halen. En toen dat gedaan was, hij zei, het is volbracht. Zegt hij, laten we nu weer de mensen maken.
1: Ja, toen kon dat weer doorgaan,
2: ja.
1: Mensen maken.
2: Ja.
1: Zoals
2: ja.
1: In hoe we bedoeld zijn.
2: Ja, en dan een enorm feest.
1: Weer die vreugde.
2: De vreugde, voortdurend. Joy. I tell you.

0: Met kunstenaar, spreker en schrijver Otto de Bruyne hebben we het vandaag over mens worden. Misschien wel ons grootste doel op aarde en tegelijk een doel waar we vaak ver van wegdrijven, omdat we meebewegen in de stroom van onze tijd. We horen hoe Otto dit zelf ontdekt heeft en hoe het mens worden helpt om op God gericht te zijn en niet op de afgoden van onze tijd. Ja, Otto, heb jij er eigenlijk lang over gedaan om te ontdekken wie je niet bent?
1: Dat heb je wel geprobeerd te vermijden in ieder geval. Maar op een gegeven moment word je door het leven ingehaald. En dan ga je plat met een burn-out of met een behoorlijke klap die ik meegemaakt heb, fysiek, in een ziekenhuis, noem maar op. Je eigen geliefde en je kinderen, die houden je ook al even bij de les. Dus de realiteit van het leven vraagt je toch iedere keer weer om je eigen schoenen te gaan lopen.
0: Wat ben jij niet? Wat heb je ontdekt wat je niet bent?
1: Inderdaad, het gekke is dat je 20 bent en je denkt alles kan. Ik kan alles. En je kunt ook ongelooflijk veel, want je barst van de energie. Als je 40 bent, krijg je een keer de ontdekking dat je gestript wordt. En dan kom je bij je kern en de dingen die je echt leuk vindt en waar je energie van krijgt, en dan ga je mee verder. Later word je misschien nog een keer plat gegooid en dan hou je een paar dingen over en zeg van, nou, dat is eigenlijk precies wat ik nog zou, zeg het woordje nog zou willen. Dus met andere woorden, je wordt gepeld. Maar ik ben geen ik ben geen leider, maar ik heb wel visies. En de valkuil is dat je denkt, ik heb de visie, dus ik moet het ook uitvoeren en leiding aangeven.
0: Dat heb je wel geprobeerd in het verleden.
1: Ik ben een horzel, ik ben een motivator, ik ben een enthousiasmerend iemand. Ik zet mensen in beweging, maar ik moet het niet zelf uitvoeren, want het wordt helemaal niks. Ik kan geen strategie ontwikkelen. Ik heb anderen nodig daarvoor. Nou, dat is een geweldige ontdekking geweest.
0: Een geweldige ontdekking of een harde les?
1: Hard gejankt.
0: Ja.
1: Gejankt. Dat ik een prachtig idee had en ik dacht, dit is het voor de komende 20 jaar. En ik moest het loslaten. En het heeft al 4 of 5 jaar geduurd. En dat ik moest ontdekken, joh, het is een prachtig idee, maar anderen gaan het beter doen dan jij. Dus
0: en dat is dan een hele harde confrontatie.
1: Een hele zware les, ook voor ons samen, voor mijn vrouw en ik samen. Dus je bent geen leider, maar je bent een inspirator. Je bent een schilderijtje aan de muur en de mensen lopen voorbij en eentje blijft staan. Dat is het. Een andere les die ik heb geleerd, en het ligt in het verlengde, dat is met een vuurtoren. Ik ben een vuurtoren die licht geeft, maar die is eenzaam. Er komt geen schip naartoe. Dan ben je gek, dan loop je op de klippen. Maar je bent wel nodig voor dat schip om door te kunnen varen. Dus een vuurtoren is niet iemand die echt een soort mensenmens is. Maar dat is iemand die het vuur geeft van een idee, van een beeld, van iets wat mensen in beweging zet. En dat is het dan ook.
0: En heb je wel geprobeerd om dan zo'n mensenmens te zijn?
1: Ja, en dan denk ik steeds dat ik de Nobelprijs krijg. Als ik iemand opgezocht ben in het ziekenhuis, nou, medaille, denk ik dan. Want het kost me bakken van energie. Ja. Met andere woorden, je gaat meteen weer denken dat je nu heel erg heilig bent. Maar het is gewoon, ja, je doet het. Je doet het. En je doet het. Maar het is niet mijn kern.
0: Nee, en als je teveel dus waarschijnlijk doet wie je niet bent, dan zeg je dan klap je ergens.
1: Nou ja, kijk, je moet altijd dingen doen die je niet bent. Ik bedoel, vraag maar aan iemand die de huishouding doet en voortdurend naar die was moet doen, weet ik veel wat. Met andere woorden, ja, het hoort erbij. Maar er zijn drie dingen eigenlijk. Eén is je levenswerk, je oeuvre. Datgene wat je neer wil zetten. Radioprogramma's maken, communicatie, zeg maar. Dan is er de dagelijkse beslommeringen. Je veters vastmaken en de aardappels schillen. En ten derde, er is het teamwork. Samen dingen doen. Nou, die drie vormen van arbeid zijn alle drie nodig. En sommige zijn je kern. En sommige liggen daar dichtbij of iets verder vanaf.
0: En sommige dingen moeten er eenmaal gebeuren. Maar dat sta je nog steeds wel in je eigen schoenen.
1: Ja, precies. En erken dan dat je dat minder goed kan. Of dat je een ander daarbij nodig hebt. Of ik vind, ja.
0: En wat willen wij dan van nature liever in iemands anders schoenen staan? Vinden wij het moeilijk om dus echt te zijn, blijkbaar?
1: Nou, we worden gek gemaakt natuurlijk door een of andere statusjacht of de reclame of alles wat wij zo binnenkrijgen. Ja, er is iets wat zegt van ja, ik ben gezien, dus ik ben. Hè? Percipi, ergo sum. Dus wij willen gezien worden en dat via social media en zo. Op allerlei manieren willen we een likeje krijgen. En dan gaan we dat likeje spelen. Ja, dat zijn de spelletjes die mensen spelen. Maar dat wordt heel groot op een gegeven moment. Dat kunnen we niet dragen. Dus dan zakken we door ons eigen podiumtje heen. En dan, ja, gelukkig dan hoop ik dat je daar uitkomt en weer die mens wordt. Kijk, ik heb dus een zware burn-out gehad, rond mijn 40ste. En ik zat echt er 2 jaar doorheen. Dus verschrikkelijk was het. Eigenlijk hele moeilijke tijd. En toen kwam er iemand naar me toe en die zegt: ja, ik heb een dochter in Australië en die heeft een bandje van je gehoord. Want ik sprak ook in kerken en zo. Ja. En die zegt: ja, mijn dochter heeft het bandje beluisterd. En dat was nog in de tijd van de cassettetjes die je opstuurde. En die heeft mij teruggeschreven en die vraagt mij om dat tegen jou te zeggen. Ik dacht, nou, ze is waarschijnlijk christen geworden of zo, of iets heel moois, of het was een goede preek.
0: Ja.
1: En toen zei die vrouw: wil je tegen Otto zeggen dat ik God gedankt heb dat hij geboren is? Ik denk, daar heb ik niks aan gedaan. Heb ik nou werkelijk helemaal niks aan gedaan? Ik weet er ook niks meer van. Maar dat ik er ben. En toen werd ik eigenlijk gewoon naar mijn zijn toegetrokken.
0: Ja.
1: In plaats van naar mijn doen. Nou, dat heb ik wel heel hard nodig gehad.
0: Dat je bent, dat het zit niet in wat je doet, maar wie je bent.
1: Ja.
0: In een preek die je over hebt gehouden leg je ook uit dat veel mensen kwezels zijn geworden. Nou, dat was een woord dat ik al een hele lange tijd niet had gehoord. Wat is een kwezel?
1: Dat is mijn vraag. Kijk, er is een hele mooie uitspraak van een rabbijn, Martin Buber. En die zegt: humor zonder geloof wordt cynisme. Denk aan Joep van het Hek, denk aan Freek de Jonge, noem maar op. Al die humor zonder geloof. Maar dan zegt hij daarna: geloof, en nu komt hij, hè, geloof zonder humor wordt kwezelarij. Dus ik stond meteen aan. Ik denk: kwezelarij, wat is dat, joh? Wat is dat? Nou, kwezels, dat waren in de middeleeuwen waren dat nonnetjes die heel vroom praten en heel erg om zichzelf, die vroomheid als een wolkje om zich heen hadden. Dus het is een overdreven vorm van geestelijk zijn. Toen ging ik doordenken en toen dacht ik: is een kwezel eigenlijk, of kwezelarij, is dat eigenlijk niet dat je niet meer gelooft in God, maar dat je gelooft in je geloof, in je eigen vroomheid. Dus je vroomheid is een doel in zichzelf geworden. Dan moet je voorstellen, je zit op de fiets en je ziet een ANWB-paddenstoeletje waarvan je weet, dan moet ik linksaf of rechtsaf. Maar je gaat niet links of rechtsaf, je gaat op dat paddenstoeletje zitten en je zegt: kijk eens wat een mooi paddenstoeletje. Kijk, dat is nou de richtingwijzer, maar je gaat de weg niet. En de kwezelarij is dus eigenlijk het rondhangen in je eigen geestelijkheid. De Heer heeft mij laten zien dat. De Heer heeft een last op mij gelegd. De Heer dit en de Heer dat. En kijk eens hoe vroom ik ben. Kijk, dat is kwezelarij. En die kwezelarij, die vind je in allerlei plekken en noem maar op, christelijke hoeken.
0: En wat doet dat met je mens zijn?
1: Nou, die gaat eraan. Want je gaat denken dat je vroomheid een bewijs is van je mens zijn. En dat je een mens bent. En een authentiek mens, het authentieke geloof, het echte geloof, vind je in de manier waarop je mens bent.
0: Leg uit.
1: Nou, ik heb die uitspraak niet van mezelf, van Halik is dat. En Thomas Halik, een Tsjechische priester, die schrijft prachtige boeken en die zegt op een gegeven moment: het echte geloof laat zich zien door de manier waarop je mens bent. Aan de vruchten kent men de boom, zegt Jezus. Dus aan jouw mens zijn zie je of jouw geloof echt is. Dus je leven spreekt. En uiteindelijk ook wel wat je mag zeggen, natuurlijk ook, dat hoort erbij. Maar je leven is eigenlijk je echte geloofsleven. Nou, dat is voor mij heel belangrijk. Nou goed, je blijft schaven en werken en noem maar op. Maar je blijft ook de vreugde daarvan zien.
0: En hierbij had je volgens mij ook een gedicht meegenomen. Klopt
1: ja, één dingetje. Geloof zonder humor, hè?
0: Ja.
1: Is dat? Imponeert. Ik lees nu voor. Je zou er zomaar intrappen. Je herkent het aan ogen die kijken zonder jou te zien. En je herkent het aan de wat trage, temerige stem. Je herkent het aan de stelligheid. Het gebrek aan vragen. Verwondering. En gewone menselijkheid. Denk aan knielen op een bed violen. Of de vlucht regenwulpen, dat zijn van die romans, hè?
0: Ja.
1: Uit de donkere krochten van de christendommelijkheid. Aan de randen van de religie, inclusief de kerk, is het altijd te, aan de randen, hè? Te gelovig, te vroom, te zeker, te ernstig, te koud, te warm. Let op de te van de theologie. Oftewel, de theologie zonder de H van de theologie. De H van humor. Wees op je hoede voor de man met maar één boek. En pas op als er niet meer gelachen wordt. Daar begint de vrome kwezelarij. Het geloof in het geloof.
0: En dan zit je op die paddenstoel. En dan ga je niet te weg.
1: Nee, dan maak je van die paddenstoel maak je een kathedraal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het andere gericht komt volgende uur. Maar dit is al even iets om heel goed over na te denken. En daar hebben we ook even de tijd voor. Want we gaan er heel even uit namelijk voor het nieuws.
2: En Janette die heeft al gereageerd. En die heeft ook echt zo'n reactie. Die past helemaal bij de uitzending. We moesten hem twee keer lezen. Misschien moet ik hem ook twee keer voorlezen. Ze zegt wat herkenbaar wat Otto zegt over wie die is. Maar ik ben me ook steeds meer bewust van wie ik ben. En dat wie ik zou willen zijn, maar nog niet ben. Inderdaad een nare, maar ware weg om te gaan. Dus ik ben me steeds meer bewust van wie ik ben, wie ik zou willen zijn. En dat het een nare, ware weg is om te gaan.
3: En zometeen na de klok van 11 uur hoor je het vervolg van het gesprek dat Thijs en Judica hadden met Otto de Bruyne. En dit is muziek van Jesus Culture en Kim Walker-Smith. And Alive in You.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Sevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. Komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Groot Nieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Viel op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Roelofarendsveen. 9 kilometer. Een grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. Geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. N57 Brouwersdam-Middelburg bij Vrouwenpolder. 2 kilometer file.
13: Zometeen
15: meer Thijs en Jorieke.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, of is je fresh partner.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. worldvision.nl
2: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
10: Met Lucas Kraan.
11: Het christelijke radiostation.

0: De Opwekking Band samen met Kinga Baan door de Beat 626. Prachtige God.
1: Thijs en Jorieke
2: met Lucas Kramer.
0: Een hele goedemorgen, dinsdagochtend. Fijn dat je luistert naar Grootnieuws Radio. Ja, we luisteren deze ochtend naar een gesprek uit het Rijksarchief van dit programma. En we zijn daarin een beetje op de filosofische tour. Ja, Thijs en Jorieke spraken met kunstenaar Otto de Bruyne over wat ons mens maakt. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat we het hebben over de kern van ons bestaan. Ja, hoe heeft God ons gemaakt en bedacht en waartoe zijn we voorbestemd? En hoe kan ons hele wezen op hem gericht zijn? Maar vaak zijn we met andere dingen bezig. Misschien ook wel jou en ook mijn ervaring. Ja, we gaan nu luisteren naar het vervolg van dit gesprek met Otto de Bruyne. Ja, hij werkt aan een herziening en verdieping van zijn boek dat 40 jaar geleden uitkwam over dit thema. En hij nam een gedicht mee dat in die herziening komt.
3: Zat van heidense ernst werd ik christen. Omdat ik vreugde zocht. De crucifix snapte ik niet. Maar later begreep ik dat hij de bron van vreugde was. Zijn nacht een schaterlach? Zijn pijn een goed glas wijn? Zijn graf dat humor gaf? Voor ik hem kende, kon er geen lachje af. Ik was ernstig over mezelf de baas en dus vooral mijn eigen slaaf. Over mij geen spot, ik was begin en einde, ik was God. Toen stierf ik in het water van de Jezus dood. Er klonk een luid geschater. Ziezo, die kleine God is dood. Gekruiste, dank je wel. Dat ons lachen en ons dromen door jouw tranen zijn gekomen.
4: De humor.
3: Ja, humor is een vorm van vreugde. En niet lol, maar goed, humor is iets wat mijn geest opwekt. In blijdschap, in vreugde. En humor heeft iets te maken met zelfspot, zelfrelativering. En niet de Messias uithangen, zeg maar.
4: Dat is wel echt, als jij het zo over die humor hebt en dat nou, een onderdeel is van die vreugde, wat ons juist dus mensen maakt, denk je, oh, het zou toch allemaal zoveel heerlijker zijn als we ook als volgeling van Jezus allemaal wat meer humor hebben. Het wat minder zwaar maken, wat minder voor die eigen waarheid willen gaan. Wat je net zei al, dat alles dat als dat allemaal weg is, dan wat een verademing zou dat geven.
3: Ja. Ja, en kijk, het gekke is dat in het Joodse volk tijdens de verdrukking in Europa, in de diaspora, in de ghetto's en zo, dat daar die humor, en dat was misschien wel hele zwarte humor soms, of galgenhumor, maar dat humor zelfs in de concentratiekampen was er zoiets als die zelfrelativering en het idee dat er iemand boven mij staat die ons gewild en gekozen heeft, met alles wat erop aan vast zit, helaas. Ja, maar dat je toch er niet alleen voor staat. En dat relativeert jezelf. En iemand die in zichzelf alleen maar gelooft. En nu kom je bij de kern van het humanisme. Het humanisme zoals we dat kennen hier in Europa. Wat niet religieus wil zijn, die autonoom wil zijn, zelfstandig, mijn eigen regie, ik maak mezelf. Hè, en ik ben een vrijdenker, ik moet vooral vrij zijn in mijn denken. Dat soort humanisme, wat trouwens verandert ook weer in deze tijd, want mensen staan toch allemaal wat meer open voor het geestelijke of het spirituele, of hoe je het ook maar zeggen wilt. En maar dat humanisme, dat harde, dogmatische humanisme, is een totale ontsporing waarin de mens zelf God wordt. En dan zie je, dan zeg ik, ja, Auschwitz is de dood van het humanisme. Daar stierf de mens. Niet alleen de Joden stierven daar, en de Sinti's en de Roma, maar daar stierf de mens. De natie, in uniform, wel doorvoed, met sterke laarzen, met een pistool, was geen mens meer. Hij was zichzelf kwijt. En dat gold ook voor die mensen met die streepjespak aan, met het getatoeëerde nummer. Die waren ook geen mens meer. Dus de ontmenselijking van die naties is net zo verschrikkelijk. Maar ja, die zagen er prima uit verder. En met andere woorden, het humanisme als mensgericht zonder God is ontmenselijkend, is inhumaan. Want wie God verlaat, verlaat zichzelf. Wie God verlaat, verliest zijn mens zijn. En wij worden mens dankzij hem die ons mensen wil maken. Dat is zijn doel. Dus ja, als je dat verlaat, dan verlies je ook je mens zijn. En dan kun je bijvoorbeeld niet meer die verwondering kennen van op te zien en je verstand terug te krijgen. En te zeggen, er is een God boven mij. Zoals koning Nebukadnezar, die zat 7 jaar gras te eten, omdat hij zo hoogmoedig was en alleen maar in zichzelf geloofde, moest hij 7 jaar gras eten. En dan staat er in de Bijbel, en toen keek hij op, omhoog dus, en zijn verstand keerde terug. Hij werd een rationeel wezen en wist, ik ben een mens onder God. En toen werd hij weer mens. Een fantastisch voorbeeld is dat.
4: Want dat is wat ons mens maakt. Jij pleit ook eigenlijk voor een evangelisch humanisme. Wat versta je daaronder?
3: Ja, die term heb ik wel eens gebruikt. En dan krijgen sommige mensen een beetje jeuk in de nek en paarse vlekken.
4: Want ja, wat ga je nou zeggen?
3: Dat kan toch niet, evangelisch en humanisme. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Gelijk hebben ze. Maar er is Bijbels humanisme. Dat was Erasmus. Dat waren verschillende mensen uit de tijd van de moderne devotie. 1300 ongeveer, 1400. Mm-hmm. Dat waren humanisten, omdat ze studeerden, omdat ze zelfstandig studeerden, omdat ze het individu, de mens, serieus namen. En niet als een horige onder de adel en als een angstige gelovige onder de kerk. Maar dat die mens ging studeren en zich ontwikkelde. Dat waren Bijbels humanisten. Die studeerden de Bijbel en de Bijbel was belangrijk. Ze baden iedere dag, ze mediteerden, ze waren priester. Dat zijn de Bijbels humanisten. Je hebt ook Hebreeuws humanisten. Mensen als Buber. Of dat noem je dan halachische humanisten. Dat zijn de halacha, de wetten, de opdrachten van het Jodendom. Als je die volgt, daar word je mens van. De naaste liefhebber als jezelf. Dat is al iets van mens worden. Nou, met andere woorden, je hebt Hebreeuws humanisme, je hebt van allerlei soorten, dus waarom niet evangelisch? Wat bedoel je dan? Nou, het evangelie, het goede nieuws. Oh ja, welk nieuws? Dat God jou mens maakt. Hij zet je vrij. Hij bevrijdt je. Hij zet je op je voeten. Hij maakt je verantwoordelijk. Je gaat zelf keuzes maken. En je gaat niet 's morgens bidden, Heere God, mag ik hagelslag of kaas op mijn brood? Dat klinkt heel vroom. Mensen worden ook heel erg.
4: Meer kwezelarij.
3: Dat was kwezelarij, want we moeten over alles moeten we een stem horen en een briefje uit de hemel krijgen. Dat is kwezelarij. God zegt, ik wil zelfstandige mensen die in opstand komen tegen mij. Desnoods. En mij bevragen. En als er in de Bijbel staat, er komt een Armageddon, dat ze dan in opstand komen en zeggen, nee, Heer, dat gaan we niet doen. Verander uw gedachten. Nu wordt de mens geboren. Hij staat tegenover God als partner om een gesprek aan te gaan en te pleiten voor genezing, voor hulp, voor verandering, voor herstel, voor politiek en economie die mensen gezond maakt. Kijk, dat is de mens die God wil. Dat is evangelisch. Het goede nieuws.
4: Het goede nieuws.
3: Groot nieuws.
4: Dat is een heel andere manier van dus naar kijken. En we hebben ook, dat zeg je ook, wij zijn veel meer van het ik. Hè? Wat je zegt, dat humanisme is ook veel meer dat ik als individu. Dat klinkt dus heel erg, het gaat over mij als mens. Maar hoe zie je dat? Is dus het mens zijn ook iets dat dus meer ten volle tot uitkomt in het wij? Is dat samen in het contact met de ander? Is dat ook het evangelisch humanisme?
3: Absoluut. Het is Bijbels humanisme, hoe je het ook noemt. Het ik-tijdperk loopt helemaal vast. Dat zegt het ieder weldenkend mens op het ogenblik. Ook humanisten zeggen dat. We hebben veel te veel ingezet op ik. Clubs zoals D66 hebben helemaal op het autonomie van het individu. Dat is vastgelopen. Wij moeten van ik naar wij, willen we nog een toekomst hebben. En wij betekent ook mijn achterkleinkinderen. De nieuwe generaties. Ik ben verantwoordelijk voor het wij van morgen. Dus dat is puur wat ook met name dan de Bijbel leert. In de Torah, in de wetten, in de opdrachten, in de 10 woorden van God. Hè. Eer uw vader en moeder, noem maar op. Lieg niet, bedrieg niet, maak een huwelijk niet kapot. Dood niet, noem maar op. Begeer niet wat van een ander is. Die woorden, dat zijn woorden van wij. En die wij-woorden moeten beschermd worden door bepaalde wetten en opdrachten en geboden en verboden. Nou, dat is de weg van de Bijbel. En ik denk dat dat de oude wegen zijn. Jeremia zegt op een gegeven moment... Ja, hij zegt dan op een gegeven moment... Ga staan op de kruispunten. Zie de wegen, de oude wegen. Kies de goede weg. En je zult rust vinden. Nou, zo'n fantastische uitspraak. We moeten weer tot bezinning komen. In het Westen, in Europa. Waar komen wij vandaan? En kijken wat nou de beproefde weg is gebleken. Niet alle tradities en rompslomp die de kerk erbij gehaald heeft. Maar de kern daarvan. Dat is de oude weg, die is beproefd. Kies die weg en de samenleving zal rust krijgen.
4: Denk je dat dat mogelijk is? Dat die omkeer, dat te doen is, van ik naar wij?
3: Ja, door oorlog. Oh. En ja, helaas, het spijt me heel erg. Ja. We zitten te ver. Met andere woorden, alleen een crisis kan ons nog redden. En never waste a good crisis. Hè. Dus, en er komt een crisis en iedereen is ervan overtuigd. We zitten in een punt waarin we als het ware niet meer uit onszelf terug kunnen keren naar de waarden en deugden waar we vandaan komen. Dus we zullen door het leven ingehaald worden, door crisis ingehaald worden en daardoor tot bezinning komen, hopelijk.
4: En hebben we dat juist nodig om weer dus meer mens te worden? Om dus ook weer uiteindelijk dus meer bij die vreugde te komen?
3: Ja, het is verschrikkelijke zwaar. Iemand zei dat ook daarnet in de reacties. Het is een nare zware weg, of een nare ware weg. Het is een zware weg naar de waarheid. En we zullen dus dat ondervinden. Het kan niet anders. Er kan geen andere weg zijn, omdat we nu al een paar eeuwen bezig zijn om de diepste waarden van onze cultuur af te breken en daar een ironie of een cynisme over te hebben. Met het afbreken van heilige huisjes. Maar we hebben die echt nodig.
4: En is dat voor, want in jouw eigen leven had je een paar klappen nodig om te worden wie je bent. Is dat als samenleving dus ook nodig? Dat we die crisis er nodig hebben om weer te... Ja. Ja, wie we zouden als samenleving zouden moeten zijn?
3: Ja, die schokken die zijn gedeeltelijk door onszelf veroorzaakt. Door weg te kijken of door dingen gewoon te laten verslonzen. Noem maar op. En ten dele is het de werkelijkheid van deze tijd. Van de gebroken wereld waarin we leven. En er zal een tijd komen, dat heet het Koninkrijk van God. De heerschappij van God. Met een nieuwe aarde. En met nieuwe mensen. En daar zijn we voor aan het voorbereiden. Hè? Dus wij zijn ambassadeurs van een totaal andere maatschappij. In een nieuwe aarde. En die komt uit de hemel naar beneden. Hè? Dit gaat hier gebeuren. En deze aarde wordt niet weggegooid als een prop oud papier. Maar die wordt vernieuwd. En in die vernieuwde aarde gaan de Rembrandts mee. En de Bachen. En jij en ik met al onze mooie goede dingen. Die gaan mee in dat grote geweldige symfonie van God. Van een geweldig shalom panorama. Een vredesbeeld. Hier moeten we stoppen. Want dit kunnen we verder niet invullen.
4: Nee. Die glimp, dat geeft in ieder geval een grote glimlach, ja, op jouw gezicht.
3: Ja.
4: Op mijn gezicht, iets waar je naar uit mag kijken. En ja, ook waarvan jij dus zei, van ga je dus nu niet, wees dus ook nu niet die verdwijnende mens.
3: Ja.
4: Die bang is voor die crisissen, die bang is voor wat er gaat,
3: ja,
4: komen.
3: En die op de tribune van de eindtijd gaat zitten en kijkt wat er allemaal nou weer gaat gebeuren. En zie je wel, dat stond ook in de Bijbel, dat is kwezelarij.
4: Dan ga je weer op die paddenstoel zitten.
3: Dat is imponerend, hè, want mensen denken, oh, die weet het.
4: Ja.
3: Maar het is opgeblazen kennis, want we weten het namelijk niet. We weten een paar dingen. En het belangrijkste wat we weten, is dat God de aarde vernieuwt. En daar nieuwe mensen op wil hebben, zoals we bedoeld waren. En daar ben ik naar op weg.

0: Met kunstenaar, spreker en schrijver Otto de Bruyne hebben we het vandaag over mens worden. Misschien wel ons grootste doel op aarde en tegelijk een doel waar we vaak ver van wegdrijven, omdat we meebewegen in de stroom van onze tijd. Als we het hebben over mens worden, over de weg gaan, over niet bezig zijn met vroomheid, met kwezelarij. Ik vind het een heel leuk woord ook om. Ik blijf hem lekker benoemen over kwezelarij. Om dat benoemen. Je wijst eigenlijk best wel op de rode draad, hè, in ons leven, waar we in ons leven mee bezig zouden moeten zijn. Maar ook wel dus komt het ook wel neer op waar stellen we dus ons vertrouwen op. Want je moet de weg. Je kan volgens mij de weg alleen maar gaan als je ook het vertrouwen hebt. Die weg is uiteindelijk door al die crisissen heen de juiste weg. Jouw weg. Terwijl we zijn meer in onze samenleving, en als mens zijn we dus meer geneigd om ons vertrouwen te stellen een beetje in de afgoden van deze tijd. Onder andere wetenschap, economie, technologie. Op welke manieren stellen we daar ons vertrouwen in?
1: Nou ja, we zijn helemaal, we ademen de lucht en we drinken het water van de wet, noem ik dat. WET, wetenschap, economie en techniek. En dat wij leven dus onder die wet. En die wet zegt ons wat we weten. Moet ons leiden. En wat geld oplevert, moet ons. En alles is maakbaar. En die houding hebben we ook. Alles is betaalbaar, alles is maakbaar. En weten is meten is weten. En niet wijsheid, maar meten is weten.
0: Uh-huh.
1: Nou, ik denk dat over het algemeen iedereen wel in de gaten begint te krijgen dat een weg is die dood aan het lopen is. De euro kan het niet oplossen allemaal. De techniek staat ook voor grenzen. En de wetenschap zegt nu zelf, we weten meer niet dan wel. Het heelal. En ik heb laatst nog een cursus gedaan over de Big Bang en het uitdijend heelal en donkere materie en zwarte gaten. Als christen zit ik dan in zo'n college. Dat vind ik heerlijk. Ik heb het gewoon uitgebreid samen met een vriend.
0: Ja.
1: Die is natuurkundige, ook christen. En daar leer ik enorm veel van. En dan hoor je zo'n wetenschapper zeggen van ja, we vermoeden dit en we denken dat, maar we kunnen het niet bewijzen. En er zijn heel veel. Het meeste weten we helemaal niet. Nou, dat vind ik een mooie opmerking van een wetenschapper. En dat zie je ook dat wij onze grenzen aan het bereiken zijn. En dat we in ieder geval, als we echt daarin door willen gaan, moeten zoeken naar waarom willen wij weten en waarom willen we maken en waarom willen we dat geld. Wat is de reden? Wat is het motief? Wat is de deugd erachter?
0: Wat denk je?
1: Nou ja, één kort woord is liefde. Agape. En liefde, dat is een prachtig iets. Moet ik even uitleggen wat liefde is. Jij weet het wel, ik zie je glimlachen.
0: Ja, maar vertel het maar.
1: Je denkt misschien aan de liefde van, nou ja, goed. Maar er is een uitspraak die zegt, het is de concrete toewijding, de echte concrete toewijding die je gewoon doet en in de praktijk brengt, de concrete toewijding tot het opbloeien van de ander en het andere, dat kan zijn een project wat je moet doen, maar echt een concrete toewijding aan het opbloeien van de ander, het ontplooien van de ander en het andere. En nu komt het, tot gedeelde vreugde. Want als jij ziet dat je kinderen die je opvoedt en waar je helemaal voor kiest, dat die komen tot hun bestemming, dat is vreugde in je gezin. In je huwelijk. Nou, tot gedeelde vreugde. En dan voegt hij eraan toe, ook en juist als die vreugde bedreigd wordt. Dan ga je door. Want dat is namelijk concrete toewijding. Dus je hebt ervoor gekozen, ook als het moeilijk wordt. En dat is eigenlijk de diepere waarde van liefde als je gaat over economie. Dat als de vreugde van het geld bedreigd wordt, omdat we er niet over heersen, maar het geld ons beheerst,
0: ja,
1: dan moeten we toch nog blijven gaan voor heersen over het geld en niet ons laten beheersen door het geld, met alle kosten van dien. Ik moet dus heersen over de mammon en om gebruiken voor het goede.
0: En me niet laten beheersen.
1: En wetenschap moet de liefde dienen. De pers moet de liefde dienen. Het betekent niet dat de pers dingen niet moet zeggen, maar ze moeten weten wanneer en waar en hoe ze het zeggen, opdat er mens zijn ontstaat. Dat mensen mens worden.
0: En techniek moet ook de mens, de techniek moet ook de liefde dienen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. De techniek mag niet een doel in zichzelf worden. Dus als wij een robot kunnen maken die ook werkelijk denkt en beslist en echt zijn eigen autonomie gaat krijgen, dan is dat een vrucht van ons alleen maar willen kunnen, in plaats van dat te kunnen wat ons tot mens maakt.
0: Want hoe kijk je daar inderdaad naar? Want
1: ja, dat is ongelooflijk wat ik met AI kan doen.
0: Ja.
1: Ik hoef helemaal geen preek meer te maken. Ik tik gewoon in, maak een preek of een toespraak over de liefde voor een publiek van 14 jaar oud in Nederland. Noem maar op. En het plopt die eruit in 5 seconden. En die klopt nog ook. En ik zeg er dan bij, neem mijn bijbelteksten erbij, leg die teksten goed uit. Doet die ook allemaal voor mij. Het is onvoorstelbaar. En als ik aan een AI vraag van maak een artikel over de nadelen van de AI, dus over zichzelf, doet hij dat ook perfect. Dus we zitten in een hele nieuwe tijd. En het gaat nu weer om de mens. Wie is de mens ten opzichte van de techniek?
0: En niet van, want dat hoort ook al veel, dat de techniek een beetje de mens over gaat nemen.
1: Absoluut, dat is ook zo. En dat is een oud thema hoor. Ik bedoel, al 200 jaar zijn we hiermee bezig. Alleen een god kan ons redden, zei een atheïst een keer. Alleen een god, met een kleine g, kan ons redden. Want hij besefte dat de mens hier zichzelf niet uit dat moeras aan zijn eigen haren omhoog kon trekken. Een god, maar die had hij niet. En toen zei Egbert Schuurman, een christenfilosoof, die zei, alleen God met een hoofdletter G kan ons hieruit redden.
0: Want moeten we hiervan gered worden?
1: Wij moeten gered worden van het idee dat wij moeten willen wat we kunnen. We moeten niet willen wat we kunnen. Er zijn dingen die we wel kunnen, maar we niet moeten willen.
0: En dan heb je het over?
1: Nou, dan heb ik het over bepaalde technieken. En ik denk dan aan de eugenetica, dus de genetica, dat wij mensen kunnen maken, voorprogrammeren, die 192 centimeter hoog zijn en blond haar hebben, mannelijk of vrouwelijk, en een IQ van 130. En die 140 jaar leeft. Dat is die eugenetica, dat vind ik een heilloze weg. Dat is een doorgeschoten weg. Maar gek genoeg, in de medische wetenschap schiet het ook door. Want de vraag is of ik 90 wil worden. Dat hoef ik helemaal niet. Ik wil mens zijn. Ook als ik 40 zou worden en niet langer zou leven. Wat ik nu zeg, zeg ik niet als oude man. Dit zei ik al toen ik 20 was. Het gaat mij niet om hoe lang ik leef, maar hoe ik leef. En dus hier krijgen we dus de vraag naar het
0: of je mens bent.
1: Niet behandelen van een patiënt. En hoe ver gaat dan de palliatieve zorg? Mag ik ook naar mijn vader toe gaan in de hemel? Ja, dat mag.
0: Maar dat komt omdat jij een ander uitzicht hebt.
1: Ik heb een ander uitzicht. En het gaat niet om de lengte van mijn leven, maar om de kwaliteit van mijn leven. En dat is ongelooflijk belangrijk. Maar goed, zo zijn er heel veel velden waarin we ons af mogen vragen van, is de techniek onze baas of zijn wij de baas?
0: Ik las hier ook wel een artikel dat veel al jongeren die daarvoor is een AI al een soort vriend geworden.
1: Ja.
0: Soms gaat het zover dat het al tot relatie is.
1: Ja.
0: Toen ik dat las met oog op deze uitzending, dacht ik, ja, is dat dan ook een verontmenselijking?
1: Ja, je ziet allerlei grensvormen. Maar ik heb ook cartoons gemaakt, kun je op mijn website zien, van een robot die trouwt met een andere robot. Dus je krijgt ook daar onder de robotten krijg je een soort romantiek. Of iemand die trouwt met een mens die trouwt met een robot. Ja, natuurlijk. Want die praat. Hey, die spreekt misschien ook. Je kunt zeggen tegen die robot, jij bent mijn vrouw, je bent mijn man. Jij moet me niet tegenspreken. Ideaal. Dus je krijgt een robot als partner die je nooit terug tegen zal spreken. Wie wil dat niet?
0: Het maakt je waarschijnlijk wel minder mens.
1: Ja, het maakt mij minder mens. Ik heb tegenspraak nodig om mens te worden.
0: Ja, dat is een van die dingen die je dus nodig hebt.
1: Ja.
0: Wat we ook van dit bij het thema vonden passen, is ook een thema waar jij ook wel druk over hebt gemaakt in je leven, is die rechtvaardige verdeling van wat de aarde ons geeft. Ja. Merk je dat we daar ook in totaal in falen als mensheid?
1: De krachten roepen ons tot de orde. De miljoenen vluchtelingen uit Afrika, economische vluchtelingen die hier naartoe komen, is het gevolg van een bepaalde weg die gegaan wordt in de economie.
0: Maar hoe wij vervolgens weer met die vluchtelingen omgaan?
1: Ook, dat is een, ja, dat is een gevolg. En de angst die daarbij ontstaat en de scheve verhoudingen in de bevolking. Dat zijn allemaal gevolgen van grotere processen. En we kunnen dat niet allemaal terugdraaien. En ik heb natuurlijk in Afrika gewoond en gewerkt. En ik verbaas me over het feit dat Afrika maar niet hier doorheen komt zelf. Maar blijft hangen in die, ja, die, zeg maar, die corrupte manier van besturen. Ik kom daar ook niet uit. Maar ik denk wel dat de geschiedenis ons terugfluit iedere keer. En nogmaals, ik moet het helaas zeggen, maar in never waste a good crisis. We lopen tegen een grote crisis aan. En die zal ons misschien tot de orde roepen. I hope so.
0: Dat is een hele andere blik. Hè? Want heel vaak, als ik hier nu met gasten over heb, dan gaat het vooral, of ook reacties van mensen, gaat het vooral over al wat leven toch in een spannende tijd. Wat doet het veel? Wat doet veel angst, roept het op. En dan is dit zo'n ander geluid.
1: Nou ja, kijk, ik kom natuurlijk uit een andere hoek. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar mijn vader was gereformeerd dominee. En die gereformeerden, dit gaat nou heel ver misschien voor sommige luisteraars, maar die gereformeerden die geloofden dat ze iets konden betekenen in de maatschappij. Ze richtten een universiteit op, ze richtten een krant op, ze richtten een politieke partij op. Dus met andere woorden, ze trokken zich niet terug. Evangelische christenen, waar ik met enthousiasme een deel van ben, hebben toch de neiging om heel pessimistisch te zijn over de cultuur. Maar er is een verbod op wanhoop. Het is verboden te wanhopen, zal ik maar zeggen. Want wij zijn van de geloof, hoop en liefdebeweging. Mm. Dus hoop is onze opdracht. Hoop geven, hoop maken. Voorwaar? Niet alleen voor de hemel, nee, voor aarde. En God heeft hier op deze aarde ons neergezet als teken van hoop. Niet om te wijzen naar de hemel, van joh, je kunt gered worden in de reddingsboot die heet Jezus.
0: Maar hier, nu, op aarde.
1: Toen ik nog geen christen was, hè, ben ik zo boos geworden op een evangelist die de wereld zag als de Titanic die ten onder ging. En toen zei hij, je kunt er van afspringen in de reddingsboot Jezus. Nou, al mijn haren gingen recht overeind staan. Is dit evangelie? Mm. Ik en mijn redding? Mm-hmm. No way.
0: Dat
1: no
0: ook way. Eigenlijk heel erg ik, hè?
1: Helemaal.
0: Ik ben dan gered.
1: Ja. Maar hij had wel gelijk. Hij zei op een gegeven moment, je hebt vrede nodig met God. En dat heeft mij 2 jaar gekost, maar het heeft me wel over de streep gehaald. Ik had vrede met God nodig. Om beschikbaar te zijn voor deze wereld. Want ik ben niet de wereld uitgered, maar ik ben de wereld ingered.
0: En is dat een verbod op wanhoop? Ja. Hoe vindt hij die humor, die vreugde? Hoe vindt dat zijn weg hierin? Als je er misschien daar wel dus mee worstelt.
1: Nou ja, kijk, ik bedoel dus met humor niet dat je blij moet zijn. Maar er is een grond ten diepste en die heet dankbaarheid. En op de dankbaarheid ligt een vloer en die heet vreugde. Dus de dankbaarheid dat ik er mag zijn, dat mijn hart klopt, dat jij er bent, dat het licht in mijn ogen komt, is de basis van die vloer van vreugde. En op dat moment is het niet meer ik, maar is het wij, omdat happiness is only real when shared. Geluk en vreugde is alleen maar echt samen.
0: En dat mooie vind ik ook nog, waar wij eerder een keer over gehad hebben, is ook, je zegt niet wanhoop, maar blijft die hoop. En dat heeft volgens mij ook weer alles te maken met wat jij heel vaak deelt over. Dus blijf ook scheppen. Dus ook al denk je, er komt een of andere crisis aan, maar blijf creëren. Blijf die kleine creatortjes, want ja. God is een schepper, dus wij mogen ook scheppen.
1: Ja, wij zijn naar zijn beeld. Dus hij heeft geschapen uit het niets, dat kunnen wij niet. Maar we kunnen ordenen, we kunnen opnieuw dingen ontwikkelen. We kunnen dingen maken. Hij zegt op een gegeven moment zelf, Jezus, jullie zullen meer grotere dingen doen dan ik. En dan denken wij natuurlijk aan een gebedsgenezingscampagne met 4 miljoen mensen die van kanker genezen worden. Dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt dat je meer zal doen dan hij zelf in die tijd kon en wilde doen. Omdat wij in een andere tijd leven, meer van zijn geest kunnen laten werken in de kunst, in de wetenschap, in de economie, in de politiek, in het leven, gezin, huwelijk, noem maar op.
0: Dat is toch helemaal de tijd, ook de tijd waarin we leven.
1: Getrouwd. En wij, ik heb al meer gedaan dan hij. We hebben 5 kinderen gekregen, dat kan hij niet zeggen.
0: Oh, heerlijk, heerlijk hoe jij hierover praat. Oh, we hebben veel om over na te denken.
2: Ja, er zijn ook heel veel verschillende thema's die voorbij zijn gekomen. Dat zie je ook in de reacties terug. Herman die zegt, prachtig wat Otto over de humor zei. Ik merk dat nadat mijn vrouw Jannie is overleden, dat humor echt een gave van God is. En wat zit de Bijbel ook vol met humoristische en creativiteit van God. Ik mag met gepaste onverschilligheid en humor in geloof het leven leven. Iemand anders zegt, mooi om Otto zo heerlijk nuchter over de eindtijd te horen spreken. Gewoon lekker christen zijn. Je poten in de modder, meedoen aan Gods plan in je leven. Er kwamen ook vragen binnen, Otto. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende dingen aangeraakt. Je zei ook iets over andere godsdiensten en of die wel of niet tot God zouden leiden. En een paar mensen die zeggen, hoe kijkt Otto dan naar die woorden van Jezus? Die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij.
1: Ja, die vraag stelde ik ook aan dokter Singh in Nepal, dus een hindoe. Och, zegt hij, ja, iedere generaal zegt het tegen zijn eigen mannen. Nou ja, dat vind ik helemaal niet, maar ik vond het wel een leuke. Er is natuurlijk in de woorden van Jezus niet een uitsluiting bedoeld, maar een insluiting. En die uitsluiting willen wij graag horen, want waarheid is dan uitsluitend de waarheid die uitsluit. Maar het kon wel eens zijn, en daar ben ik van, zeg maar, dat die woorden betekenen de ware weg naar het leven. En dat zou kunnen zijn dat mensen die nooit de naam van Jezus hebben gehoord, de ware weg naar het leven toch hebben gezocht. En dan zegt C.S. Lewis, die zegt dat van ja, goed, iedereen die oprecht naar de waarheid heeft gezocht, heeft niemand anders gezocht dan mij. Ja, hier houd ik op, want ik ga hier niet over. Hè?
2: Ja.
1: Maar ik heb zoveel gereisd en zoveel culturen gezien, en in tempels en in moskeeën en weet ik veel wat allemaal geweest, dat ik heb mensen gezien, allemaal bidden ze hetzelfde. Gezondheid, geluk en een betere baan.
0: Ja. Tot slot, we moeten het laatste gesprek afronden. Wat zou je vandaag, wat zou de luisteraar vandaag kunnen doen om meer mens te worden?
1: Naar de Albert Heijn, ik mag geen reclame maken. Maar naar de supermarkt en je voornemen dat je iemand een compliment gaat geven. Mag een medewerker zijn of iemand anders. En dat je nadenkt wat je in dat karretje doet tot eer van God en wat hij graag aan jou wil geven, want het is allemaal een geschenk. Je gaat dus een geweldige cadeauwinkel binnen eigenlijk, want het geld wat je verdiend hebt, heb je verdiend omdat hij je gezondheid gaf. Met andere woorden, het is één groot vreugdefeest.
0: Eén grote dankbaarheid, één grote vreugde.
1: Dankbaarheid. En je zegt tegen die kassière, goh, dankjewel voor alles wat jullie hier doen. Je ziet er goed uit.
0: Doe je dat als vuurtoren ook, of moet je daar meer mensen voor zijn?
1: Ja, ik doe het zelf, dit.
0: Ja, precies. Ja,
1: ik doe het echt zelf. Alleen, ik hoor het mezelf zeggen dan, denk ik, hé, wacht eens even, ik kan het toch.
0: Precies, het zit er toch in. We hebben zoveel om over na te denken. Ik wil je enorm bedanken, Otto, voor je komst naar de studio en voor je wijze woorden. Dat je ook vanochtend weer een vuurtoren wilde zijn. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op het moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuwsradio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuwsradio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Een lied naar Psalm 51. Create me a clean heart hoorde je bij Grootnieuws Radio. Dat was natuurlijk Keith Green. En daarvoor de nieuwe single van Irma Die, Gebed om Kalmte. Ja, dankjewel voor het luisteren naar Thijs en Jurike. Ja, meer gesprekken en ook dit gesprek met Otto de Bruyne vind je ook op het podcastkanaal van Thijs en Jurike. Dus mocht je het graag willen delen met een ander, check even het podcastkanaal. Zoek even op Otto de Bruyne, dan vind je al die gesprekken met hem. En ook met andere gasten trouwens, vind je daar terug. Zometeen na 12 uur de lunchroom met natuurlijk Daan Hartges. Heel veel plezier, een hele fijne dinsdag. En ik sluit af met een lied van het Ademproject. En kostbaar bij u.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
9: een dagje naar het strand gaat,
8: of gewoon thuis blijft,
9: hoop reist met je mee.
8: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
9: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
8: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
9: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
8: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
10: Warme variaties in vuur en vlam? Kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
11: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de Vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Eén van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. Komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam is de weg dicht bij Kampenland.
5: Sinds het begin, dat was in 2011, van het uitzenden van de Top 1008... dat is de muzieklijst van jouw geloofsleven, staat zij in die prachtige lijst. Onder andere met dit lied, en dat hoor je straks helemaal.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel.

0: 20. Karwei, maak het mooier.
1: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Het christelijke radiostation.
9: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met applaus voor Twyla Paris. He is exalted. Warme soepen. Warme tosties. Warme broodjesbal. Warme uitsmijters. Warme hartige taart. Warme quiche. Warme gegrilde groenten. Warme ontmoetingen, warme gesprekken, warme muziek. Geniet ervan, Lunchroom vrienden en vriendinnen. Warme groet vanuit onze grootnieuwsradio Lunchroom. Tot 2 uur zijn we weer geluisterd.

0: 7. Ik zit even te tellen. Weekje of 8 nog. Ja. Dan reist ze alweer af naar Nederland. Dat is niet voor het eerst natuurlijk. Ze is hier alles in haar eentje geweest. Meerdere keren ook met een mooie groep muzikanten. In het verre verleden ook samen met haar broer, Bibi. Zelfs ooit nog met die hele familie, de Winans Family. En op 29 augustus staat ze in Ahoy samen met Charity Gill. Cici Winans, over haar heb ik het. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Maar dan moet je wel snel zijn.
1: De dagtekst.
0: Die krijg je elke dag rond dit tijdstip. Komt vandaag uit Lucas 15, vers 10, waar staat: ik zeg u, er heerst ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Dus ik zeg u, er heerst ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. De dagtekst van vandaag komt uit Lucas 15, vers 10.

0: Tremble. Tremble, daarvoor Lef. Met God en reisgenoot. Het is bijna 1:30. Even kijken of er nog een beetje regen valt. Nou. Hè? Groningen Radio weerbericht nu van Buienradar. Zonnig en droog. Zomerse temperaturen, sterker nog, tropische temperaturen. 23 graden op de Wadden, 29 in het midden van het land, 32 in het zuiden. Dan morgen dan schijnt de zon ook volop, maar het wordt dan nog warmer. 30 in het noordwesten, 37 in het zuiden. Alleen aan de kust en op de Wadden blijft het ietsje koeler.
1: De lunchkaart.
0: Ik wil terug naar de kust. Hè? Eens even kijken, wat hebben we hier? Oh, de muzikale lunchkaart. Altijd leuk. Rond 1:30 wordt hier voor me afgeleverd. Heerlijke kaart. Elke dag weer, ja. Doen ze goed bij ons in de keuken. Een keuzemenu. A of B, het is heel simpel. Ik laat ze beide even horen en aan jou de keus. Welk menu we straks helemaal gaan uitserveren. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met daarin You Are My Reason, Vision. Als er vergeving is...

0: Zeg het maar, welke gaat het worden?
1: Daan Hartgers.
0: A of B. En waarom dan wel, hè? Zet dat er even bij in je bestelling. Dat kan via onze Grootnieuws Radio-app, dus zeg het maar A of B. Vanaf nu.
2: De Lunchroom.

In de Bijbel wordt veel geschreven over Gods goedheid. Onder andere in Psalm 34, vers 9, waar staat: proef en zie dat de Heere goed is. En dat, ja, dat proeven, dat kan ook proefondervindelijk in het leven zijn. We kennen dat allemaal, zelfs in de diepste dalen. Kan hopelijk ook voor jou de goedheid van God geproefd worden. Geen idee of je gistermorgen in het programma De Nieuwe Morgen het gesprek hebt gehoord dat collega Annemarie had met iemand wiens boerderij door een blikseminslag volledig verwoest werd. En dan toch Gods goedheid nog steeds kunnen zien en ervaren. Ja, hoe dan, hoor ik je denken. Nou, dat hele gesprek is terug te luisteren via onze site grootnieuwsradio.nl. Aansluitend hoorde je Michael W. Smith. Zo dadelijk de muzikale lunchkaart. Na Kane en deze psalmen voor nu. Nou ja, en voor later natuurlijk.

0: Break Room, daarvoor psalm 121, op muziek gezet door de psalmen voor nu.
1: De lunchkaart.
0: En voor nu de uitslag van de muzikale lunchkaart is 12:45. Het kan heel kort zijn. Nou, ik zou zeggen, nagenoeg massaal, unaniem, volledig werd er gestemd op menu A. En ik noem even een paar namen. Jolanda, dank voor het stemmen, zeg ik ook tegen Johan, Arjo, Marleen. Michelle die zegt, ja, het zijn allemaal prachtige liederen in menu A. Yvonne zegt, ja, ik kan wel even een opbeurend menu gebruiken. Dat is A voor mij. Wanda zegt, met name vanwege het nagerecht. Is te lekker om te laten schieten. Gerda zegt, vanwege het hoofdgerecht. Dat zegt ook Tania. Nou, we gaan het gewoon draaien nu. Hier zijn You Are My Vision als nagerecht, hoofdgerecht, als er vergeving is. En dit is het voorgerecht. Toby Mac, Heaven On My Mind.
2: De lunchkaart.

0: Dat was menu A met daarin You Are My Vision, Als Er Vergeving Is en Heaven On My Mind. Morgen, 12:30, nieuwe kaart.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bijbeleak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zijn eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat de man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend Valburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de N61 en de Westerschelde-tunnel 9 kilometer file door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht.
0: Onze adem is een gift van onze schepper. Die kunnen we gebruiken, hè, bijvoorbeeld door te zingen. Misschien wel door straks mee te zingen met dit lied.

0: accessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele

0: De grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
12: De Lunchroom.
13: Met Daan Hartgers.
12: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Vermoeidheid. Een korter lontje hebben. Snel prikkelbaar zijn. Hoofdpijn. Emotioneler zijn. Moeite hebben met denken. Vergeetachtig zijn. Concentratieproblemen hebben. Geen informatie meer kunnen opnemen. Het zijn zomaar een paar problemen waar mensen met hersenletsel tegenaan lopen. Letsel ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval, door een herseninfarct, zuurstoftekort, long-covid, door een harde klap tijdens het sporten enzovoort. We willen vandaag hier in onze lunchroom daarbij stilstaan op deze dag van de overprikkeling. Zijn deze problemen herkenbaar voor jou? Dus hoe ga je daarmee om met al die prikkels? Laat het ons weten via onze app. Dus hoe ga je om met te veel prikkels? Misschien heb jij tips voor anderen die daar problemen mee hebben? Nou, laat het ons weten en dat kan via onze Grootnieuws Radio app.

0: Vorige maand kwam er een live EP uit. Ik zal maar zeggen, een soort mini-cd'tje. Met daarop dit lied ook van zojuist. Een samenwerking van Zera Worship, Javed en Sivra Bex en ook Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. Een lied dat ging over Jezus liefhebben en met een eenvoudig en oprecht hart hem aanbidden. Aansluitend hoorde je Charity Gale met We Need a Miracle.
1: De plaat die je raakt.
0: Deze tekst raakt het hart van Mary, dat liet ze ons weten. Het is eigenlijk een gebed, hè? Hou mij vast, laat uw liefde stromen. Hou mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Deze tekst geeft precies de gedachten en de gevoelens van Mary weer. En daarom is dit lied speciaal voor jou. Hier zijn Reni en Elisa met De Kracht van Uw Liefde.

0: 'cause you're good.
1: Al dus Matthew West, daarvoor Reni en Elisa. Met De Kracht van Uw Liefde draaide ik speciaal voor Mary. Dat was het lied dat haar hart raakt. Het is 2:30, eens even onder onze parasolletjes door naar buiten kijken. Tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buien en Radar. Nou, het is zonnig en droog. Zomerse tot tropische temperaturen. 23 op de Wadden, 29 in het midden tot 32 graden in het zuiden. Morgen dan schijnt de zon ook volop. Het wordt extreem heet. En dan zijn we er nog niet, hè, voor de rest van de week. Maar morgen, dat maar eens eerst. 30 in het noordwesten, 37 in het zuiden van het land. Mocht je wat verkoeling zoeken, ga dan even naar de kust of op de Wadden.
2: Ja. Daan Hartgers.
1: Geen idee of je het weet, maar het is vandaag de dag van de overprikkeling. Misschien heb je daar ook last van. En misschien heb je tips voor anderen. Laat het ons weten via onze Groot Nieuws Radio-app.
3: De Lunchroom

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: geen idee of je het tv-programma God verandert mensen nog kent. Anders moet je even kijken op schatkamers.nl. Daarin verhalen over hoe levens werden veranderd nadat God mensen had ontmoet. En daarover ging ook dit lied eigenlijk. Hè? Love is on the move. Een lied over dat Gods liefde niet stilstaat, maar voortdurend in beweging is van levens van mensen.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Dat kan hier elke dag in de lunchroom. Zoals we het vandaag hebben over de dag van de overprikkeling. Dat kan door van alles en nog wat veroorzaakt zijn. Dat je overprikkeld raakt door bijvoorbeeld hersenletsel, long-covid. Nou, heel veel verhalen. Eén verhaal heb ik er even uitgehaald. Dat is dat van Dirk. Goedemiddag, Dirk.
2: Goedemiddag.
0: Waardoor ben jij overprikkeld?
2: Dat is als je zeg maar naar buiten gaat en je hebt heel veel verkeer. En je moet aan alle kanten uitkijken. En er komt een bus en een taxi en een fiets en een bronfiets en maaltijdverzorger. Dan raak ik ook prikkeld in het verkeer, ja.
0: Ja, en waardoor is dat veroorzaakt bij jou? Hoe komt het?
2: Ik heb niet echt een idee, omdat ik best erg hooggevoelig ben. Maar dat heb ik pas later ontdekt, zeg maar.
0: Oh, ja. En belet het je ook echt in je leven? Of kun je er aardig mee omgaan?
2: Ik kan er wel steeds beter mee omgaan. Omdat, zeg maar, wat heel goed helpt is gewoon dat je rust zoekt. Dat je bijvoorbeeld in het park wandelt. Mocht het erg zijn, dan ga je gewoon even weer naar huis. Dan kom je even weer tot jezelf. En dan zet ik vaak praise-muziek op. En dat helpt dan heel erg.
0: Ja, en ik besef me nu net ineens, Dirk, ik heb hier zo'n muziekje onder staan, hè, dit. Ja, misschien is het wel storend voor jou.
2: Oh, nee, dat valt wel mee.
0: Het zou kunnen,
2: hè? Ja, nee.
0: Ja, nou, maar daar zit het dus niet in. Maar het is wel de hoeveelheid van alles bij elkaar bij jou.
2: Ja, het is de hoeveelheid. En vooral dus als je heel veel tegelijk moet kijken naar wandels, wat ik net allemaal opnoemde, ja, dan wordt het me wel eens te veel. En waar het vandaan komt, ik heb geen idee, hoor.
0: Heb je nog tips voor mensen?
2: Wat ik al zei, hè, dus zoek rust of ga gewoon het park in. Dat is gewoon veel rustiger. Mm-hmm. Mocht je het echt even niet trekken, ga even kort weer naar huis. Pak je rust. Zulke dingen.
0: Ja. Vooral aan jezelf denken een beetje eigenlijk, hè, Dirk?
2: Ja.
0: En dat klinkt misschien een beetje egoïstisch, maar dat is helemaal niet erg, toch?
2: Nee, want het is kijk, dan kom je weer, laat ik het zo zeggen, dat doe ik zelf dus ook. En dan ga ik dus even weer naar huis, zeg maar. En dan een uurtje later, pak even mijn rust, zet even wat muziek op. En een kop koffie of zo erbij. En dan ga ik weer naar buiten en doe ik bijvoorbeeld mijn boodschap of wat dan ook. En ik vertel het ook aan mensen die ik een beetje goed ken. Mm-hmm. Een beetje een extra oogje op je let. En je weet dat je wat overprikkeld kan raken. Ja, en dat doen ze dan vaak ook wel.
0: Ja. Mooi, Dirk. Dankjewel. Je geniet ook van muziek, hè?
2: Zeker weten. Ja. Jullie zijn prachtig mooi.
0: Nou, bij deze. Dit is Welke Vriend is Onze Jezus. Genieten van Dirk. En dank voor je tips. Gewaardeerd. Dankjewel. Doeg.
2: Graag gedaan.
0: Doei.
2: Doei.

0: God.
1: Je hoorde Phil Wickham, daarvoor Joke Buijs. En de tent gaat alweer bijna sluiten hier, de lunchroom. Om hem morgen weer te openen om 12 uur. Beetje dubbel werk, elke dag. We sluiten hem weer, openen hem weer.
2: Ja, moet je hier niet gewoon een ijskraam van maken?
1: Nou, ik overweeg het wel.
2: Ja, want het is hier, één, is het hier ijskoud? Ja, en twee, ijs past wel in deze tijd.
1: Ja, ja, ja. Nou, morgen. Maar
2: goed,
1: morgen wellicht.
2: Morgen
1: wellicht. Wellicht, hè?
2: Ja. Wellicht.
1: Zomers weer, zomerse temperaturen. Tijd voor een zomerse gast.
2: Lijkt me wel. En de nieuwe single van Benita Miranda, die is ook heel zonnig. Dus ik denk dat wij een heel zonnig gesprek gaan hebben. Want zij komt langs.
1: Ja.
2: Dus dat... een onderwerp van gesprek, haar nieuwe single... die echt weer zo'n zomers gevoel heeft.
1: Straks tussen 2 en 4 in Backstage. Veel plezier, Hans.
2: Dankjewel.
3: Grootnieuws Radio.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Hey, zag je dat ook?
10: Wat?
9: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
10: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
9: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
10: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
9: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
14: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
15: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 20 augustus, met in het voorprogramma

0: country via eventsforchrist.nl. Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten twee auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. 4 anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 2 kilometer bij knooppunt Badhoevedorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt op Rechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
4: Straks aandacht voor de nieuwe single van Sierra Noah. Ook muziek van Martin Smith, maar allereerst een gebed. Gebaseerd op Psalm 25, we horen de Psalm Project.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Backstage
17: met Hans van Vuren.
16: Het christelijke radiostation.

0: 25. We hoorden The Psalm Project.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: We gaan een hele zomerse uitzending tegemoet, want Benita Miranda is te gast en zij heeft een nieuwe zomerse single gemaakt. Die gaan we natuurlijk vandaag ook horen. Een Backstage Classic wordt vandaag verzorgd door Pam Thumb, een zangeres uit de jaren 90. Nu eerst naar Martin Smith, Carrie Job en Cody Carnes.

0: Forever Jesus reigns, for our God reigns over all the earth. Van Martin Smith, Carrie Job en Cody Carnes.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Heel erg nieuw uit Nederland. Vorige week verscheen een nieuwe single van Sarah Noah. Ze heeft zich laten inspireren door het Bijbelboek Job. Met name hoofdstuk 38, waarin God antwoord geeft op een aantal vragen en klachten van Job. En de grote vraag is, waar was jij toen ik bijvoorbeeld het heelal schiep?

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Blessed Be Your Name, we hoorden Graham Kendrick.
1: Backstage Classic.
0: Ja, een hele leuke Backstage Classic vandaag van zangeres Pam Thumb. In het begin van de jaren 90 was zij nog heel regelmatig te horen. Bijvoorbeeld in het programma Spoor 7 van de Evangelische Omroep. Met name ook haar uitvoering van Turn, Turn, Turn van The Byrds is heel bekend geworden in christelijke kringen. Maar ze heeft nog veel meer mooie liederen gemaakt. Soms hele mooie ballads. En een aantal iets meer upbeat. En waar, welke categorie deze zit, dat mag je zelf even beoordelen. Mooi is hij zeker. Een van haar bekendste nummers, If Ever There Was Love. Pam Thumb.
1: Backstage Classic.

0: Nou, de zomer straalt weer helemaal. Panthom van haar debuutalbum 1993. Ja, de zomer is wel een beetje het onderwerp van de dag. En dat heeft ook met mijn gast van vandaag te maken. Benita Miranda, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Ja, want op de een of andere manier zorg jij toch ook altijd voor hele zomerse muziek. En dat is natuurlijk niet zo dat al jouw nummers heel erg zomers zijn. Maar jouw nieuwste single is ook wel weer, heeft wel weer een stuk zomer erin, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je dat dan ook zo gepland? Dat je bij wijze van spreken in november dit bedenkt en dat je dan denkt, hij moet in de zomer uitkomen en dat wil ik gewoon zomers hebben?
1: Nee, het was niet zo gepland. Ik heb hem vorig jaar ergens begin van het jaar geschreven. En ja, nu dan uitgebracht.
0: Ja.
1: Dacht dit wel, het is wel een mooi moment.
0: Ja. Nou, we gaan er straks wat uitgebreider over dat lied spreken. Maar tof dat je er bent. Laten we dat even benoemen. We hebben het nu even over de zomer, maar die parkeer ik even. Ik wil even naar een social media bericht dat je vanochtend postte. Je zei, hey, ik ben vanmiddag te gast in Backstage. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar, en dan benadruk je dat je het muzikaal avontuur niet alleen doet. En dan komt een hele serie mensen met wie je hebt samengewerkt. Ik was benieuwd, waarom is dat voor jou zo belangrijk om hun steeds die credits te geven?
1: Omdat ik denk, geef eer aan wie eer toekomt. En ze hebben gewoon heel mooi werk geleverd. En ik maak dat gewoon niet alleen. Ik doe dit niet alleen. Ik doe het ook met hun.
0: Mm.
1: Ik schrijf de liedjes, maar als ik hun niet als artiesten heb, dan kan ik het eigenlijk ook niet uitbrengen.
0: Ja, want neem ons mee in dat proces. Hoe kom jij op dingen?
1: Op dingen als op liedjes?
0: Nou, stel, hoe kom je op liedjes? Want je hebt natuurlijk eerder wel eens gezegd dat je zegt, ik heb ook andere mensen nodig die het even uiteindelijk die er een lied van maken. Maar uiteindelijk het eerste idee komt bij jou vandaan. Hoe ontstaan die bij jou?
1: Nou, als je het hebben over Loof de Heer mijn ziel. Dus dat is ook het nieuwe lied van mij. Ik wilde al heel graag een liedje schrijven over die tekst. Het sprak mij heel erg aan. En omdat soms, ja, net als met die andere liedjes, bijvoorbeeld als je het hebt over onwankelbaar of aan uw voeten, dat ik dan een moment heb van moeilijkheden of dat ik me niet zo lekker in mijn vel voel, dat ik dan mezelf wil bemoedigen. En ik vond het zo bijzonder dat David dat dus ook deed.
0: Mm.
1: En toen dacht ik bij mezelf van ja, daar zou ik een lied over willen schrijven. Maar dat is al een hele poos geleden dat ik dat dacht. En op een gegeven ogenblik had ik al een keertje een poging gewaagd om een liedje te schrijven daarover. Maar toen lukte het steeds niet. Toen dacht ik aan mezelf, laat maar zitten. En vorig jaar probeerde ik het weer. En toen ineens van, hey, ja, dit is leuk.
0: Maar je zegt dus, ik zit dan even niet lekker in mijn vel.
1: Mm-hmm.
0: En dan helpt het mij om daar een liedje over te maken. Om jezelf op te beuren of om je gevoel van je af te schrijven. Of wat gebeurt er?
1: Ja, inderdaad, om je gevoel van je af te schrijven. Maar ik vond het gewoon ook een hele mooie tekst.
0: Mm.
1: En zoals David zichzelf dan, als het ware, een handje gaf van het terugdenken aan wie God is. Terugdenken aan toen hij bijvoorbeeld Jeruzalem binnenliep met al die mensen en die blijdschap die er was. En dat hij daarna verlangde. Ja, ik probeer dat dus ook om terug te denken van wat heeft God voor mij gedaan? Wie is hij voor mij?
0: Ja.
1: En ja, en dan tegen mezelf te zeggen van Benita, kom op. De Heer is bij je, hij houdt van je en het komt goed. En dan op die manier ja jezelf met een lied bemoedigen.
0: Herken jij veel van jezelf in iemand als David?
1: Ja, jawel. Ja, jawel.
0: Ja?
1: Nu moet ik heel hard lachen.
0: Waarom moet je lachen?
1: Nou, ik ga het gewoon met jullie delen. Het is wel grappig. David is iemand die een dappere man is.
0: Mm-hmm.
1: En thuis word ik altijd een stokstaartje genoemd door mijn man. Nou, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van weet je wat, ik ga eens opzoeken wat een stokstaartje is en wat karakters eigenschappen zijn van een stokstaartje. Sorry. En het schijnt dat een stokstaartje heel dapper is.
0: Okay.
1: Dus ja, ik denk wel, ik geef niet zomaar op. En ja, het vertrouwen op de Heer van mij, ja. Ik vertrouw wel op de Heer in situaties waarbij sommige mensen misschien zouden opgeven.
0: Ja. Waarom noemt je Wilfred jouw stokstaartje?
1: Nou, in eerste instantie omdat ik gewoon soms heel... een soort van alerte pose of zoiets maak... als zo'n stokstaartje zo rechtop gaat staan.
0: Nee, wacht, hier gebeurt iets. Hier wil ik bij zijn.
1: Ja, zoiets. En dan gaat hij zo rechtop staan en Wilfred zegt... doe mij dan altijd na op het moment dat ik dat dan doe. En op een gegeven moment vroegen we dus... op het werk vroegen we van, waar lijkt Benita op? En toen zei iedereen meteen een stokstaartje... En toen vroegen we het thuis ook aan mijn zusje en aan mijn nichtje. En toen zeiden zij ook meteen, dus ik denk van... hè, lijk ik echt op een stokstaartje? Ja.
0: Maar goed, het is wel tof dat dat dus een heel dapper beest is.
1: Ja.
0: Dat dat zo omschreven wordt. Wat ik interessant vind, is dat jij zegt... nou, de dapperheid van David... Mm-hmm. Er is natuurlijk heel veel elementen in zijn karakter, ja, van zijn karakter in de psalmen. Jij pakt deze er dan uit. Mm-hmm. Waarom ik het ook vraag, is omdat hij gelukkig voor jou ook dingen in zijn leven meemaakt... die, waarvan ik hoop in ieder geval dat jij ze minder meemaakt... Maar dat hij bijvoorbeeld ook in de psalmen schrijft... God, het zou echt een goed idee zijn als al mijn vijanden dood neervallen. Noem maar even wat. Is dat iets, zijn dat ook gedachten die je van David herkent? Dat hele rancuneuze misschien?
1: Ik zal dat niet zeggen over mensen, maar ik heb dat wel. En dat zeg ik wel tegen de Heer van... ik zal blij zijn wanneer de tijd komt dat de duivel inderdaad vernietigd wordt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik kan me daar van alles bij voorstellen, maar zijn dat specifieke situaties dat je dat hebt?
1: Nou, soms in het gebed dat ik heel erg boos kan worden over de onrecht wat er gebeurt. En hij is gewoon de aanstichter van al het kwaad.
0: Mm.
1: En dan verlang ik wel naar die dag dat elk vorm van onrecht wordt aangepakt.
0: Ja. Welke onrecht raakt jou het meest?
1: Ik weet niet of ik specifiek eentje heb die gewoon kinderen bijvoorbeeld die mishandeld worden, vrouwen die mishandeld worden, dat we elkaar gewoon pijn doen. Ja.
0: Gewoon ook eigenlijk in de alles. Eigenlijk de dichtbije kring, zeg maar. Of dichtbij, als in niet per se oorlog veraf of zo. Maar gewoon ook de dingen die ons eigen land ook
1: dichtbij
0: spelen.
1: Ik denk dat de oorlog overal is. Wij kijken naar oorlogen op televisie. En dan zien we eigenlijk een oorlog in een bredere zin.
0: Hmm.
1: Maar er is oorlog ook binnenin ons.
0: Ja.
1: En als we kijken bijvoorbeeld een buurman die de hekel heeft aan zijn buurvrouw. Of andersom. Of in een gezin dat er oorlog is, dat er dat mensen elkaar uitschelden, elkaar niet meer willen zien. Al 10 jaar misschien mensen elkaar niet meer hebben gezien. Zusjes of broers die elkaar zo lang niet meer hebben gezien, is ook oorlog.
0: Mm.
1: Dat is veel dichterbij dan we denken.
0: Ben je in zulke situaties ook een dapper mens? Stel je ziet de buurman doet niet aardig tegen zijn buurvrouw. Of tegen... de buurvrouw.
1: Mm-hmm.
0: Is dat iets waar je dat wat je bespreekbaar maakt?
1: Nee, ik denk het niet dat ik dat bespreekbaar maak met de buren. Giok, wacht even. Ligt eraan of die mensen mij laten bemoeien in hun leven. Want je kijkt, het is ook niet zo dat je dapper bent als je je zomaar in een ruzie gaat bemoeien. Mm. Want je weet niet waar het over gaat. Maar ik heb het echt over als er onrecht is. Dus dan zou ik moeten weten, wat is er aan de hand? Maar het gaat bij mij gewoon om dat ik niet hou van onrecht. Maar het betekent niet als iemand ruzie heeft met een ander... dat hij bijvoorbeeld ongelijk zou hebben of zo. Of dat hij die persoon onrecht zou aandoen. Ik heb soms ook ruzie met Wilfred. Dat betekent niet dat we elkaar onrecht aandoen. Mm. Dus het ligt er maar net aan van hoe ga je met elkaar om in die ruzie.
0: Ja. Oké.
1: Ja.
0: En als je zelf ruzie hebt, ben je dan ook een dapper?
1: Nou, ik heb wel heel veel van Wilfred geleerd. Want ik was niet echt dapper in... ik denk dat je echt dapper bent als je durft te uiten. En het ook durft toe te geven wanneer je fout zit.
0: Mm.
1: Dat heb ik wel geleerd.
0: Dat heeft hij...
1: Ja, Wilfred.
0: Heeft hij jou dat voorgedaan of heeft hij net zo lang op je ingepraat dat jij toegeven dat je fout zat?
1: Nou, met ons huwelijk moest ik al van de voorganger, als er iets is, moest ik praten. Dus ja, de Heilige Geest die heeft dat de voorganger ingefluisterd om dat tegen mij te zeggen. Ja.
0: Dat we praten, dat het de manier
1: heel belangrijk is, ja.
0: Ja. Oké, okay, nou laten we dat verder even, even rusten. Ja. Wij praten straks verder. Mijn gast vandaag is Benita Miranda. Wil je ook meepraten in deze uitzending? Heb je een vraag voor haar? Je kunt natuurlijk altijd even een appje sturen. Dit is Aan Uw Voeten.

0: Turn Your Eyes Upon Jesus, een hele mooie uitvoering van Lauren Daigle. En daarvoor toch ook weer zomerse muziek van Benita Miranda. Benita, wat luister jij zelf eigenlijk voor muziek als je niet zelf aan het schrijven bent? Is dat dan ook een tikje zomers? Of, want op de een of andere manier denk ik dat je ook eigenlijk hele rustige muziek zou kunnen luisteren. Maar dat is een inlegkunde.
1: Ligt er net aan in wat voor bui ik ben.
0: Ja?
1: Ik heb wel een playlist.
0: Ja?
1: Bijpakken.
0: Ja, is dat, heb je één playlist waar alles in gebeurt?
1: Ja, ik heb gewoon alles dwars door elkaar. Ik hou er gewoon van om van alles te luisteren. Maar het is wel voornamelijk christelijk. Dat,
0: Maar dat goed, wel. Je hebt rustig christelijk en je hebt happy christelijk. Maar pang, je hebt je lijst
1: ja,
0: erbij.
1: Ik heb een lijst erbij. Ja,
0: noem eens een paar.
1: Veel opwekking. How Great Thou Art van New Song. Even kijken hoor, C.C. Winans, Twila Paris, Michael English, Carmen, Phillips, Craig en Dean. Ik kan die naam bijna niet uitspreken. Nou, Martijn Bewelde staat er ook tussen.
0: Maar welke kun je niet uitspreken?
1: Dat is, even kijken, Juprese, zeg ik het goed?
0: Geen idee.
1: Osoeto Gospel Choir.
0: Oh, nou, dat is koor uit Zuid-Afrika.
1: Eugène Greco. Maranatha International.
0: Maar je hebt gewoon inderdaad alles lekker door elkaar.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar skip je dan wel eens? Dat je dan denkt, oh, je zit
1: ligt
0: wel
1: aan,
0: je zit
1: ja,
0: in mijn playlist, maar mijn stemming is anders.
1: Ja, dan skip ik soms wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah, leuk, maar je geeft even een inkijkje in wat je luistert. Ik hoor heel veel jaren 90.
1: Is dat zo?
0: Best wel cool. Ja, Phillips, Craig en Dean. Dat is wel een beetje van meer vroeger. Nieuw song is niet meer helemaal van deze tijd. Maar het is leuk. Gewoon lekker mix van van tijden, soorten, stijlen. Alles door elkaar.
1: Alles door elkaar. Ik hou van heel veel verschillende liedjes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je een favoriet?
1: Favoriet?
0: Ja,
1: C.C. Winans is natuurlijk wel favoriet. Hillsong is natuurlijk favoriet. Nou, Hillsong is wel iets minder favoriet tegenwoordig, hoor. Ik vond Dallinger altijd heel erg leuk. Maar dat is een beetje Hillsong United geworden. Dat vind ik, sommige liedjes vind ik wel leuk, maar niet alles.
0: Dus. Helemaal helder. Ga je naar het concert van C.C. Winans?
1: Daar ben ik geweest.
0: Ja, maar dat komt weer een nieuwe.
1: Weet ik niet zeker.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar hoe vond je het vorig jaar?
1: Het was heel mooi. Ja, het was heel mooi. Met Michael W. Smith. Jij was er ook.
0: Ik was er ook, maar je vertelt, was wel leuk.
1: Het was leuk.
0: Maar ik ken jou soms enthousiaster. Wat was er dan niet zo leuk aan? Of is het gewoon een beetje weggezakt? Overval ik je met mijn vraag?
1: Het is niet weggezakt. Nee, het was echt mooi. Het was mooi. Ja, ja. Mijn zusje zegt ook altijd als van, Benita, je moet gewoon super mooi zeggen of super leuk. Dan snapt mensen. Maar je zegt altijd gewoon leuk.
0: Ach, leuk.
1: Vind je het dan echt leuk? Ja.
0: Dat was ook wel leuk.
1: Nee, ja. Ik vond het echt leuk.
0: Nee, maar dat is ook hartstikke goed.
1: Yay.
0: Hoppa, ja, het was fantastisch. Maar dag van mijn leven.
1: Dat was zo cool.
0: Ja, maar als dat dus wel jouw favoriete act is, dan zou je er bijna denken.
1: Ja, ik vond het echt
0: heel
1: leuk. Ik zag dat ik leuk vond.
0: Mooi. Ik denk dat we eruit zijn. Volgens mij vond je het heel erg leuk.
1: Ja.
0: Hey, heb jij een muzikantenconcert op je wensenlijstje staan waarvan je denkt, daar zou je me echt een plezier mee doen als ik die nog eens een keer zou zien in mijn leven?
1: Ik ben zijn naam kwijt. Er is wel iemand die ik zou willen zien. Dat is Tauron Wells.
0: Oh.
1: Ja. Vind ik echt een hele goede gospelzanger. Ja.
0: Oké. Nou, ik heb niet gehoord dat hij binnenkort hier is, maar
1: als hij er is, dan.
0: Als hij er is, dan moet jij gewoon even gaan kijken.
1: Ja.
0: Oké, wij praten straks verder, want we willen die nieuwe single natuurlijk ook nog horen. Maar we gaan eerst naar Lucas 15.
2: Dagtekst.
0: Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. De dagteksten gaan deze week allemaal een beetje over de engelen. In dit geval de vreugde na het verhaal van de verloren zoon. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Wij gaan luisteren naar Dien en Heel Mijn Hart Zingt.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is, of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen, zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. En dan nu het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Groot Nieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
21: Er staat nu 75 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A6 Muiden-Lelystad. Halverwege Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd ter hoogte van het tankstation daar. En dat levert 20 minuten vertraging op. Je wordt via dat tankstation en de parkeerplaats om het ongeluk heen geleid. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de A27 Breda-Gorkum voor het knooppunt Gorkum. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht ook 10 minuten extra nodig.
22: De gast vandaag in Backstage is zangeres Benita Miranda. Zij heeft een nieuwe single uit, die heet Love the Heer Mijn Ziel. Die gaan we zo dadelijk horen. Eerst gaan we luisteren naar Keith en Christine Getty.
23: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
28: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
29: Sorry, het is WK.
30: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.

0: stappen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Backstage
4: met Hans van Vuren.
3: Het christelijke radiostation.

0: Keats and Kristen Getty.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir and Country?
3: Hey, this is Andrew Ribb.
4: Hey, friends, I'm Natalie Lane.
5: Backstage met Hans van Vuren.
0: En vandaag ook met Benita Miranda. Zij is vandaag te gast in het vorige uur, zei ik. Zij komt een beetje ons ook de zomer brengen. Nou staat de zomer al wel een beetje voor de deur. Heb jij nog mooie zomerse plannen?
6: Ja. Het opnemen van de volgende clip.
0: Ja? Ja. Oké, waar ga je dat doen?
6: Nou, we hopen eigenlijk naar het buitenland te gaan. Ergens met bergen.
0: Ergens met bergen.
6: Ja.
0: Want waarom bergen?
6: Omdat het volgende nummer die ik wil uitbrengen, die vraagt er wel om. Gewoon op een mooie klif te gaan staan.
0: Heb je een bepaalde klif in gedachten? Want je hebt natuurlijk. Je hebt ze in Noorwegen natuurlijk ook, bijvoorbeeld. Maar is dat de omgeving die je zoekt? Of?
6: Nou, het was eigenlijk zo dat ik eigenlijk een hele andere klif voor me had. Maar Wilfred die zei van nee joh. Bij dit moet je echt gewoon de buitenlucht in. En je moet een mooie helling hebben of een mooie berg.
0: Mm.
6: Dus ik heb nog geen berg voor me. Maar, of tenminste niet waar ik naartoe zou willen gaan. Maar daar moet ik nog even voor gaan kijken.
0: Zo'n Mariaberg vanuit Sound of Music. Dan als jij zo huppelend over die bergen de Hills Are Alive gaat zingen. Is dat niet wat?
6: Nou, het is een ballad. Oh, kijk hem nou lachen dan. Ja, jullie zien dat niet.
0: Ja, maar dat vind ik dus, dat vind ik dus leuk. Leuk.
6: Ja, ik zie het. Nee.
0: Maar het is een ballad. Maar oké, niet huppelend over de berg.
6: Was dat meer een heuvel waar zij op was?
0: Nee joh. In Oostenrijk hebben ze geen heuvels. Dat is allemaal berg.
6: Nou.
0: Ja, oké. Okay,
6: maar dat is groen. Het moet echt een beetje.
0: Het moet rotsachtig
6: zijn.
0: Oké.
6: Ja.
0: Beetje ruw. Dus dan moet je dus eerst 3 uur naar boven lopen. Dan ga je daar nog je ballad zingen.
6: Ja, playbacken.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nou ja, goed. Je mag ook zingen natuurlijk. Maar in ieder geval playbacken.
6: Ja.
0: Maar is dat hoe het gaat bij videoclips? Ga je
6: playbacken? Want je hebt het natuurlijk al eerder opgenomen.
0: Ja, maar ja, goed, als je echt zingt, dan ziet het er ook echt eruit.
6: Ja, je moet wel hardop zingen, dat klopt.
0: Dat is geen playback. Ja. Oké, okay. Hey, je moet natuurlijk niet al te veel over dit nieuwe lied verklappen nog. Want,
6: nee.
0: Maar waarom vraagt dit lied om ruwachtige berggebieden?
6: Omdat het gaat over de uittocht van Egypte. En het. Ja, ik denk dat het wel heel mooi erbij past.
0: Mm.
6: Kijkend over de zee. Dat hij dan in één keer open gaat. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar
0: die liepen er gewoon door de woestijn.
6: Ja, maar ze moesten ook door de Rode Zee.
0: Ja, klopt. Ja. Dus je kunt ook gewoon naar.
6: Een woestijn toe gaan.
0: Of naar Katwijk, daar hebben ze een zee. Ja, ja, maar goed.
6: Nee.
0: Wilfred heeft hier ideeën over. Maar dat ga je in de zomer doen. Maar ga je ook nog iets van vakantie doen?
6: Nou, misschien nog een weekendje weg. Ja, we hebben niet echt iets op het planning staan. We hebben wel jullie dus helemaal geblokt voor onszelf, voor ons tweetjes.
0: Mm.
6: Want de afgelopen maanden waren zo druk.
0: Dat je even
6: weer lekker met z'n tweetjes.
0: Stormen niet, ja.
6: Ja.
0: Maar ben jij, stel hè, je gaat nu een weekendje weg. Mm. Hoe zou je normaal gesproken op vakantie gaan? Ben jij bijvoorbeeld een kampeerderd?
6: Wilfred wel, maar ik niet.
0: Nee?
6: Nee.
0: Waarom niet?
6: Toen ik klein was wel, toen vond ik het geweldig. Maar nu wil ik toch liever iets meer comfort. Ja, ik heb zoiets van thuis ben je al helemaal druk in de weer. En je bent aan het koken, schoonmaken. Je bent met je liedjes bezig. Werk op maandag en vrijdag. En dan ga je op vakantie. Dan ga je. Sorry. Dan ga je in een tent zitten. En dan ga je alvassen tussen al die mensen. En sorry hoor.
0: Ik proef geen enthousiasme.
6: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
6: Nee.
0: Okay.
6: Nee, dan wil ik gewoon rust en dan wil ik dat ik gewoon, gewoon lekker een buffet, weet je wel, dat je lekker overal langs kunt lopen.
0: Beetje zo'n all-in soort.
6: Ja, all inclusive. Ja, heerlijk. Een beetje niet te laat opstaan. Gewoon heerlijk.
0: Ja.
6: uitrusten.
0: Oké, en als je dat dus deze zomer niet doet, heb je dan, kom je dan in zo'n maand ook echt even tot rust?
6: Nou ja, weet je.
0: Of ben je dat toch gewoon aan het koken en schoonmaken? En...
6: Ja, dan moet ik natuurlijk nog wel koken en schoonmaken. Ja. Dat wel. Maar dan eventjes geen visite, eventjes niet op visite gaan. Hmm. Want die dingetjes kwamen ook ondertussen ook. En gewoon een beetje veel.
0: Even niemand zien, even rust.
6: Ja, en, het is altijd gezellig, hoor, daar niet van.
0: Gewoon met een boekie. En,
6: ja, gewoon even lekker tot rust komen.
0: Even niks.
6: Even niks.
0: Ja, oké. Okay. Mm. Wij gaan heel even een muzikaal uitstapje maken. Dat doen wij naar de single van Ruben van Twillert en Marien Albracht. Die heet Koninkrijk Komen.
3: Nieuw uit Nederland.
5: Grootnieuwsradio. Een hoopvol geluid.
3: Grootnieuwsradio.

0: Battle Music hoorden we met zangeres Amanda Cook, het lied Starlight. De gast vandaag is Benita Miranda. We gaan straks verder ook in gesprek over haar nieuwste single Love the Hear Man's Yell. Ik wil ook een andere single nog benoemen, want die was hiervoor, Kom Binnen. Totaal ander lied en ook iets minder zomers. Waarom wilde je dat lied maken?
1: Ik wilde het maken om de nabestaanden van een oom van Wilfred, eigenlijk te bemoedigen. En als eer, eigenlijk eerbetoon aan die oom, wilde ik dat lied eigenlijk maken.
0: Wat zegt het lied?
1: Dat hij bij Jezus is. Dat zegt het lied eigenlijk. Dat de Heer hem heeft onthaald.
0: Ja. En wat voor soort reacties krijg je daarop?
1: Soms wel heftige reacties. Ik heb één keer gehoord van iemand van... Ik hoop dat van iemand anders dan deze oom hoor, en dan deze familie. Ik hoop dat hij binnen is. Dat vond ik wel heftig.
0: Ja, waarom?
1: Omdat iedereen hoopt het natuurlijk, denk ik. Ja, je hoort heel veel mensen zeggen van... als het bijvoorbeeld denken aan iemand die overleden is... dat zegt van... die persoon kijkt naar mij vanuit de hemel, zegt ze dan. Je hoopt ook dat die persoon daar is.
0: Ja. Oké, en hoe weet jij dan nu met dit woord, met dit lied wel zeker dat hij binnen is?
1: Dat is een goede vraag. Hoe weet ik dat? Als ik het op zijn christelijks mag zeggen, op de manier dat hij leefde en hoe hij van Jezus hield en daar ook echt uiting aan gaf. Ik herinner mij hem als een hele warme, geïnteresseerde man. Die echt geïnteresseerd was in andere mensen.
0: Ja.
1: En dat was mij bijgebleven. En toen ik dus hoorde dat hij was overleden. Toen vond ik, het voelde bijna als een soort plicht of zo. Of als een eerbetoon om een lied voor hem te schrijven. En toen ik daarmee begon, toen kwamen deze woorden eruit.
0: Ja. Is het hiernamaals, het leven hierna, is dat iets waar je regelmatig een beeld van probeert te schetsen?
1: Ja.
0: Heb je een idee ervan?
1: Of ik een idee heb?
0: Ja, of hoe stel je dat voor? Op het moment ook bijvoorbeeld dat je dit lied gaat maken. Je denkt natuurlijk enerzijds aan deze persoon. Anderzijds wil je bemoediging zijn voor zijn familie en vrienden. Maar mogelijk heb je ook een beeld van hoe het hier leven hiernaast, hoe het hierna zal zijn.
1: Ja, ik denk zoals de meeste mensen over de hemel nadenken dat... Ik denk altijd zo van... De wereld probeert je iets te geven. Bijvoorbeeld als we het kunnen hebben over... klinkt misschien raar, over drugs. Drugs geeft je een high. Drugs zorgt ervoor dat er een stofje, dopamine... in je hersenen, dat er eigenlijk te veel dopamine wordt afgegeven in je lijf. Waardoor je dus een high voelt.
0: Ja.
1: Maar dat is een counterfeit van de werkelijke high die God je eigenlijk wil geven. Dus ik zie het zo van dat de hemel is dat je dus de ware high hebt, zeg maar. Dus dat je altijd in een staat bent van blijdschap, van rust, van vrede. Eigenlijk wat wij altijd zoeken, dat je dat allemaal daar hebt. Dus die perfecte high heb je daar.
0: Maar die is voor iedereen dus anders. Want je zegt, je blijdschap en rust gaan hier hand in hand. In jouw verhaal. Terwijl de een zal rust niet direct associëren met blijdschap. Maar meer met gelukzaligheid of zo.
1: Ja, maar dat bedoel ik ook.
0: Dat bedoel je ook gewoon. Dus Een haai heeft ook iets.
1: Mensen zoeken een haai omdat ze willen ontsnappen. Omdat ze...
0: Heb jij wel eens drugs gebruikt?
1: Ik? Nou, ik heb... hoe heet dat spul? Wiet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat ik had altijd vroeger een slogan van... Als je niet weet wat het is of wat het met je lichaam doet... hoe kun je dan een oordeel over hebben? Mm. Totdat je het zelf hebt geprobeerd.
0: En toen? Kon je er wat mee?
1: Toen ik het gebruikte?
0: Ja.
1: Mij moet je dat niet geven, nee.
0: Want?
1: Ik raakte ervan in paniek. Ja.
0: Dus toen wist je, dit is niet...
1: Toen kon ik inderdaad zeggen van, dit is niet goed.
0: Dit is niet mijn idee.
1: Ja, nee, het is niets voor mij.
0: Nee, doe je dat nu nog steeds? Is dat nog steeds een soort van regel? Van laten we het gewoon proberen?
1: Nee, dat doe ik niet meer. Nee, toen was ik een beetje naïef. Ja, laten we wel eens.
0: Nou ja, goed, ik vind het ook wel eerlijk dat je dit...
1: Kun je alles proberen om erachter te komen. Je kunt ook kijken naar andere mensen die het wel doen. En dan op die manier leren. Je hoeft niet alles zelf te proberen om ervan te kunnen leren.
0: Kijk, allemaal wijze lessen hier.
1: Ja, joh.
0: Ja, dus Wiet was het voor Benita niet. Wij gaan straks luisteren naar haar nieuwe single. En dan gaan we echt draaien. Nu naar Matt Redman.

0: the one who gives the gift of life and breath.
1: Een lied over degene die het cadeau geeft van leven en adem. Een lied van Matt Redman. Ja, en dan is je toch echt daar. Die single waar we het al heel eventjes over hebben gehad. Loof de Heer mijn ziel, nieuwe muziek van Benito Miranda. Nou, je hebt net iets verteld over hoe dat tot stand gekomen is. Of in ieder geval wat je ermee mee wilt zeggen. Namelijk, je hebt David zitten lezen, waarschijnlijk Psalm 103. En je dacht, hé, deze meneer die... hij geeft zichzelf een schop onder de kont. Jij noemde het, hij geeft zichzelf een handje. Dat vond ik eigenlijk veel stijlvoller. Okay. Hij geeft zichzelf een handje door zichzelf aan te moedigen om de Heer te loven. Was dat ook een ontdekking voor je van, hey, dat is ook een manier? Of dacht je vooral, hey, wat leuk, David heeft het ook ontdekt?
2: Ik denk dat het dan van alle tijden is dat... Ja? Mensen zichzelf moeten bemoedigen en zich moeten herinneren als het ware aan wie God is. Mm. Onze omstandigheden doen ons zo snel vergeten eigenlijk dat God er is, omdat je soms zo overweldigd kunt worden.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja, en hoe bemoedig je jezelf dan? Door er een lied over te schrijven of heb je daar ook andere manieren voor?
2: Sowieso om de Bijbel te gaan lezen. En inderdaad na te gaan denken. Want dat is ook wat de Heer tegen de Israëlieten zei. Van, dat ze continu eigenlijk het met hun kinderen over God moesten hebben. Over de grote daden van de Heer moesten hebben. Dus continu eigenlijk jezelf eraan herinneren. En ja, en de Heer herhaalt ook in zijn woord, herhaalt hij ook heel veel dingen. Omdat hij weet dat wij heel snel gewoon vergeten.
1: Hmm. Heb jij gedeeltes uit de Bijbel die jij er graag bij pakt? Niet in de categorie cherrypicking, maar wel van dat je zegt, oké, ik voel dat ik vandaag dit Bijbelgedeelte nodig heb? Ben je iemand die op volgorde gewoon netjes trouw een plan uitwerkt of zo?
2: Oh zo, nee. Meestal is het van hot naar her inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
1: En hoe selecteer je dan?
2: Vaak denk ik aan een vers of denk van ik sla de Bijbel gewoon open. Lees ik dat.
1: Mm.
2: Ja.
1: Heb je wel eens met een plan gewerkt?
2: Ik heb wel eens gezegd van dan begin ik bij het begin en lees ik helemaal door. En dan kom ik ergens bij Leviticus, Deuteronomie uit. En dan denk van, oh, wil je Jesaja nu ook wel even lezen?
1: Mm.
2: Dus ja.
1: En dan heb je alles daartussen even overgeslagen.
2: Ja.
1: Ja, heb je een favoriet gedeelte?
2: Een favoriet?
1: Of een hoofdstuk van jezelf? Of een boek waarvan je zegt, oh joh.
2: Ja, Johannes vind ik een heel mooi boek.
1: Omdat Jezus daar zoveel zegt.
2: Ja. Ja. En inderdaad. Ik wilde bijna gaan citeren. Ja, inderdaad. Hij zegt daar heel veel, inderdaad.
1: Ja. En van al die lessen die hij daarin leert, welke raakt jou zelf het meest? Of welk verhaal raakt jou überhaupt, laat ik het zo zeggen?
2: Nou, dat Jezus zegt van wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. En ook dat stukje dat Jezus zegt van als een graankorrel niet in de grond valt en sterft, kan hij geen vrucht dragen. Maar sterft, valt hij wel in de grond en hij sterft, dan draagt hij veel vrucht.
1: Hmm.
2: En dat is wel iets dat ik heel graag wil. Ik wil veel vrucht dragen. Ik wil groeien. Ik wil God echt leren kennen. Die vraag, hij is zo mooi. Ik wil echt leren kennen. Dus dan moet dat maar gebeuren. Hè?
1: Dan moet dat maar gebeuren. Ja, want wat bedoelt die tekst voor jou? Want ik snap dat je vrucht wil dragen. Mm-hmm. Maar ik hoor je ook zeggen, je moet jezelf verloochenen en je moet sterven. Net als als graankorrel.
2: Ja.
1: Hoe ziet dat er voor jou dan uit?
2: Dat ziet voor mij uit dat hoe ik vroeger was, toen ik bij Jezus kwam. Toen was ik gewoon een heel ander mens. Mijn gedachten waren niet goed. Dus ik merk dat de Heer bezig is om mijn gedachten schoon te maken. Om die te vernieuwen.
1: Hmm.
2: En om meer, zeg maar, in één lijn te staan met zijn woord. Dan hoe ik zelf over dingen nadenk. En vroeger vond ik, heel eerlijk gezegd, ik weet nog wel dat ik een vers las in Jesaja. Dat God zei van, en je zult dan weten dat ik de Heer ben wanneer ik je gered heb. Hè? Wanneer ik je gered heb, zul je weten dat ik de Heer ben en je zult van jezelf walgen. En ik moet eerlijk gezegd walgde ik ook toen van mezelf. Van, hoe kon je zulke dingen doen? Hoe kon je zulke dingen zeggen, denken? En ik wilde toen ook heel graag een nieuw mens worden. En ja, en dan merk, als ik dan lees in Johannes van, dat je dan echt moet sterven aan jezelf, denk van ja, Heer. Als u zegt dat u voor mij een mooie mens kan maken, dan wil ik wel sterven met u.
1: Ja, vooral als je dan, om even jouw woorden te gebruiken, of die van Jesaja, als je dan toch walgt van wie de mens, van wie je als mens toen was, dan wil je er dus ook wel aan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Lijk je nog een beetje op de Manita van vroeger? Of zeg je nou?
2: Ik denk het niet.
1: Ik denk dat ik een heel eind op de goede weg ben.
2: Nou, weet je wat? Ik denk dat je, natuurlijk lijk je nog wel op die persoon, maar anders. Ik denk, ja, misschien denk je van dat het dan hoogmoedig is. Maar ik denk dat je mooie kwaliteiten komen beter naar boven. En je foute kwaliteiten, die worden steeds minder.
1: Mm.
2: Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Want je bent nog wel die persoon, zeg maar. Maar anders.
1: Ja.
2: Mooiere versie.
1: En ondertussen is daar dan af en toe nog een lied als Loof de Heer mijn ziel, waarin je jezelf in dat proces toch af en toe even een handje moet geven.
2: Ja.
1: En zeggen, oké.
2: Okay. Ja, want God zegt ook van, dat is dan in Hebreeën, dat God zegt van, als je dat God kastijdt degene die hij lief heeft.
1: Hmm.
2: En soms kan het ook voelen alsof God je kastijdt en dat het pijn doet. Maar je weet ook wel dat God het doet omdat hij van je houdt. En niet omdat hij je kapot wil maken, om het zo maar te zeggen.
1: En met kastijden bedoel je dan omstandigheden in je leven die gebeuren? Of bedoel je daar ook een gedachte waar je zelf vanuit het verleden nog mee zit?
2: Ja, bepaalde dingen gewoon niet meer doen. En wanneer je ze wel doet, dat je dan echt merkt van, hey, dat je echt merkt dat God dat niet goed vindt. Mm. Maar ook sommige dingen doen pijn. Bijvoorbeeld, nou, als ik eventjes een makkelijke iets kan verzinnen, heel snel, is dat ik bijvoorbeeld, ik had wel eens gestolen in de winkel. Nou, daar ben ik niet trots op. En toen ik dus tot bekering kwam, moest ik alles terugbrengen. En niet gewoon terugbrengen, maar ik moest naar de kassa toe lopen en zeggen van, dit had ik toen gestolen en ik breng het nu terug. Dus dat soort dingen, die doen pijn en je schaamt je. Maar dat maakt je toch weer een mooie mens als je het wel doet. Dus dat soort dingen, dat doet de Heer wel.
1: Hoe reageerde men in de winkel?
2: Oh, nou, dankjewel. Ik kreeg niet
1: De beveiliging erbij?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Maar ik moest meer dingen terugbrengen. Het was niet alleen daar. Het was echt best gênant.
1: Ja. Een paar lessen achter elkaar.
2: Mm-hmm.
1: Dus heb je een vanmiddagje vooruit getrokken?
2: Zoiets.
1: Zoiets. Ja. Nou, goed. Wel een lekker praktisch voorbeeld.
2: Ja.
1: Mooi dat je daar dat ook met ons wilt delen. Dat gezegd hebbend, soms moet je jezelf een handje geven. Bijvoorbeeld door je ziel een opdracht te geven. Loof de Heer, mijn ziel. Ziel, waarom ben je...

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuwsradio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuwsradio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: What a beautiful name. We hoorden Hillsong Worship met de stem van Brooke Ledgerwood. Daarvoor de nieuwe single van Benita Miranda. Zij is vandaag te gast. Benita, we zijn bijna door de tijd heen. De zomer komt er keihard aan. En ik begrijp dat in het najaar jij nog weer allerlei muzikale plannen hebt.
1: Ja, klopt.
0: Wat is daarover te zeggen?
1: Ik wil nog 2 nummers uitbrengen. Nou, lied dus From Generation to Generation, dat is een ballad. En een ander op tempo nummer, Engelstalig. Ik heb even denken aan de naam, hoor.
0: Ja, nou ja, anders, dat gaan we dan wel zien. Maar een Engelstalig, gewoon omdat je daar zin in had?
1: Nou, die liggen ook al heel lang op de plank. En ik wilde die al heel graag uitbrengen. En ja, ik dacht dit jaar. Dus tijd.
0: Dus tijd. Is dat lied waar een videoclip bij komt?
1: Ja, als je het hebt over de bergen.
0: Hmm.
1: Toch? Ja.
0: Ja, dus een Engelstalig bergenlied.
1: Ja.
0: Helder. Dan hebben we daar naar uit te kijken. Nou, er zijn een aantal mensen die hebben getipt dat Noorwegen toch echt de ideale plek is om daar voor iets te maken. Maar goed, dat laat ik lekker in jullie.
1: Bedankt in ieder geval iedereen die heeft gepost.
0: Ik bedank jou voor je tijd. Ik wens jou en Wilfred natuurlijk een hele fijne, rustige periode. Zonder bezoek. nee hoor. En zonder tent.
1: Ja, dus, absoluut. Dus dank
0: dat zijn even de plannen. Nou ja, goed. En na de zomer hebben we sowieso weer contact. Als het tenminste niet eerder is.
1: Superleuk.
0: Superleuk. Ik kijk hier heel veel enthousiast bij. Nou, straks na 4 natuurlijk het programma De Dag van Vandaag. Morgen in de uitzending gesprekken met zangeressen Eline en Rieneke. Los van elkaar. Ze hebben allebei mooie plannen. We hebben nog 1 lied te gaan. Het is een backstage classic. Opnieuw uit het begin van de jaren 90. Eind jaren 80. Van de eerste plaat van Liaison, een AOR-band. AOR, ja, klopt. Go and Say No More. Tot snel. Backstage Classic.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
8: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
8: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog TBS krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constantie op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
0: Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en Gorinchem een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Everdingen.
1: Goedemiddag, nieuwe middagshow op die heerlijke warme dinsdagmiddag. Ja, in Frankrijk, daar is het nog een stuk warmer op dit moment. 36 graden vandaag al. En daar hebben ze van de nood ondertussen een deugd gemaakt. Ja, hoe ze dat onder andere doen, dat ga ik je zo vertellen. En muziek komt eraan van Psalmen voor Nu.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
26: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
27: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
28: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
29: een dagje naar het strand gaat
28: of gewoon thuis blijft,
29: Hoop reist met je mee.
28: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
29: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
28: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
29: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
28: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
30: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
31: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: De dag van vandaag.
33: Met Laurens van der Kraats.
32: Het christelijke radiostation.

0: mooiste playlist ook deze middag. Psalmen voor nu, Psalm 96. Zing een nieuw lied en dat gaan we komende 3 uur ook zeker doen hoor, want wat een playlist weer. Het is een nieuwe middagshow.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Welkom op die heerlijke zonnige dinsdag 23 juni. En het wordt alleen maar warmer hè? En er wordt ook wel veel geklaagd, merk ik hoor, in het land van mensen die zeggen, ach, wat is het warm, zweten en het wordt nog warmer. In Frankrijk, daar hebben ze nu al te maken met de temperaturen waar wij de rest van deze week mee te maken gaan krijgen. 6, 37 graden. Maar de Fransen die hebben van een nood een deugd gemaakt, zag ik bij de NOS. Ik kom hier een filmpje tegen van een Fransman die zet zijn koekenpan op zijn dak neer in de felle zon. En blijkbaar wordt die pan dan zo gruwelijk heet dat je daar dan van alles op kan bakken. En hij heeft dus een Franse crêpe daarop gebakken. Nou, moet je maar luisteren.
2: In Paris, like 37 degrees. So what do you need? Easy. The pan and the sun. And when the pan is hot, you take the pan. You put some
0: butter. Hij doet wat boter in de pan. En dat begint dus echt ja, dat is gewoon te bakken nu.
2: You don't need any electricity, only a heat wave.
0: Een heat wave, ja, mooi. En dan heeft hij gewoon zijn crêpe gemaakt. Maar is het heel gek? Is het heel gek dat ik dit niet meteen geloof? Ik denk, ja, wordt dit zo heet? Als je een pan dus in de zon zet, wordt het zo heet dat je er echt iets op kan bakken? Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik vraag me af of dit waar is. Heb jij dit wel eens gedaan? Heb jij wel eens een gewoon, ja, dit is dan volgens mij gewoon zo'n tefalpan, weet je wel, met zo'n laagje die dan in de zwarte. Ja, het is wel zwart, dus misschien dat dan net wat meer zonnekracht absorbeert. Wordt het dan zo heet dat je daar bijvoorbeeld een eitje op kan bakken? Ik ben benieuwd. Het zal wel aan mij liggen. Misschien is dat mijn journalistieke hart dat ik denk van, ik geloof het niet meteen wat ik hier op internet zie. Heb jij dit wel eens gedaan? Of ben je in staat op dit moment om dit even te gaan proberen? Want ja, een duurzame oplossing is het

natuurlijk wel. Dus laat het wel even weten in een appje als jij dit hebt gedaan. En help mij even om te bevestigen dat het niet aan elkaar geëdit is. En allemaal onwaarheden zijn wat ik hier online zie. Maar als het zo is, dan is het wel een mooie duurzame oplossing, lijkt me zo.

0: Jackson, Everlasting op Groot Nieuws Radio. Steph Sleuter daarvoor, Counting My Blessings. We hadden het net even over Frankrijk. Daar is het op dit moment een stukje warmer al dan hier in Nederland. Een beetje dezelfde temperatuur als waar we morgen heen gaan. 37 graden daar. En ik zag een filmpje van een Fransman. Die had zijn koekenpan op het balkon gelegd. En die werd zo heet dat hij daar een Franse crêpe op kon bakken. Ja, en ik kreeg er een beetje vraagtekens bij. Kan het echt zo heet worden dat je daar iets op kan bakken? Dus ik stel de vraag nu gewoon maar even eerlijk open op de radio. En ik voel me toch een beetje dom nu. Want er komen toch heel veel reacties binnen. Lexi zegt, we waren in Italië. En daar was het zo warm dat we een pannetje macaroni op de motorkap hadden gezet. Na een half uurtje was het gaar. En Leonne die zegt, we hebben ooit in Amerika op een motorkap een eitje gebakken. Nou, het gebeurt dus echt. Het is denk ik echt bij deze bevestigd. Geen fake news mensen, hier ook niet bij de NOS. Het is echt waar gebeurd en het kan blijkbaar. Nou, ik voel me eigenlijk wel een beetje dom dat ik dit nog niet wist. Maar ja, zo leer je elke dag weer wat nieuws. Ja.
1: 1 uit 1008.
0: Op plek 561 in de top 1008. Een hoopvol geluid van Sela. Een lied dat je misschien wel kan kennen. En dat ook wel samenvat wat mij betreft waar hoop over gaat. Alles wordt nieuw heet het lied. Sela is maar liefst 47 keer terug te vinden in de lijst. En toch klinkt wat mij betreft geen enkel lied echt hetzelfde. Door de jaren heen veranderde de band qua samenstelling. Hè, met stemmen als Frans Korpershoek, Albert Smelt en natuurlijk Kinga Baan. Maar ook de teksten die bleven verrassen. Omdat veel nummers vanuit ook wel persoonlijke verhalen en geloofservaringen van de leden zijn geschreven. Zo ook dit lied, Alles Wordt Nieuw, werd geschreven door drummer Peter Dijkstra. Die inmiddels zijn afscheid bij de band heeft aangekondigd. Maar het betekent ontzettend veel voor mensen. Onder andere voor Wim, die ook op YouTube daar een reactie bij achterlaat. Hij zegt, wat een troost is dit lied voor iedereen die gelooft. Hier op aarde als het ware een voorzang. Misschien is dat wel precies waarom dit lied mensen raakt. Hij kijkt eerlijk naar het leven zoals het nu is, maar wijst tegelijkertijd ook vooruit naar wat komt. 561 in de top 1008. Sela op je radio. En alles wordt

0: Nou ja, dit moest zo zijn. Yvette stuurt een berichtje. Haha, wat leuk. Ik ben de hele dag Happy Day al aan het neurien. En dan komt ineens dat lied op de radio. Nu nog meer een Happy Day. Yo, de Gospel Boulevard. En daarmee werd het 16:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De NS gaat met minder treinen rijden de komende dagen vanwege de hitte. Zo kunnen ze eventuele storingen beter opvangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en voor vertrek de reisplannen te checken. Tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer die aan kinderen zou hebben gezeten is 7 jaar cel plus TBS geëist. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd. En verschillende bedrijven proberen met de warmte goed voor hun personeel te zorgen. Zo mogen de bezorgers van PostNL hun werk spreiden over de koelere uren van de dag. Albert Heijn biedt hun bezorgers een verkoelend ijsje aan.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is het helder. Er is weinig wind en het koelt af naar zo'n 14 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Ook in de steden blijft de temperatuur boven de 20 graden. Morgen is het zonnig en heet met tropische temperaturen tussen de 30 en 37 graden. In de middag kan je langs de kust vanuit het noorden wat wind verwachten, waardoor het iets afkoelt. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Linker rijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft, 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.
0: Dankjewel. Ja, ik ga Josiah Queen aan je laten horen. En hoewel het zijn doorbraak was met het album The Prodigal, was het uitbrengen van deze plaat wel weer echt een nieuwe mijlpaal.
3: Laurens van der Kraat.
0: Het was namelijk zijn eerste single bij Capitol CMG. Dat is hetzelfde platenlabel als waar Amy Grant en Chris Tomlin onder andere zitten. Je hoort hem nu samen met Brandon Lake. Can't Steal My Joy.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: de opwekking bent. Met vader, u bent goed.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: Wat is er zo al gebeurd vandaag? Ik neem je graag even mee in het woord van vandaag. Ik begin met het nieuws. Vandaag kreeg de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink, 120.000 kaarten overhandigd. Het ging om de actie van het kerkasiel in Kampen. Ze deden dit om aandacht te vragen voor de familie Baba Jans en andere gewortelde kinderen in Nederland. Ze zouden eerst met de postkoets komen, maar daar was het toch te warm voor. Dus kozen ze toch maar voor om de kaarten met busjes te brengen. Vanmorgen had Annemarie Herman Stomphorst van het kerkasiel aan de telefoon.
5: Geworteld zijn, dat wil zeggen, je hebt hier je vriendjes en vriendinnetjes. Je voelt je thuis, je weet dat dit het land is. Vaak kennen de kinderen ook het land helemaal niet waar ze naartoe uitgezet worden. In dit geval naar Oezbekistan. Je trekt als het ware een boom in één keer met de wortels uit de grond. Nou, dan hoop je dat de boom blijft leven. Als je hem weer herplant. Maar we weten met een boom hoe lastig dat is. Laat staan ook met kinderen.
0: Nou, of dit politiek ook nog gevolgen gaat hebben, gaan we natuurlijk in de gaten houden. En in Nederland stijgen de temperaturen ook aardig. Op meerdere plekken in het land wordt het richting of zelfs boven de 35 graden. Volgens Weer Online is er kans op zogenaamde superhittegolf. Dat betekent dat het op 5 aaneengesloten dagen 30 graden of warmer wordt. En op 3 van die dagen zelfs 35 graden of warmer. Dat merk je overal terug. In de gemeente Smilde bijvoorbeeld. Daar was je de afgelopen 3 dagen welkom voor de Koele Kerk. Dus woon je in de buurt en wil je daar nog heen? Het is nu nog een half uurtje open. En ook in Amsterdam zag ik, zijn er koelteplekken gecreëerd in de kerken. Dus dat is gaaf. De stad richt zich hier vooral op delen van de stad waar weinig schaduw is. Ook veel kleine kinderen of ouderen wonen waar die wonen, daar wordt het gecreëerd. De koelteplekken zijn gratis, juist omdat ze vinden dat verkoeling niet af mag hangen van mensen hun inkomen. En blijf nog even luisteren, want hulp voor jou tijdens deze hittegolf is ook onderweg. Dus dat kan ik alvast zeggen. En dan nu jouw woord van vandaag. Ben je vandaag al gesmolten in de auto? Misschien iets grappigs, geks, leuks meegemaakt? Leuk gesprek gehad misschien? Of ging je dag misschien net anders dan verwacht? Nou, we willen het heel graag weten. Je mag het nu sturen naar de Groot Nieuws Radio app. Kom maar door.

is Tamlin en Holy is the Lord op Groot Nieuws Radio. Het is 10 minuten voor 5 op die dinsdagmiddag. En Merel die laat weten dat haar woord van vandaag is laatste examen. Want ze had vandaag eigenlijk de laatste examen in het vak economie. Goed bezig en ik hoop dat het allemaal voldoende zijn en dat je lekker geslaagd bent zometeen. Ineke die zegt rondje Zwolle, gefietst is mijn woord van vandaag. Het was goed te doen met deze warmte, laat ze weten. Bijna 50 kilometer. Zo, dat is een flink stuk. Daar heb je heel wat van Zwolle gezien, denk ik. Aardig wat rondjes. Maar ja, ik weet dan niet of het dan op de elektrische fiets was of op de normale fiets, weet je wel. Maar hoe dan ook, respect hoor met dit weer om lekker op uit te gaan. Dit zijn wel de dagen in het jaar dat ik dan wel weer even op mijn woorden terugkom. Want ik zeg heel vaak van nee, ik ga niet aan een elektrische fiets beginnen. Gewoon met de benen is gewoon hartstikke goed voor je, gezond en zo. Weet je wel, als het dan zo warm is. Maar ja, aan de andere kant, het is ook wel weer duur, zo'n elektrische fiets. En tegelijkertijd ook wel weer gezond. Ja, ik weet het niet. Ik zit nog te twijfelen. Ja, ik ben er bijna zeker van. Nog niet helemaal.

0: door de Toby Mac Help is on the way. Zo direct in het ANP nieuws over de NS die in verband met de warmte vanaf morgen dingen anders gaat doen.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
10: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
11: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS omdat hij 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat alleen maar op. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een 2 kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een 30 minuten extra. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden.
8: Goedemiddag, zometeen op Groot Nieuws Radio, muziek van Michael W. Smith. Maar ik zeg nu wel Michael W. Smith, maar eigenlijk wil ik ook gewoon dat orkest noemen. Want dat is vooral waarom ik dat lied zo gaaf vind. Great is the Lord komt er zometeen aan met de Nashville String Machine.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Samen delen we Oranje.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers.

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avolgo perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
4: De dag van vandaag.
5: Met Laurens van der Kraats.
4: Het christelijke radiostation.

0: een uitvoering, hè. Michael W. Smith en dat fantastische orkest. En great is the Lord.
1: De dag van vandaag.
0: Luistert naar de middagshow van Groot Nieuws Radio. Het is 5:10 op die heerlijke zonnige dinsdagmiddag. En er komen berichten vandaag langs in de media over een superhittegolf. Ja, dus dat is toch even een overtreffende trap van een hittegolf waar we in zitten deze week. Hoe realistisch is dat dat we daar naartoe gaan? Ik ga zo meteen over doorpraten met RTL-weerman William Huizinga. En ik wil toch echt even in actie gaan komen. Want ik heb zoveel respect voor wie er de komende dagen op een hete zolder studeert voor een herkansing van het examen. Misschien wel een zwaar beroep in de buitenlucht heeft waar je gewoon geen airco hebt. Noem het allemaal op. Nou, we willen daar iets voor gaan doen. En wat? Dat hoor je zo.

0: eentje waarmee je de speakers in de auto ook even lekker kan laten blazen. En dat is natuurlijk altijd lekker op zo'n hete dag als vandaag. Je hoorde Joy van Gateway Worship en Martin Smith. Ja, we dachten dat het vandaag al warm was, maar dan is dit nog maar het begin, hè? Want morgen gaan we op sommige plekken over de 35 graden heen. Geldt de code oranje in een groot deel van het land. Scholen voeren tropenroosters in. En er is serieus kans op een officiële superhittegolf, lees ik op verschillende plekken. Nou, onze vaste weerman van RTL, William Huizinga, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Laurens. Hallo.
0: Ja, wat denk jij eigenlijk van die berichten over die superhittegolf? Moeten we inderdaad onze borst daarvoor nat gaan maken of valt het wel mee?
1: Ik wil eerst even rechtzetten, een superhittegolf, zo noemen we dat officieel niet hoor in de weerkunde. Het is gewoon een hittegolf die eraan zit te komen. En dat is hoogstwaarschijnlijk wel het geval vanaf woensdag. Dus daar moeten we, of donderdag moet ik zeggen, want dan is in de beeld van de officiële reeks van 2 dagen 30 plus of 30 graden of meer en 3 dagen 25 graden of meer een feit. Nou, dat gaan we zeker wel halen op de donderdag. En dan mogen we spreken van een hittegolf. En we houden even bij hittegolf, maar wel een extreem hete hittegolf, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nou, dat ben ik dan wel benieuwd naar. Want is het dan wel terecht inderdaad dat gezegd wordt? Of is het gewoon...
1: Nee, ik vind misschien kunnen we het zeggen, als we het een beetje afzetten naar het Nederlandse weer. Want ik moet wel zeggen, 35 plus waarde, dat is wel extreem. En die noemen we overigens wel officieel extreem warme dagen. Mm-hmm. Dus we moeten ons wel opmaken de komende dagen voor Nederlandse begrippen best wel extreem weer.
0: Man. Ja, ik zweet nu alleen als ik naar buiten kijk. Maar hoe uniek is dit, zeg maar, voor deze tijd van het jaar?
1: Nou, dit komt heel weinig voor. Zeker als we het hebben over de maand juni. In juli zien we dit soort hittegolven nog wel eens wat vaker voorbij komen, maar in juni niet. En zeker als we kijken ook naar de waarden die voor komende dagen worden verwacht. Die 35 plus waarden. Maar als we kijken naar vrijdag, waarbij het echt de heetste dag wordt. Ja, dan wordt het gemiddeld in het land een graad of 6,37. Maar lokaal kan het in het zuiden van het land 39. En ik heb berekeningen gezien die tegen de 40 graden aan toe komen. Nou, het hitterecord in Nederland, misschien weet je dat nog wel, dat die staat voor juli, voor 25 juli 2019. Toen werd het in Gilserijen 40,7 graden. Oeh. Nou, dat is de maand juli. Nu hebben we het dus over juni. Dus dat is echt, dat we dan al tegen die 40 graden aangaan, dat is gewoon ongekend.
0: Maar zegt dat dan ook iets qua verwachting al over waar we dan bijvoorbeeld in juli nog naartoe kunnen gaan dit jaar? Of zegt dat eigenlijk nog helemaal niks?
1: Nee, dat is eigenlijk zover mogen we ook niet vooruitkijken. Doen we ook niet. En dat doe ik dus ook niet. Nee. Ik denk dat we echt even per week nu moeten kijken hoe het gaat. En ja, voor hetzelfde geld slaat het weer in juli helemaal om. We kennen het in Nederland dat we ons fruit al verschoten hebben. Ja. En het in juli, augustus moeten doen met... Maar ja, laat ik de mensen niet...
0: Nee, precies. Maar je zegt dus richting de 40 graden gaat het vrijdag mogelijk. Ja, dat wordt dus de ramen pot dicht houden. Liters water drinken, vooral rustig aan doen. Hoe ga jij dat trouwens op dit soort temperaturen, William?
1: Ik ga er totaal niet goed op, kan ik je zeggen. Op het moment dat ik in de kaarten zie dat 30 graden in beeld komt of hoger, dan word ik altijd een beetje dan denk ik van, dat wordt weer binnen blijven. Ja, ik kan heel slecht tegen de warmte. Ja. Ik zweet slecht, dus ik kan die warmte heel slecht kwijt. Ja. En zeker met dit soort waarden, hè, 37 graden lichaamstemperatuur. Je lichaam kan die warmte niet meer kwijt. Dus als ik het even niet op mijzelf betrek, logisch na blijven denken mensen. Doe het rustig aan de komende dagen. Zoek de schaduw op. Blijf lekker binnen overdag, het heetste moment van de dag. En wat jij net al zei, drink water. Zorg ervoor dat je gewoon voldoende vocht binnenkrijgt. Want doe je dat niet, je lichaam die krijgt echt een opdonder van die hitte. Je gaat je vanzelf moe, sloom voelen. Als je dat signaal krijgt, ga even wat water drinken.
0: Ja, precies. We moeten een beetje op elkaar gaan letten, zeker de komende dagen. Want terwijl we hier in de airco zitten of mensen lekker vrij zijn, zijn er natuurlijk ook nog mensen die gewoon keihard moeten bikkelen in deze hitte. Hoewel er hier en daar wel wat aangepast. Maar ja, je hebt jongeren op snikhete zolderkamers voor hun examens, eindexamens, de herkansingen komen eraan. Moeders die hoogzwanger zijn. We hebben misschien ook wel vrienden die buiten staan te werken, hovenier en dat soort zaken. En daarom, William, dachten we bij Groot Nieuws Radio, weet je wat wij moeten doen? We moeten de luisteraars een beetje gaan helpen de komende dagen. Dus wij willen daarom iets af gaan trappen bij deze. Iets nieuws. En jij bij deze de primeur, William. Want ja, normaal gesproken zetten we bij Groot Nieuws Radio regelmatig mensen in het zonnetje. Met bijvoorbeeld blessings en zo. Maar de komende dagen willen we het juist even andersom gaan doen. En willen we de luisteraar gaan vragen: wie wil jij uit het zonnetje zetten? De vraag is eigenlijk, wie wil jij graag eventjes een stukje verkoeling geven? Vanaf nu mag je via de WhatsApp een zoon, dochter, vriend of vriendin opgeven die wat jou betreft de komende dagen wel even wat verkoeling kan gebruiken. En dan komt de Groot Nieuws Radio Hittehulp morgen, overmorgen en de dag daarna misschien wel hoogstpersoonlijk bij jou langs met wat verkoeling. Dus dat kan een beetje wat lekker ijsjes zijn, een ventilator. En we gaan echt even zorgen dat de temperatuur weer wat naar beneden gaat om jou heen. Dus dat is het idee. William, als weerman, kun jij deze actie goed? Is dit wat we nodig hebben?
1: Ja, ik keur hem compleet goed. Met één kanttekening, of een kanttekening, opmerking kan ik beter zeggen. Het is hartstikke goed om die schaduw op te zoeken, zolang je maar in het licht blijft.
0: Dat is belangrijk. Ja, gaan we noteren. Dankjewel, William. En ik wens jou een hele rustige dagen toe. Blijf ook een beetje in het licht. En dat bedoel ik fysiek, maar ook geestelijk gezien natuurlijk is dat belangrijk. En ik wens je een mooie avond.
1: Mag ik nog één ding zeggen, Laurens?
0: Zeker.
1: Voor iedereen, hou je hoofd koel. Maar vooral, blijf ook genieten van het weer. Ik zou zeggen, kom lekker die hitte door.
0: Dankjewel. Fijne avond, William.
1: Hoi.

0: Ja, je houdt ervan of je vindt het verschrikkelijk, heb ik vaak het idee, bij muziek van Kirk Franklin. Maar ja, ik zie hier ook een berichtje van Xander, die wordt er heel blij van. Maar Maaike, die had toch liever weer een ander liedje. Nou, zometeen ook weer gewoon Cela en Lef op je radio. Ja, zojuist een primeur, hè? Dat zit niet in het ANP-nieuws, heb ik begrepen. Maar ik ga het toch nog wel even noemen. Want we gaan vanaf morgen hier in de middagshow van start met het Grootnieuwsradio Hittehulp. De Grootnieuwsradio Hittehulp. Het wordt namelijk gloeiend heet de komende dagen. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Dus we dachten, we willen wat mensen uit het zonnetje gaan zetten. Door die gewoon te verrassen met een lekker moment van verkoeling. En dat kan bijvoorbeeld je zoon of dochter zijn die aan het studeren is op een hete zolderkamer. Of iemand die werkt op een plek waar geen verkoeling is. En je wil diegene verrassen. Laat het weten en ja, reageer even via WhatsApp wie jij graag morgen of overmorgen uit het zonnetje wil laten zetten. En dan gaan wij dat misschien wel doen. Het is ondertussen bijna 5:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Twee kinderen die gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Er rijden minder treinen vanaf morgen vanwege de hitte. De NS hoopt hiermee wat ruimte te laten voor het opvangen van storingen door de temperaturen. Morgenochtend rijdt er tot 8:00 helemaal niks door een staking. En wie in Amsterdam of Weesp woont en een stadspas heeft, mag de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is het helder. Er is weinig wind en het koelt af naar zo'n 14 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Ook in de steden blijft de temperatuur boven de 20 graden. Morgen is het zonnig en heet met de tropische temperaturen tussen de 30 en 37 graden. In de middag kan je langs de kust vanuit het noorden wat wind verwachten, waardoor het wel iets gaat afkoelen. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast, zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een 30 minuten langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, daar loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk. En een 30 minuten langer onderweg ben je op de A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Onderweg naar de dinsdagavond met traditiegetrouw elke werkdag de rode draadplaat. Zometeen gaan we iets vastknopen aan Michael W. Smith met Above All. Na Daryl Evans, Trading My Sorrows.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: Jelle laat weten heerlijk te luisteren vanuit het bosbad in Lunteren. Oh, dat ziet er gezellig uit, zeg. Ik zou er spontaan heen rijden als ik geen radioprogramma aan het maken was. Daryl Evans hoorde je met Trading My Sorrows.
1: De Rode Draadplaat.
0: En dan is het tijd om de search te continuen. We zijn namelijk elke dag op zoek naar een nieuwe Rode Draadplaat. Zo waren we vrijdag bij Whiteheart met Desert Rose. En daar gingen we gisteren iets aan vastknopen. En het werd deze.

0: Bovenal
1: de rode draadplaat.
0: En nu is het aan jou om een nieuwe link te maken. Wat zou jij kunnen verbinden aan dat lied? Misschien wil je nog doorgaan op die roos en ergens anders naartoe. Misschien wil jij doorgaan op boven of van boven juist naar onder. Misschien doorgaan op die naam van Michael W. Smith. Ik ben benieuwd. Dit is het moment om een lied aan te dragen. Dat kan door titel en artiest te nomineren door het appen naar de studio van Groot Nieuws. En wie weet komt het in de selectie zo meteen en kan er op gestemd gaan worden. Laat maar weten. Potentiële rode draadplaten zijn nu welkom via WhatsApp. Jerry De Gill hoor je zo en Come Alive. En eerst even tot rust komen op die warme dinsdag. Met lef.
2: Stil maar mijn ziel. De Heer is heel dicht bij je.

0: gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Jody Gill en Come Alive.
1: De Rode Draadplaat.
0: We mogen weer. Het stemmen kan zometeen gaan beginnen op een nieuwe Rode Draadplaat. En het zijn vandaag weer, nou, drie bijzondere opties, kan ik wel zeggen. Het gaat alle kanten op. We waren bij een lied van Michael W. Smith met Above All. En de vraag was, wat kun je daar weer aan vastknopen? Like a...

zijn we gebleven. Michael W. Smit en Above All. Anne die hoorde dit lied net en die moest bij Above All denken aan boven alles, over alles. Ja, het begin eigenlijk van dit lied. Dan heb ik het over kom, regeer in mij vandaag. Opwekking Band.

0: dus Regeer in mei. Dan naar nummer 2 komt Tineke mee. Die dacht bij Like a Rose in Above All naar het lied van... het is geschreven door Huub Oosterhuis. En er zijn heel veel versies van gemaakt. Ik heb hier een versie van Talita Nawijn. En daar gaat het ook over de roos. De woestijn zal bloeien als een roos.
1: Bronnen, de woestijn zal bloeien als een roos. En de steppen zal jubelen en juichen.
0: Talita Nawijn heeft optie 2 vandaag. Wat een lekker liedje ook voor op zo'n zonnige dag. Dan de laatste optie. En ik weet niet of we dit moeten doen. Maar de luisteraar is koning in de Rode Draadplaat. Dus ik stop gewoon de selectie. Alex kopte mee. Die zegt ik wil van Michael W. Smith naar Kim Walker-Smith. Met...

0: Winter Wonderland.
1: Nou, de rode draadplaat.
0: Dat lijkt me niet, toch? Nou, ik ben benieuwd. Het kan natuurlijk gebeuren dat hij de meeste stemmen krijgt. Dan ga ik hem gewoon draaien. Maar het lijkt me niet voor de hand liggend. We gaan het zien. 1 voor Regeren Mij, Opwekking Band. 2 voor De Woestijn Zal Bloeien, Talita Nawijn. En 3 voor Kim Walker Smith en Winter Wonderland. Ik ben benieuwd. App hem maar. 1, 2 of 3. Ondertussen de mannen van For King and Country.
2: Lately I've been reeling, watching the nightly news. Don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops.

Voor King and Country en Joy op Groot Nieuws Radio. Zou het dan gebeuren dat we deze gaan draaien vandaag? In the meadow we can build a snowman. 30 graden, Winter Wonderland op je radio. Het is vandaag niet de rode draadplaat geworden. Nee, dit krijgt de meeste stemmen. Ja, we hadden bijzondere opties. Zelfs een kerstoptie. We werden toch wel verrassend veel mensen stemmen erop. Maar nee, het was heel spannend. Het is toch deze.

0: De Rode Draadplaat. En daar gaan we morgen weer op door. Het was Regeer in Mei van de Opwekking Band. Zo direct na zessen. Muziek van de Casting Crowns.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 20 augustus, met in het voorprogramma

0: country via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Twee van de drie kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat verder op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file. En op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg moet je 20 minuten extra vooruit trekken. En de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. Je kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging.
4: Hij moet groter worden en ik kleiner. Die tekst uit de Johannes was de inspiratie voor dit lied wat je zometeen hoort van The Casting Crowns. Only Jesus komt eraan.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenervoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Ja!

0: De dag van vandaag.
1: Met Laurens van der Kraats.
0: Het christelijke radiostation. Goudnieuws.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: The Casting Grounds op Groot Nieuws Radio. Ja, dit had ook het lied van Groot Nieuws kunnen zijn. Only Jesus. En toen was het alweer 6:10 en is de dinsdagavond begonnen. Ja, het is warm, dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat het ook dit soort temperaturen zijn, ja, dat je niet helemaal op zit te wachten om over hele moeilijke dingen heel uitgebreid te moeten nadenken. He, bijvoorbeeld, er is iets in de kerk gebeurd of bij je thuis speelde iets. En je denkt, ja, ik kom er gewoon niet uit. En dan je hoofd er helemaal over moeten breken met deze temperaturen. Is pittig. Nou, daar hebben we misschien wel iets voor. Namelijk op dinsdagavond Pastoradio. Bram Hofland is predikant in de CGK en hij denkt elke week, ja, echt voor ons na aan de hand van een vraag die is ingediend. En het kan gaan over iets wat erbij speelt in de kerk. Dus bijvoorbeeld iets in je relatie of iets waar je in ieder geval mee stoeit en je weet niet zo goed hoe je eruit moet komen. Je kan die vraag anoniem stellen via grootnieuwsradio.nl/anoniem. En dan wordt hij misschien wel door hem beantwoord. Nou, de vraag van deze week heeft te maken met een dochter die het niet meer zo goed weet met de kerk. Die is wel christelijk opgevoed en altijd meegegaan met ouders met de kerk. Maar op een gegeven moment zei ze, ja, ik weet het niet meer zo goed. Als ik straks uit huis ben, wil ik eigenlijk niet meer naar de kerk gaan. Geloof nog wel, maar zie het nut van de kerk niet zo in. Hoe ga je er dan mee om als ouder? Nou, zometeen het antwoord van Bram.

0: CC Winans op Groot Nieuws Radio met Come Jesus Come. Het is tijd voor je hulplijn bij Pastorale Vragen.
1: Pastor Radio.
0: De volgende vraag is anoniem gesteld via onze website. Mijn dochter heeft aangegeven dat ze later waarschijnlijk niet naar de kerk wil blijven gaan. Ze gelooft nog wel, zegt ze, maar ziet het nut van de kerk niet. Hoe ga ik hier als ouder mee om? Je krijgt het antwoord van CGK-predikant Bram Hofland.
2: Ik ben blij dat mijn oudste nog maar 9 is. En de jongste iets meer dan een half jaar. Want ja, dit zijn gewoon moeilijke vragen. Hoe ga je nou er in wijsheid mee om als je kind niet meer naar de kerk wil? Je hebt denk ik 2 uitersten. Kijk, hier in Hasselt kom ik veel mensen tegen die zijn opgevoed met harde hand. Meekomen, verplicht, geen vragen, doen. En sommigen hebben daardoor zo'n grote afkeer van de kerk, God en geloof gekregen. En ze kregen er ook een beeld mee alsof geloof iets is dat, ja, dat betekent dat je van alles moet en niks meer mag. En dat in de kerk zitten wel genoeg is. Natuurlijk niet. Ik ben trouwens dan wel benieuwd, hè, ook wat je dochter bedoelt met ze gelooft nog wel, maar ziet het nut van de kerk niet in. Groeit ze dan in geloof niet meer bij jullie in de gemeente? Is er geen ontmoeting? Heeft ze geen aansluiting? Is het de kerk? Of is het dan deze kerk waar ze last van heeft? Dat gesprek, hè? En ik wijs mensen altijd op 2 dingen. Het is allereerst onze vader, dus niet mijn vader. Dus ik verhoud me ook tot anderen, ook in het geloof en zo. En na Pinksteren zijn mensen vol van de geest. En wat doen ze dan? Dan stichten ze een kerk. Dus ze hebben het nodig om elkaar vol geloof te houden, elkaar te bemoedigen. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel heel eerlijk. Moet het altijd in de vorm zoals je dat nu doet? Of kan het ook anders, op een manier die misschien ook wat meer binnenkomt? En moeten we er nou echt trots op zijn dat we al 80 jaar kerk zijn op dezelfde plek en dezelfde wijze? Of mogen we net als het Nieuwe Testament toch ook weer meer dat huis aan huis kerk zijn? Dat dat groeit en verandert en zich aanpast, ook aan generaties. De ene uiterste is dus de harde hand. De andere uiterste is het maar gewoon zo laten. Er is denk ik een leeftijd dat je kinderen ook wel gewoon mag, nou ja, zeg maar zo mag dwingen. Ik zie vaak dat rond de 18 jaar jongeren dan zelf de keuze mogen maken. Het lijkt me goed om als ouders voor die leeftijd te komen tot een afspraak. Ja, dus als jouw jongere van 14, 15, 16 niet meer wil naar kerk en catechisatie, dat je het gesprek aangaat. Ik bedoel, we doen het ook met roken en alcohol. Hè? Dat mag niet voor je 18e, want dat is ongezond. Maar iemand mag wel op zijn 14e besluiten of hij niet meer wel of niet naar catechisatie gaat. Dus in zaken de eeuwigheid mag je al wel beslissen. Nou, ik denk dat een beetje positieve dwang best heel goed kan zijn. En ga alsjeblieft het gesprek aan met je jeugdouderling. In je kerkenraad, je oudste bestuur of hoe dat er ook maar klinkt. Als de aansluiting nul is, als het dan niet past voor jouw kind. Want dan is er werk aan de winkel. Ik bedoel, je wilt toch het beste? En dat ze een goede keuze kunnen maken. En dat ze ergens leren wie God is en wat hij doet. Dit vraagt dus ook wel iets van jezelf. Want ben je zelf nog positief betrokken op de gemeente? En ziet je eigen kind als een levend getuigenis ook wat dat voor jou betekent? Of kost de kerk vooral je tijd en energie? En spreek je er ook negatief over? Ik bedoel, kerk zijn is niet meer dan met mensen samenkomen. Met een open hart, een open hand, een open Bijbel. En dan met elkaar het leven delen en daar samen God ontmoeten. En laten we alsjeblieft weer teruggaan naar die kern. Want de kerk met al zijn gezwam en gedoe en geruzie en de nadruk op bijzaken, die kerk, heel eerlijk, die hoef ik ook niet. Maar wel de kerk waar mensen van de Heer samenkomen. Om het leven samen te leven, het goede te doen. En samen elkaar staande te houden in een wereld die zo vaak ingewikkeld is. Samen Gods huis gezien.

0: is een beetje bij toeval ontstaan, dit lied. Thorne Wells die was te gast bij Elevation Worship in hun kerk, Elevation Church. En er was zo'n leuke klik met die band dat ze om tafel zijn gegaan en meteen dit lied samen hebben geschreven. Echo hoorde je van Thorne Wells en Elevation Worship. Het is 6:30 en we gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens. Er moet een waarschuwingsetiket op producten met PFAS komen. Sommige partijen wilden zelfs een verbod op de gevaarlijke stof, maar dat plan kwam er niet doorheen. En het OM heeft een levenslange celstraf geëist tegen een man die meegeholpen zou hebben bij een massaslachting in Rwanda. Daarbij werden 3000 Tutsis gedood. Eind jaren 90 vluchtte de man naar ons land.
0: Dat is het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is het helder. Er is weinig wind en het koelt af naar een graad of 14 in het noorden en 23 in het zuiden van het land. Ook in de steden blijft de temperatuur boven de 20 graden vanavond. Morgen is het zonnig en heet met tropische temperatuur tussen de 30 en 37 graden. In de middag kan je langs de kust vanuit het noorden wat wind verwachten, waardoor het wel iets afkoelt. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk Plaspoepolder en Zoetewoudendorp, doe je er 20 minuten langer over. A12 Den Haag-Utrecht, daar staat het stil door een ongeluk. Bij Gouda is de weg afgesloten. Verkeer rijdt om via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dat kan niet meer filevrij, want ik noemde zojuist die file op de A4. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen een uur extra door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en dan de A30. De A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeval. En door de afgesloten A12 bij Gouda staat het ook stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen over 13 kilometer.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Ja, het Nederlands elftal voetbalde vorige week nog in Dallas in Amerika. En vlakbij dat stadion is dit lied ook opgenomen van Carrie Job. Je hoort Forever.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: Met Forever op Groot Nieuws Radio. Dat is ook ongeveer hoe lang ze erover gedaan heeft om dit lied te schrijven. Is ze 2 jaar mee bezig geweest. Maar dan heb je ook wat.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Gisteren hadden we het genoegen met Ingrid uit Eindhoven. Met een mooie tekst uit Spreuken. Een tekst die ze echt nastreefde om naar te gaan leven. Wie vandaag de Doorgeefbijbel heeft, gaan we nu achterkomen. Want we gaan bellen.
2: Goedendag, met Erika van de Goor.
0: Hi Erika, met Lauwens van Groot Nieuws Radio.
2: Goeiedag.
0: Goeiedag, hallo, hoe gaat het daar?
2: Ja, een beetje rommelig, maar verder goed.
0: Ja, nou mooi. Hoe was je dag? Wat heb je gedaan?
2: We hebben vanmiddag belastingpapieren opnieuw in moeten vullen. Er was iets niet helemaal goed, dus we hopen dat het nou goed komt.
0: Ja, wat vind je van dat soort dingen, van die administratieve dingetjes? Doe je dat met plezier of is het altijd iets waar je een beetje...
2: Nou ja, het is een beetje stressen. En dan wil je de belasting bellen en dan nemen ze niet op. Oh. We hebben een half uur in de wacht gestaan en we hadden ze nog niet aan de lijn.
0: Och.
2: Dus nee, is een oom die is gekomen en die is gaan helpen. En we hebben het opnieuw dus kunnen doen. Maar ja, even afwachten.
0: Misschien is ook een beetje last van de warmte bij de Belastingdienst.
2: Ik denk het, ja. Ja, meer dan een half uur in de wacht staan en nog niet opnemen.
0: Nou, gelukkig hebben we bij de Doorgeefbijbel niet zulke lange wachttijden en kunnen we je meteen
2: gaan helpen. Nee,
0: niet. Hey, fijn dat jij ons ook wil helpen met de Doorgeefbijbel. Hey, jij hebt hem doorgekregen van Ingrid. Wat is jullie connectie?
2: Ja, is een vriendin van me.
0: Leuk. En hoe zou je jullie vriendschap beschrijven? Hoe geven jullie dat vorm?
2: Gewoon door regelmatig bij elkaar te koffie te gaan of een keer samen ergens naartoe te gaan of dat.
0: Lekker.
2: Het is gewoon gezellig altijd.
0: Nou, mooi. En bij de gelovigen dus ook, want hier doen jullie allebei aan mee. Hoe komt dat terug in jullie relatie als vrienden? Hebben jullie het daar vaak over? Deden jullie wel eens bijbelteksten? Of?
2: We hebben het er wel over, maar niet echt over bijbelteksten gedeeld hebben, dat niet.
0: Nee.
2: Maar we kwamen uit dezelfde kerkgemeenschap.
0: Ah ja.
2: Dus daar kennen we elkaar voor.
0: Ja, leuk. Hey Erika, zou je de tekst willen delen met ons die je hebt uitgekozen?
2: Ja, ik heb een tekst uit Spreuken. En dat is: houd liefde en trouw in ere. Draag Gods geboden als een sieraad. En prent ze in je hart en in je geheugen.
0: Ja. Nou, dit is eigenlijk een tekst die zo op de voorkant van de Doorgeefbijbel zou kunnen, hè?
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar waarom is deze belangrijk voor jou?
2: Nou, ik vind met liefde bereik je meer als met geweld, zeg maar. Dus ik heb zoiets, is heel belangrijk, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: En zeker in deze wereld.
0: Ja.
2: En ook de geboden, hou die in ere, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja, het staat hier heel makkelijk eigenlijk, hè? In één zinnetje. Die opdracht van onvoorwaardelijk liefhebben. Maar dat is niet altijd makkelijk, want er gebeuren soms ook dingen in het leven. Onrecht, dingen die je overkomen, die niet makkelijk zijn. Hoe ga jij er dan mee om dan deze tekst in de praktijk te brengen?
2: Ik probeer toch altijd positief te blijven en ik probeer toch op een rustige manier eruit te komen, laat ik het zo zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Ik hou niet van geweld, sowieso al niet.
0: Nee.
2: Dan ben ik weer hetzelfde. Dus ik probeer het altijd op de goede manier toch recht te krijgen.
0: Ja. En hoe helpt zo'n tekst daarbij om in dat soort situaties er anders mee om te gaan?
2: Er is een houvast aan natuurlijk. Als je daarin gelooft, dan heb je daar steun aan.
0: Ja. En je zegt het duidelijk, als je daarin gelooft, is dat altijd voor jou al vanzelfsprekend geweest dat je christen bent en dat je dit bijvoorbeeld ook gelooft?
2: Ik ben van het huis uit eigenlijk Rooms-Katholiek.
0: Mm-hmm.
2: Maar wij zijn al de laatste dik 10 jaar bij de Lichtstad in Eindhoven.
0: Mm-hmm.
2: Evangelische gemeenschap. En het geloof, ik ben ook gewoon gedoopt, communie gedaan. Dus ik ben er wel mee opgegroeid, zeg maar.
0: Ja. Hey, dankjewel voor meedoen met de Doorgeefbijbel, Erika.
2: Dankjewel.
0: Mooi.
2: Komt helemaal.
0: Je mag hem ook weer doorgaan gaan geven. Ja, ik zou je niet te veel op je hals halen qua fietsen, lange afstanden en dat soort zaken met het weer van morgen. Dus probeer maar een beetje de buurt te houden. En dan hopen we morgen de volgende kandidaat te spreken. Dankjewel en een mooie avond, Erika.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi.
2: Oké, doei.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Hey!

0: Lauren Daigle, Look Up Child.
1: De Luisterwijzer.
0: And we are going to take a look at wat er zometeen na 7 uur te beluisteren is op ons hoofdkanaal en andere kanalen van Groot Nieuws. Op 7FM zit Sayel voor je klaar met muziek van We The Kingdom. Zo, goede track hoor. Hoor je zo op 7, Lake of Fire. Op Groot Nieuws Radio non-stop, Hilary Scott en de hele familie, de Scott Family en Thy Will. Op het hoofdkanaal Tim Hendricks met het programma Wens. Met de hervormde gemengde zangvereniging Vox Jubilans. Onder leiding van André van Vliet. En Heer, wij komen voor uw troon. Dankjewel voor het luisteren naar de middagshow van dinsdag 23 juni 2026. Morgen vanaf 4 uur weer een fonkelnieuwe editie als het allemaal meezicht. En dan hopen we dat de airco het hier nog steeds doet natuurlijk in de studio. Want dat wordt morgen wel een dingetje onderweg hier naartoe. Ik hoop je dan weer te spreken. Ik wens je een hele mooie avond. En dit zijn Shane en Shane. Christ, our hope in life and death.

0: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. hazet.nl.
7: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
6: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. hz.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
12: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De laatste files van de avondspits, alles bij elkaar opgeteld, is dat 60 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo doe jij tussen Voorst en Deventer 25 minuten langer over. Dat is 7 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. A4 Rotterdam-Den Haag, tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een pechgeval. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Knoopend Gouwen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda. De weg is daar dicht geweest, maar is weer vrij.
16: Zometeen
13: wens.
18: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
23: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
24: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
29: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
30: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
29: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
31: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
32: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
33: Pas je eindelijk het perfecte

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Elke avond vanaf 7 uur.
2: De mooiste kerk- en koormuziek.
1: Het christelijke radiostation.
2: Geweldig.

0: Heer, wij komen voor uw troon, zong Volksjubilans onder leiding van André van Vliet en daarmee de wens van vandaag geopend.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Ja, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Goed dat je bent ingeschakeld voor het geluid van vandaag. Het geluid van deze dinsdag 23 juni 2026. Jouw verzoekplaat hier met een lach, met een traan. Altijd opbouwend als je een plaat aanvraagt, een wens doorgeeft in dit programma. Een hoopvol geluid noemen we dat hier bij Grootnieuws Radio. Je bent er zelf verantwoordelijk voor en laat je ook verrassen door wat een ander heeft aangevraagd. Vertrouwde liederen, veel vertrouwde liederen, maar ook nieuwe muziek. Zoals bijvoorbeeld Jichtel Jahu, die een nieuwe lied heeft uitgebracht op een YouTube-kanaal. Ik ga je straks laten horen welk lied. En we laten ons met de muziek ook graag meenemen naar allerlei plaatsen. Te beginnen Piers Hill, daar mogen we naartoe met de eerste wens voor Aart Biesbroek. Hier de groeten van Paps en Mams Biesbroek. Lieve Aart, afgelopen zondag was je jarig en door middel van het volgende lied nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is voor jou Psalm 63, Onder uw vleugels, door Mannen Assemble Espressione. En Aart, wij wensen jou Gods zegen toe voor het komende levensjaar met Suzanne en met de kinderen. Een lieve, hartelijke, muzikale groet van Paps en Mams Biesbroek.

0: De dagtekst.
1: Op deze dinsdagavond weer vertrokken met de wensen van vandaag. En ja, voor deze dag ook een tekst die je mag inspireren. Lucas 15. We lezen dit hoofdstuk en we onderstrepen vers 10. Daar staat: zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Lucas 15, vers 10. Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Lucas 15, vers 10. De tekst om even bij stil te staan.

Psalm 51 van Herder David, of moet ik zeggen Koning David. Een lied, een psalm vol vertrouwen op Gods genade. Witter dan sneeuw zong Tenira Sturm met dus Psalm 51 als basis voor dit lied. Bij de dagtekst, die lees je terug in Lucas 15, vandaag dus vers 10 onderstreept. Dan, feest. En wat voor een feest. 60 jaar getrouwd, vrouwtje en chef Vaas uit Delfzijl. Van harte gefeliciteerd. Maar ja, de eerste die jullie mogen feliciteren, dat zijn Bouke en Els Jacht, die dit lied ook voor jullie aanvragen. Groot is uw trouw, want vrouwtje en chef, jullie zijn al ruim 60 jaar getrouwd en God is altijd trouw geweest. En daar willen we jullie dit lied voor aanbieden met een dikke knuffel. Van Bouke en Els Jacht, groot is uw trouw, o Heer. Tjare Zedekor zingt het voor jullie. Onder leiding van Mark Brandwijk.

0: een nieuw lied.
1: Naar Psalm 98. Je hoorde de mannen van Christelijk Mannenkoor de Lofzangheerden, onder leiding van Jacob Schenk. Het Blijde Klanken koor van deze week. Mannenkoor de Lofzangheerden. Opgericht in 1943 door 8 mannen die in oorlogstijd bij elkaar kwamen om de actualiteit te bespreken. Gaandeweg ontstond het verlangen om samen te zingen. En de groep groeit snel uit naar 20 personen. Dat is voor de bezetter een te grote groep, maar kerkkoren die hebben ontheffing. Dus besluit men de naam Hervormd Mannenkoor te hanteren. Hoewel samenkomen toch soms lastig blijkt, groeit de club door naar bijna 60 leden in 1945. Ja, dat is toch een bijzondere start van dit koor. Meer over dit koor deze week. Meer uit de koormap van het koor deze week. Want Lofzangheerden is Blijde Klanken koor van de week. We gaan naar Kampen met muziek. Op verzoek van Patrick de Droog. Patrick schrijft: goedenavond Wens. Ik wil een lied aanvragen voor ons gezin. Voor mijn schoonouders. Voor mijn vrouw. We hebben een hele zware tijd gehad met mijn schoonvader. Hij is 4 maanden van huis geweest. Vanwege een operatie en het herstel dat niet goed is gegaan. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Nu aan het revalideren en we hopen dat hij woensdag weer voorgoed naar huis mag. Daarom vraag ik het lied De Kracht van Uw Liefde aan. Zoals iedere avond bid ik ook nu voor een goed herstel voor mijn lieve schoonvader.

Onder leiding van Bert Duist was dit het christelijk mannenkoor Assen met Aan U behoort, o Heer der Heren. Heb je zelf nou een mooi idee voor een lied? Of heb je gewoon een wens? Wil je een lied doorgeven? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. We zien jouw verzoekplaat graag tegemoet. Als het kan, dan draaien we hem voor je. En dat zou misschien zelfs al morgen kunnen. Dus mocht je een lied willen delen in deze uitzending, een lied omdat je er zelf ontzettend van geniet, door opgebouwd wordt, of een lied met een speciale boodschap voor een ander, ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. We zien je verzoekplaat en eventuele wens die we daarbij mogen uitspreken graag tegemoet. En zo gaan we vanavond naar Nijverdal om Loek en Joekie Lichthart Glashouwer in het zonnetje te zetten. Ja, hoewel de zon is misschien op dit moment niet het beste idee, nu die zoveel fel schijnt. Misschien beter om de schaduw op te zoeken. Laten we dat ook doen met het volgende lied. Wie in de schaduw Gods mag wonen. Aangevraagd door jullie kinderen. Hankie en Frans, Art en Sandrine, Willem en Geraldine, Marloes. Ze zeggen, lieve pa en ma, vandaag zijn jullie 60 jaar getrouwd. Wat houden we veel van jullie. En wat zijn we dankbaar voor jullie leven. We weten dat dit lied jullie troost geeft en draagt. God legt zijn vleugels van genade, beschermend om je heen als vriend. Hij zal een nieuwe hemel bouwen van liefde om jullie tranen heen. Namens ons, de kinderen, het lied Wie in de schaduw Gods mag wonen. Dit is een uitvoering van het tv-programma Petrus in het Land van de KRO-NCRV.

Speciaal voor jullie, Loek en Joekie Lichthart Glashouwer uit Nijverdal, was dit lied te horen. Wie in de schaduw Gods mag wonen. Gezongen door een projectkoor onder leiding van Hanna Rijksen. Op verzoek van jullie kinderen. En ook namens mij, namens ons allemaal, de hartelijke felicitaties voor jullie. Ja, en dan de kers op de taart, want hier komt het allergrootste geschenk waar we met elkaar van mogen genieten. Prachtig vertolkt dit lied van Christian Verwoerd door het koor Jichtel Jahu onder leiding van Arjan Wouters. Ja, en dit is het lied waar ik het eerder over had. Het is nieuw uitgekomen op het YouTube-kanaal van Jichtel Jahu. En je hoort het nu ook hier vanavond op Grootnieuws Radio voor het eerst.

allergrootste geschenk. Zo luidt de titel van dit lied, gezongen door Jigdal Jahu. Hier op Grootnieuws Radio te horen vanaf nu en te horen en te bekijken op het YouTube-kanaal van het koor zelf. Hans en Joke Boele uit Houten. Ook jullie van harte met jullie trouwdag. En wat voorheen een gouden trouwdag. En daarom Boas, Hanna en Levi van E hier met deze wens voor jullie. Ze zeggen: lieve oom Hans en tante Joke, jullie zijn 50 jaar getrouwd. En daarom speciaal voor jullie dit lied dat zegt: de Heere zegent jullie, beschermt jullie en schijnt zijn licht over jullie leven.

Marcel en Lydia Ziemer met De Heere zegent jou. Deze muzikale wens vanavond speciaal voor Hans en Joke Boele uit Houten namens Boas, Hanna en Levi. En voor Elise de Reus uit Vlaardingen het volgende lied. Een toekomst vol van hoop. Aangevraagd door Merel de Jong. En Merel zegt, lieve mevrouw de Reus, hier speciaal voor u een wens, gewoon omdat u het echt verdiend hebt. U heeft mijn schooltijd op het Geuze College heel mooi gemaakt. En ik ben mega dankbaar voor u als persoon. Uw betrokkenheid, uw liefde en u stond altijd voor mij klaar. Daar ben ik u echt heel erg dankbaar voor. U heeft me de afgelopen 2 jaar echt mogen laten groeien en u heeft veel in mij mogen investeren. God is echt aanwezig in u, dat merk ik iedere dag weer opnieuw. Hij houdt van u en is bij u elke dag opnieuw. En ook wil ik u een Bijbeltekst meegeven. Jeremia 29, vers 11, waarin staat dat God zegt dat hij een hoopvolle toekomst zal geven. Dat wens ik u ook toe met het volgende lied. Een hoopvolle toekomst, samen met God. Liefs, Merel.

Mooi, het groot projectkoor Halleluja onder leiding van Martin Zonneberg met het lied Een toekomst vol van hoop. De wens van Merel voor Elise de Reus uit Vlaardingen. Heb je ook een wens? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/wens en schakel ons in. Jouw verzoekplaat is dan binnenkort te horen hier op Grootnieuwsradio. Voor zover er nog geen glimlach op je gezicht is verschenen met het horen van de wensen van vandaag, dan komt dat misschien nu wel met het Genemuiden Mannenkoor Stereo. Ik word hier altijd heel erg blij van als ze zingen Leef je van Gods trouw. Een mooie avond nog, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
5: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
19: Grootnieuwsradio.
5: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag twee jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
8: Er staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Deventer staat 5 kilometer. Kost je 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
11: Wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
23: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
26: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
28: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
29: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag. Van Albert Heijn.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan!
15: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: Country via eventsforchrist.nl. Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Driebergen en Knooppunt Lunetten 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar maar 1 rijstrook open. A20 naar Gouda, bij Moordrecht doe jij 5 minuten langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Warme variaties in vuur en vlam? Schalgehuurs van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: 1 vrouw. 2 schoenen, 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
13: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Top 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: 1 ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
19: Oranje. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Zomer.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
15: Het christelijke radiostation.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Odido. Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zometeen
13: levenswoorden.
12: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Dus durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Hey, zag je dat ook?
21: Wat?
20: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
21: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
20: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
21: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
20: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
22: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
23: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
25: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
27: Met Daan Olthof.
28: Een hele goede avond. Geloven in Christus en daar niet over mogen vertellen, omdat je het risico loopt om opgepakt te worden. Het zijn de verhalen uit de vervolgde kerk die je regelmatig hier hoort in Levenswoorden. Vaak verhalen van ver weg, verteld door mensen die in die landen zijn geweest of die opgeschreven staan. Maar het kan ook zomaar zijn dat jij dichterbij vervolgde christenen woont dan dat je denkt. Ze moeten vluchten en doen dat ook naar Nederland. Een van die verhalen hoor je zometeen, verteld door Luwe-Jan van Dalen, dominee bij de CGK Zwolle. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Lucas 15, vers 10. Daar staat: zo zeg ik u, heerst daar ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt?

0: Reijer en Sarah Benamida. Je hoorde Wij aanbidden nu Jezus. In Levenswoorden horen we regelmatig verhalen vanuit de vervolgde kerk. Meestal verteld door mensen die in die landen zijn geweest. En dat maakt dat die verhalen soms best ver weg voelen. Maar het kan zomaar zijn dat iemand uit de vervolgde kerk vlakbij jou woont. In een asielzoekerscentrum bijvoorbeeld. En zo komen die verhalen toch opeens heel dichtbij. Eén zo'n verhaal hoor je vandaag verteld door Leeuwe-Jan van Dalen, dominee uit de CGK Zwolle. Hij vertelt het verhaal van Sahar.
1: In mijn vorige woonplaats, Hogeveen in Drenthe, mocht ik 15 jaar wonen en werken als predikant. Ik weet nog dat in 2015 de grote oude gevangenis werd omgebouwd tot een AZC. Als kerk gingen we bijbelstudies organiseren voor asielzoekers die op zoek waren naar het evangelie. Er kwamen velen op af. Soms hadden we zelfs een groep van meer dan 30 mensen. Ze kwamen voornamelijk uit Iran en Afghanistan en andere landen in het Midden-Oosten. Een van hen was Sahar. Sahar, een jonge vrouw uit Iran, was samen met haar man Milad en hun dochter Baran gevlucht. Ze moesten hun vaderland Iran ontvluchten, omdat ze zich bekeerd hadden tot het christendom. Via Open Doors is veel informatie te vinden over de moeilijke positie van de ondergrondse kerk in Iran. Het verhaal van Sahar ontroerde mij. Zij ontmoette Jezus voor het eerst in een droom. Dat gebeurde in december 2007, een paar dagen voor kerst. Sahar had een moeilijk leven. Haar bestaan was zwaar. Ze was depressief. Ze kon goed leren en studeren, maar ze mocht van haar vader niet naar school. Ze moest ook trouwen met een man die ze zelf niet had uitgezocht. Gelukkig bleek dat later een hele goede keus. Ze was op zoek naar God, maar kon God niet vinden in de islam. Ze had niets met de God en het godsbeeld van de islam. Eigenlijk wilde ze niet meer leven. Toch bleef ze zoeken naar God en de zin van het bestaan. Op een nacht droomde ze. Ze vertelde me, ik kende Jezus nog niet. Ik had alleen iets over hem gehoord. Dat hij Isa heet. In de Koran is dat een profeet. Ik droomde dat ik op een hoge berg stond en de hele schepping onder mij zag. Het was heel rustig, vredig, stil. Opeens stond er een man naast mij, in een lang wit kleed. En vraag me niet waarom, maar ik wist meteen dat het Jezus was. Hij pakte mijn hand. Hij keek vol liefde in mijn ogen en hij zei: mijn dochter, je bent naar mij toegeroepen. Toen ik wakker werd, was ik enorm blij. En ik ging op zoek naar wie die Jezus is. Ik bezocht een kerk en vanaf die dag leerde ik Jezus kennen. Stapje voor stapje. Hij is mij altijd trouw gebleven. Hij heeft mijn leven totaal veranderd. En dat is waar. Want Sahar woont nu in Nederland en heeft een bediening in het Koninkrijk van God.

0: The Cast and Crowns. Your Love is Extravagant, hoorde je in Levenswoorden. Nou, we vandaag luisteren naar een overdenking van Luwe-Jan van Dalen.
1: Van huis uit ben ik een gereformeerde jongen. Ik ben degelijk opgevoed met de Bijbel. Het woord van God was heel belangrijk in mijn opvoeding, maar ook in mijn opleiding. En nog steeds speelt de Bijbel een hoofdrol in mijn leven. Zowel voor mij persoonlijk, als voor mijn werk als predikant, in de prediking, in pastoraat, in toerusting. De Bijbel voert de boventoon. Ik heb altijd geleerd en gedacht dat mensen tot geloof komen door het woord van God. Door de Bijbel te lezen, of erover te horen in de verkondiging of in een gesprek. Zoals klonk in de reformatie, sola scriptura, door het woord alleen. Maar het bijzondere is dat ik in de Bijbel zelf lees dat God zich soms ook op andere manieren aan mensen bekend maakt. Ik wil enkele versen noemen of voor je lezen uit het begin van het Matthäus-evangelie. Want als je Matthäus 1 en 2 leest, dan kom je steeds weer tegen dat God spreekt door een droom. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 20, waar God tegen Jozef in een droom zegt: verlaat Maria niet. Ze is zwanger, maar neem haar tot je vrouw. En dan in hoofdstuk 2, als het eerst gaat over de wijzen uit het oosten, je weet wel, die magiërs die de toekomst aflezen uit de sterren, dan staat er dat zij door God via een droom gewaarschuwd worden om niet naar koning Herodes terug te gaan. Daarna komt het nog 3 keer voor.

Want in vers 13 van hoofdstuk 2 staat: nadat de wijzen op die manier de wijk hadden genomen, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Die zei: maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Even later, in hoofdstuk 2 vers 19, dan staat er dat als koning Herodes gestorven is, dat opnieuw een engel van de Heer aan Jozef in een droom verschijnt, als Jozef nog in Egypte is. En dan zegt de Heer via die engel in een droom: maak je gereed en ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. De laatste keer dat het staat in het Matthäus-evangelie is vers 22. Jozef durfde niet naar Judea te gaan, omdat hij hoorde dat Archelaus, daar zijn vader Herodes als koning was opgevolgd. Nadat hij in een droom een aanwijzing had gekregen, week hij uit naar Galilea, waar hij ging wonen in de stad Nazareth. Misschien heb je het wel eens gehoord. Juist binnen de context van de islam komen veel mensen Jezus tegen in een droom. Ze hebben geen Bijbel. Ze weten weinig van het evangelie, meestal niets. Het is levensgevaarlijk voor hen om een Bijbel in huis te hebben. Maar God weet hun harten te bereiken door zichzelf te openbaren in een droom. En bijna altijd zijn zulke dromen levensveranderend. Er is een leven voor de droom en dan is er een leven na de droom. Door Jezus Christus. Wat kunnen wij daaruit leren? Dat God meerdere wegen gebruikt om tot harten van mensen te spreken. Ik denk aan een bekende uitspraak: als ergens een deur dichtgaat, dan opent God ergens anders wel een raam. Onze God is een God van kracht en macht. Hij laat zich niet vangen in onze menselijke schema's. Hij weet de harten van mensen te raken, waar ook ter wereld, op zijn moment.

zijn naam mogen we uitroepen. Over al onze problemen in het leven. Je hoorde Katie Nicole in Jesus' Name. Daarvoor muziek van Laudate en Arjen Vink. Je hoorde Ik geef mijzelf volkomen aan u. Zometeen, Toby Mac, ook Gerald Roos komt eraan. Tot aan die dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik 2 Korinthe hoofdstuk 12 uit de Basisbijbel. Paulus' zwakheid en de kracht van God. Het is waar, het heeft helemaal geen zin om op te scheppen. Maar als ik het dan toch doe, zal ik opscheppen over de dingen die de Heer me heeft laten zien. Ik zag ze voor me als in een droom. Ik weet van een gelovige die 14 jaar geleden werd meegenomen naar de derde hemel. Ik weet niet of hij met lichaam en al naar de hemel ging, of dat alleen zijn geest werd meegenomen, alleen God weet dat. Hij kwam in het paradijs. Ik weet niet of hij daar met lichaam en al was, of alleen met zijn geest, alleen God weet dat. Daar hoorde hij dingen die een mens niet onder woorden kan en mag brengen. Over zo iemand wil ik opscheppen, maar over mijn eigen persoon wil ik niet opscheppen, behalve dan over mijn zwakke kanten. Toch zou ik niet alleen maar dwaas zijn als ik opschepte. Want wat ik zou zeggen, zou wel de waarheid zijn. Maar ik zal niet opscheppen, want ik wil niet dat de mensen mij belangrijk vinden door de dingen die ik over mijzelf zeg. Ze moeten mij alleen geloven door de dingen die ze zelf van mij zien en horen. Ik mag niet te veel verbeelding krijgen door de dingen die de Heer mij heeft laten zien. Daarom laat Hij toe dat ik word geplaagd door een scherpe doorn in mijn lichaam. Met die doorn bedoel ik een duivelse geest die mij met zijn vuisten stompt. Dat houdt mij bescheiden. 3 keer heb ik aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden. Maar Hij zei tegen mij: je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent. Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien. Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God. Nu heb ik opgeschept als iemand die zijn verstand kwijt is. Dat is jullie schuld, want eigenlijk hadden jullie mij moeten prijzen en niet ikzelf. Jullie hebben zelf gezien dat ik niets minder ben dan die geweldige boodschappers van God, ook al ben ik helemaal niemand. Want ik ben een echte boodschapper van God. Dat kunnen jullie zien aan al het geduld dat ik altijd heb gehad, wat er ook gebeurde. Ook aan alle wonderen die de Heer bij jullie heeft gedaan. Waarin heb ik jullie dan minder goed behandeld dan de andere gemeenten? Alleen hierin, dat jullie mij niets mochten geven. Vergeef me dat ik zo oneerlijk ben geweest. Paulus' liefde voor de gemeente. Ik sta nu klaar om voor de 3e keer naar jullie toe te komen. En weer zal ik niets van jullie aannemen. Want ik kom niet voor jullie geld, maar voor jullie zelf. Want zo is het in het gezin ook. Kinderen hoeven niet te sparen voor hun ouders, maar ouders sparen voor hun kinderen. Ik vind het fijn om alles wat ik heb voor jullie te gebruiken. Want jullie zijn mijn kinderen. Ik houd zoveel van jullie dat ik zelfs mijzelf aan jullie wil geven. Zelfs als jullie daardoor minder van mij zouden houden. De mensen zien wel dat ik geen geld van jullie vraag. Toch zeggen sommigen over mij dat ik jullie met bedrog heb ontvangen. Maar heb ik daar dan iets aan gehad? Hebben de broeders die ik naar jullie heb toegestuurd dan iets voor me meegebracht? Ik heb Titus gevraagd om naar jullie toe te gaan en stuurde die andere broeder met hem mee. Heeft Titus dan geld van jullie gevraagd? Jullie hebben toch gezien dat hij en ik vanuit dezelfde gedachten leven en werken? We gaan toch op dezelfde manier met jullie om? Misschien denken jullie dat ik me aldoor bij jullie aan het verdedigen ben voor wat ik heb gedaan. Maar ik zeg dit allemaal om jullie geloof ermee op te bouwen, lieve broeders en zusters. God en Christus weten dat dit waar is. Want ik ben bang dat jullie als ik kom op de een of andere manier niet zo zullen zijn als ik hoop. En dat ook ik niet zo zal zijn als jullie hopen. Ik ben bang dat er misschien verdeeldheid, jaloersheid, ruzie, boosheid, geroddel, trots en wanorde bij jullie zullen zijn. Ik ben bang dat als ik weer kom, God mij in jullie ogen zal vernederen. En dat ik verdrietig zal zijn over een heel aantal van jullie. Dat zij wel in Jezus zijn gaan geloven, maar toch nog steeds niet zijn gestopt met het doen van verkeerde dingen. Bijvoorbeeld verkeerde dingen op het gebied van seks en andere dingen die God niet wil.
0: Lees leest met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdens

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, tof jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
23: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
4: Oranje. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt Marktwaak rond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden, is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In dit gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De nacht van Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Waar veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelte plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Grootnieuwsradio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn 2 jongens met elkaar op de vuist gegaan, meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk, er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.